0: basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht daarover hebben overgenomen. Er zijn maatregelen nodig om NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor spoorpersoneel VVMC in een brandbrief aan de politiek. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. In 2023 kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld. Dat aantal is dit jaar al meer dan 5000. De bond roept de politiek daarom op om snel maatregelen te nemen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook het aantal nachtvluchten moet met een paar duizend omlaag. In het besluit staan ook regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Als er geen akkoord komt over de besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. In het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek via je favoriete streekradio.

the courage.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling, op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem gisteravond zijn meerdere gewonden gevallen. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. De onderzoekers noemen het handelen van de directeur een onaanvaardbare situatie. En het weer. Op de meeste plekken nu nog zo'n 14 tot 18 graden. Maar vandaag wordt het opnieuw warm met veel zon. Het wordt zo'n 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.
2: Non-stop.

0: Anna de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanvallen van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook mogen er 's nachts duizenden vliegtuigen minder de lucht in. Daarnaast zijn er regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van schadelijke stoffen. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen en de EU als organisatie ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond wat buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek

0: Vandaag in Bureau Hengeveld. Goed beeld van twee autokrakers die zich vergrijpen aan een BMW. Resultaat 18.000 euro schade. Ook goed beeld van een man die de rekening van een oudere dame plundert. En we laten weer een crossmotordief zien. Tijdens een proefrit ging hij er met de motor vandoor. Dat vandaag in Bureau Hengeveld op RTV Utrecht.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. Toch gaan zelfs de mails van de Europese Commissie zelf langs die servers. Dat betekent dat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken in mails, maar ook dat de Amerikaanse overheid de dienstverlening zou kunnen verstoren. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten dezelfde regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. De minister riep gemeenten daarom in juni op om terughoudend te zijn met het handhaven van de regels daarover. Uit de rondgang blijkt dat van de 112 gemeenten die regels handhaafden, 97 hun beleid niet hebben aangepast. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Oh ja, wat een feest met Spargo en One Night Affair in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. 6:07 is het inmiddels geworden. Kom je maar bed uit als je de deur uit moet. En misschien kun je nog een uurtje blijven liggen, dat zou ook kunnen. Anne, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen, Bob.
0: Kon jij een beetje opstaan vanmorgen?
1: Nou, ik had het wel een beetje pittig, hoor. Ik vind het ook lastig dat het zo donker is weer, hè?
0: Ja, nou wend er maar aan, want vanaf nu wordt het alleen nog wat donkerder morgens, hè?
1: Ja, dat is toch wel lastig als je er vroeg uit moet.
0: Ja, maar dat wist je toch wel, dat het steeds donkerder wordt naarmate het langste dag geweest is, op 21 juni?
1: Ja, het is toch altijd even wennen, hè?
0: Ja, daarom. Eén voordeel, je mag nog, als het licht is, naar huis.
1: Ja.
0: Dat gaat ook veranderen, trouwens.
1: Ja, zo nou, inderdaad. Ja. Nou, dat is wat.
0: Nou, je bent er in elk geval. Dat is goed, hoor.
1: Hey. Ja,
0: Utrecht is wakker met diverse onderwerpen. Ik heb iets gehoord over Sinterklaas en ik heb iets gehoord over water. Nou, die combinatie die gaan we maken of we trekken het uit elkaar. Maar dat gaan we straks wel even toelichten. En we gaan het ook over kinderverjaardagen hebben. Dat is ook heel erg leuk. Op Facebook staat dan een vraag. We gaan nog even zoeken naar de directe aanleiding. Het gaat over hoe je vroeger je kinderfeestje vierde. Nou, dat is leuk om daarover door te praten. En dat doen we vandaag in Utrecht is wakker en ook in tafel. En bij uit en Utrecht komt thuis. Kortom, de vraag vandaag, hoe vierde jij je kinderfeestje? En we hebben lekker veel muziek in onderweg. Ja, dit programma.

0: deze week de nationale nieuwe.
1: Mind Over Matter van Waylon.
2: Mind over matter. The time we had together is gone.
1: De nationale nieuwe.
0: Bij Radio M Utrecht.
2: Mind over matter.

0: een leuk plaatje van Waylon. Mooi ook trouwens. Mind over matter. In Utrecht is wakker op Radio Web Utrecht. Zeg, als je al wakker bent, dan hoor je dit. En dan denk je, ik kan wel even laten weten aan RTV Utrecht, aan Radio Web Utrecht, hoe je wakker geworden bent. En wat de plannen vandaag zijn. Vinden we leuk. We hebben al diverse reacties binnengekregen. Via de WhatsApp bijvoorbeeld, de RTV Utrecht app. Je kunt ook op Facebook gelijk eventjes terecht. Laat ik even kijken dat Miranda is wakker. Goedemorgen. En Ruud, ondanks mijn vrije dag, ik heb geen wekker gezet, ben ik er. Goedemorgen. Sjaak is dit in dit geval. Ruud de Honder, neem me niet kwalijk. Bob en Anne, ik ben onderweg naar Kleve in Duitsland om boodschappen te doen. En ik luister onderweg lekker naar Radio M. Goedemorgen. En Roland is om 4:15 opgestaan. Toen zat ik net in de auto. En om 5:45 ben ik naar mijn werk gegaan. Kijk eens aan, van Liebegein naar Geldermalsen. En dat doe ik overigens van maandag tot en met vrijdag. Nou, dan zeg ik een goede werkdag. En tot morgen, Roland. Laat maar weten.
1: Utrecht is wakker.
0: In deze wakkere wereld op de allerlaatste dag van september met een graad op 4,25 in het vooruitzicht. Eemnes, Rhenen, loop ik een kapel rond de 17 graden op dit moment, kom ik tegen. Ook voor jullie een hele goede morgen. Hier zijn de Birds.

0: Tina Turner is al een aantal jaar niet meer bij ons, maar die muziek die is nog wel geweldig om te laten horen. En dat geldt voor veel artiesten natuurlijk die we horen bij Radio M Utrecht, die er gewoon niet meer zijn. Dat is heel gek eigenlijk, maar ja. Ja, die muziek die houdt stand, uiteraard. Vonden we goed, vinden we goed. Simply the Best uit 1989. Veel reacties, we komen daar zometeen uitgebreid op terug, op de verjaardagen, hoe de kinderfeestjes gevierd werden. Ik zag al heel wat reacties op Facebook staan en in de app van RTV Utrecht, dus dat is heel erg leuk. Hoe vier je je kinderfeestje? De aanleiding, daar komen we zo meteen op, want het is vandaag 30 september en heel veel mensen vieren vandaag hun verjaardag, omdat het hun verjaardag is, hun geboortedag. En hoe dat dan weer komt, leggen we dan zo meteen uit. Tenminste, dat denken we uit te kunnen leggen. Eerst even kijken naar de kranten van vandaag. De Yesterday's Papers telling Yesterday's News. In dit geval gaat het om het feit dat er gisteren flink werd gedebatteerd in de Kamer in Den Haag. En daar schrijven alle kranten over. Hè?
1: Ja, hier Telegraaf bijvoorbeeld. Links spekkoper is de chocoladeletterkop van de Telegraaf. Kabinet haalt de bezuiniging sociale zekerheid van tafel. Ja, dus die nieuwe poging om de oppositie te verleiden om de begrotingen van het minderheidskabinet te steunen. Die vallen vooral bij links in de smaak. Partijen op rechts willen de nieuwe voorstellen op de schop nemen. Ja, en dreigen al met een tegenstem. Premier Jette en minister Heijnen stuurden gisteren een nieuw aanbod aan de oppositie. Het kabinet komt links en de vakbonden tegemoet door de bezuiniging op sociale zekerheid van tafel te halen.
0: Ja, precies. Maar met één begrotingsdeal is het kabinet Jette nog niet veilig, is de kop van NRC vanmorgen. Over de begroting van het ministerie van Sociale Zaken wist het kabinet Jette een deal te sluiten door alle bezuinigingen te schrappen, zonder duidelijke dekking, zo schrijft NRC. Voor andere pijnpunten, zoals box 3, belasting dus, is een meerderheid nog niet zeker. Ook de Volkskrant komt erbij, het kabinet schrapt de bezuinigingen op sociale zekerheid. En dat weten we intussen. Maar ja, we zijn er nog niet. Dus, met andere woorden, er wordt flink over gesproken nog de komende tijd. En dat is ook nodig natuurlijk.
1: Zo, gaan we naar het AD Utrecht Nieuwsblad, die ook ruimte heeft voor politiek, maar ook andere verhalen. Zoals rijst uit de polder. Vlakbij Leiden wordt voor het eerst in Nederland rijst geoogst.
0: Bijzonder.
1: Rijstteelt kan een antwoord zijn op bodemdaling door uitdrogend Hollands veenlandschap. Wat bijzonder, wat grappig. En dan ook een interview met schrijfster Bilouska Meulens. Als een kind niet van lezen houdt, dan heeft het nog geen leuk boek gehad. Ja, Bilouska Meulens die verovert kinderharten met de pen. Meer daarover in het AD.
0: Ja, gisteren hadden we het nog over de boeken, toch? Over de kinderboeken.
1: Ja.
0: Als laatste nog even Trouw, want die schrijft over 3/4 van de datacentra in Nederland dat volstrekt onduidelijk is over het water- en stroomgebruik. Veruit de meeste datacentra bij ons die vermelden niets over hun milieubelasting, maar dat is wel verplicht. Veel centra die zwijgen dus over hoeveel water en stroom ze slurpen. En dat gaat allemaal ten koste, in ieder geval de elektriciteit op dit moment, van mensen die geen aansluiting kunnen krijgen in de nieuwbouwwoning bijvoorbeeld.
1: Ja, dat is toch ook een verhaal.
0: Er wordt ingedoken, ook door journalisten staat in de krant. Dus daar gaan wij op de voet dat volgen. En wij eigenlijk ook wel, denk ik toch?
1: Ja, toch? Hou die op de hoogte.
0: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Met muziek van Leo Sayer. A Thunder in My Heart, 4:30.

0: Josea en Thunder in My Heart. Het is bijna 6:30 geworden. Dit is... Oh, Utrecht is wakker, dat wil ik nog even zeggen voordat de dames gingen zingen. Een weerberichtje van Margot Ribberink. En met haar praten we natuurlijk uitgebreid door over het weer voor Midden-Nederland vandaag. Een bijzondere dag, de laatste van september, laatste van het kwartaal. Maar ook de 30e september met zo'n 25 graden, net als gisteren, ja, het vooruitzicht.
1: Jeetje.
0: Wow. Ja. De laatste dag van de eerste herfstmaand, want dat is het natuurlijk, september, verloopt zomers met veel zon, laat ze al weten. Met een zwakke tot matige zuidelijke wind wordt het dus 25 graden. In de loop van vanmiddag neemt dan wel de bewolking van het westen uit toe. Nog niks aan de hand. Maar later vanavond en de komende nacht trekken dan van het westen uit enkele buien over Midden-Nederland. Kouder dan een graad of 16, 17 wordt het niet. Vergelijkbaar is dat met de temperatuur van nu eigenlijk, denk ik.
1: Ja, nou, dat is prima. Maar als het dan weer 25 graden wordt, denk ik altijd, nou, hè, dat is passé, dat hoeft niet meer.
0: Ja,
1: ik ben er klaar voor de herfst.
0: Wel lekker, bedoel je dan. Er zit geen herfst in mijn hoofd in elk geval.
1: Nee, het verhaal niet.
0: Lekker na zomer, wat dat er gaat. Ja. En als je onderweg bent, dan houden we je natuurlijk ook op de hoogte van of dat allemaal lekker doorrijdt. Op de A1 niet op dit moment, van Apeldoorn naar Amsterdam. In elk geval 5 minuten extra reistijd heb je nodig tussen Stroe en Hoevelaken.

0: 1969. John Fogerty en de club van Creedence Clearwater Revival, zijn eigen groepje natuurlijk. 6:03, Utrecht is wakker, Radio M Utrecht, goed dat je er bent, gezellig ook. Robert-Jan Boy, bij ons in de studio staat hij net een slok van zijn koffie. Ja. Wil je gaan zitten, wil je gaan staan of ja, wil je nog even door?
1: Ik ga lekker zitten, ik heb een stoel voor je hier. Ga maar.
0: Neem een hoger scheidsrechterstoel.
2: Staan, ik weet niet precies wat het is.
1: Het lijkt een paardrijzadel.
0: Ja, zo is dat, hè? Het is heel modern, zo'n paardrijzadelstoel, zeg maar. Moet je niet op gaan zitten, volgens mij. Het is niks voor mij.
1: Zadelpijn krijg je ervan.
2: Ja.
0: Hey, je zit nu even bij ons. Of je lekker zit, weet ik niet. Ik kan me dat niet voorstellen op zo'n stoel. Of zit je op een gewone stoel nu dan?
2: Ja, nee, dit is allemaal niet kan worden.
0: Oh, oké, dan is niks aan de hand. Je zit hier maar eventjes, want je gaat zo meteen op pad. En we zijn benieuwd wat je vandaag voor ons gaat ondernemen.
2: Ik ga naar de jaarbeurs in Utrecht. Mm-hmm. De kampeer- en caravanjaarbeurs gaat vandaag weer beginnen. Tot en met zondag. Ja. Dat is een van de grootste beurzen van de jaarbeurs. Vorig jaar de 60ste versie, moet ik zeggen, met ruim 40.000 bezoekers. Ja. 6 hallen, caravans, campers, tenten en allerlei kampeerattributen gaan zomaar door. Dus dat is populair.
0: Ja, zeker. Maar ik kan me herinneren van een paar jaar geleden dat jij daar ook geweest bent. Je bent er vaker geweest, ook tijdens Utrecht is wakker. Ja. Dat je zelfs in een camper een auto zag staan of zo.
2: Ja, dat heeft natuurlijk een gigantische vlucht
0: zo groot.
2: Genomen. Dus voor sommige campers heb je echt groot rijbewijs nodig.
0: Ja.
2: En dat heeft in de loop der jaren natuurlijk een hele vlucht genomen.
1: Ja, ik heb ontzettend veel vrienden en vriendinnen die dan een oude camper kopen en hem opknappen. Daar een heel project van maken.
2: Ja, dat is weer een andere beweging inderdaad. Dus dat
1: zo
2: zijn
1: leuk.
2: De kleinere busjes zijn dat. Maar waar Bob over praat, dat zijn echt enorme
1: gigantische cars.
0: Een ding met dubbele assen achter, waar je er zelfs een autootje achterin kunt rijden. Dat is heel bijzonder natuurlijk.
2: Ja, dat heb ik ook weer gezien. Ja, met een aanhangertje, precies. Ja. Maar goed, dat kost handelvol geld natuurlijk. Ja.
0: Dat denk ik wel.
2: Maar er is nog meer te zien. Ze richten zich met name ook op de jongeren dit jaar. Met het zogenoemde Utrechtse kampeerdorp. Wat daar precies gaat gebeuren, gaan wij uiteraard bekijken. Maar ik neem aan dat het teruggaat, zoals altijd gezegd wordt, naar de pure kampeerbeleving.
0: De echte ouderwetse kampeerbeleving.
1: Dus echt wc-rol onder je arm.
2: Dat gevoel, dat ritsgeluid.
1: Gastelletje.
2: Dat hurktoiletgevoel, je kent het allemaal wel.
0: Ja. Want
2: dat soort taferelen.
0: Anna, ging jij vroeger ook naar een camping dan?
1: Ja, elke zomer bijna. Frankrijk.
0: Ja?
1: Ja,
0: en hoe ging je dan naar het toiletgebouw inderdaad? Met een wc-rol onder je arm.
1: Ja, ik had een tasje met blauwe bloemetjes op en daar mocht mijn douchegel in en mijn wc-papier.
2: Het meer simpele kamperen natuurlijk. Ik denk dat daar te zien is.
1: Een lek luchtbed, ook wel eens meegemaakt. Heb je last van je rug hoor?
0: Ja, dat is zo.
1: Dat hoort er wel bij.
2: Er zijn kamperen noemt inderdaad. Maar wel ook interessant om op te merken is dat ze dat niet voor niks doen natuurlijk. Omdat de vergrijzing toeneemt. En op een gegeven moment moet je ook jong aanwas hebben natuurlijk.
1: Ja.
2: Dat willen ze op deze manier tot stand brengen.
0: Ja, maar het is een diversiteit. Dus, van kamperen met de tent tot met een caravan en een camper op pad gaan.
2: Ja.
0: Dat is het leuke natuurlijk ook van zo'n beurs.
2: En dit nu ook net na de zomer. Ja. Ook natuurlijk bewust gekozen. Mensen zijn nu al bezig met een voorpret voor volgend jaar op die manier. Vakantie net achter de rug.
0: Of ze zijn
2: er een beetje donkere periode in. Maar wacht eens eventjes. Dit is toch een klein lichtpuntje.
0: Of ze zijn aan het sparen natuurlijk.
2: Dat kan ook.
0: Een goede tent kost ook een hoop geld volgens mij.
1: Ja, absoluut.
0: Belangrijker. Goede tent natuurlijk als je op vakantie gaat.
2: Nee, maar je hebt wel goedkope exemplaren. Maar goed, je hebt gelijk. Er zit een prijskaartje aan.
0: Op naar de kampeer- en caravanjaarbeurs dus. Hij gaat om 10 uur open, maar jij bent er al eerder voor ons.
1: Ja, hij krijgt weer exclusieve toegang, hè?
2: A bientôt.
0: Tot zometeen dan. Dit is Eliza. Eliza Doolittle. En pack up, pak je spullen en blijf luisteren naar Radio M Utrecht voor het leukste resultaat.

0: Engelse groep Racy uit het jaar 1979. Some Girls in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. En een van die girls zit hier bij mij natuurlijk.
1: Hallo.
0: Hi girl.
1: Hi boy.
0: 30 september. Wist ik niet, maar ik heb het even nagekeken. Het is een dag vandaag, de laatste dag natuurlijk van september, waarop heel veel mensen hun verjaardag vieren. En toen dacht ik, ja, hoezo dan, weet je?
1: Wat alweer, ja.
0: Ben je dan echt jarig? Ja, dat blijkt namelijk 9 maanden voor het einde van september was het eind december. Ooit is.
1: Maar nou, 1+1 is 2, hè?
0: Toen hebben veel mensen vakantie gehad en het schijnt nog steeds zo te zijn. Het schijnt dat heel veel mensen vandaag jarig zijn, verhoudingsgewijs het meeste. En de minste mensen zijn trouwens al jarig. De rustigste dag qua geboortedagen is 1 januari.
1: Oh,
0: nou, dat is dat, ja, maar dat kien je toch niet uit. Ja, en misschien ook wel natuurlijk.
1: Wat grappig. En 1 januari, even kijken, -9 maanden. Is dat dan de zomer?
0: Ja.
1: Oh, nou, ja.
0: Nee, 9 maanden daarvoor natuurlijk. Ja. Dus ja, tel er maar mee op. Maart, april, april. Dus april.
1: Oh. Ja. Oh ja, april is een beetje zo'n saaie maand. Oh, wat grappig.
0: Maar 30 september zijn volgens de laatste cijfers die ik dan tegenkwam 44.000 mensen vandaag jarig. Nou, jullie allemaal gefeliciteerd.
1: Van harte.
0: Dus we willen het erover hebben. Sterker nog, we hebben de vraag gesteld. Hoe vier je verjaardagsfeestje vroeger? Dat vinden wij heel leuk om daarover door te praten. Je kinderfeestje, je kinderverjaardag. Dus we gaan even wat reacties doornemen.
1: Ja, dat is ook hartstikke leuk. Ook mensen die reageren van nou, koek. Happen, zaklopen of tracteren op school. Wat zijn je herinneringen daaraan?
0: Ja, precies.
1: Nou, Hans die zegt bijvoorbeeld, later op middelbare school had ik een vaste groep van 10 mensen die op elkaars verjaardag kwamen. Zat je lekker met elkaar te kletsen. Mm. Er werden plaatjes gedraaid.
0: Oh ja, natuurlijk, ja.
1: Wat leuk, werd er gedanst en soms ook geschuifeld. Ach. Ja, ja, dat is ook schattig.
0: Maar dan was je wel wat ouder, denk ik dan.
1: Ja, dat
0: niet
1: is
0: dat je naar 5 of 6 was.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Michael zegt, we zaten gezamenlijk in een kringetje en een knutselfeestmuts op het hoofd. Volle borst werd er gezongen. En de standaardtractatie waren kleine zakjes snoep.
0: Oh ja,
1: ja,
0: leuk,
1: ik herken wel een beetje in het verhaal van Michael.
0: Als je dan de deur uitging bij een kinderfeestje, dan kreeg je van vader of moeder kreeg je dan een zakje snoep in je handen.
1: Gebeurd. Ja.
0: Als bedankje, zeg maar. Maar dat vond je hartstikke leuk natuurlijk. Ja. Daar verheugde je ook op.
1: Zo
0: als je binnenkwam bij een feestje, dan ging je al kijken wat er op een tafel stond. Wat je dan mee zou krijgen aan het einde van het feestje. Geweldig.
1: Leuk, hè? Oh, ik vond het ook zo leuk als er zwemfeestjes waren. Dan was het dan een kaartje, de uitnodiging dan.
0: Ja.
1: Op papier echt van, we gaan niet zeggen wat we gaan doen. Maar je moet wel je zwemspullen meenemen.
0: Geweldig, ja.
1: Zo leuk.
0: Zo ben ik een keer naar een James Bond film geweest. Ik was nog geen 12.
1: Oh.
0: En die jongen die jarig was, George, die werd wel 12. En dan mocht je naar de bioscoop, mocht je naar zo'n film. Dat vonden we ontzettend spannend natuurlijk. Want wij gingen dan daarheen. Terwijl we nog niet naar die film mochten eigenlijk. Tenminste, de bioscoop in mochten. Dus dat was wel heel spannend.
1: Oefjes.
0: Ja. Robert Pieger die zegt, morgen Bob en teamgenoten, vroeger vierden we het gewoon thuis. Maar nu moet het steeds gekker worden. En meestal buiten de deur. Nou.
1: Ja, dat zie je ook wel hoor. Zo.
0: Ja?
1: Ja, mijn zus die is kleuterjuf en die hoort toch de meest gekke verhalen.
0: Ja?
1: Als we in een of andere Monkey Town, Ballorig, Kid City, noem maar 8.
0: Ja,
1: speelparadijs.
0: Precies. Ja. Dat vinden kinderen wel heel leuk.
1: Grijspaleis.
0: Ja.
1: Als ouder ben je dat ook wel zat hoor. Oh.
0: Nou, ik vond het wel handig eigenlijk als je zo'n kinderfeestje had, dat je een stuk of 6, 7 van die gasten meenam. En die gingen lekker spelen. En dan kon je als vader en moeder, zeg maar, kon je gewoon lekker even wat gaan drinken. Je moest ze wel in de gaten houden. Er was toch wel eentje weg of zo, begrijp
1: je? Ja, jij natuurlijk met je zoons aan die kinderfeestjes
0: gedaan. Zeker, ja.
1: Wat deden jullie vaak?
0: Nou, dat soort dingen, nou niet altijd, maar we hebben een feestje thuis gevierd, weet je wel. En je hebt al over plaatjes draaien.
1: Ja.
0: Ik had natuurlijk, zat altijd al in de muziek, dus dan zet ik 2 platenspelers neer, of 2 cd-spelers, en die gasten waren er altijd helemaal gek van. Vonden ze leuk om dan zelf plaatjes te gaan draaien, cd'tjes of zo. Ja,
1: dat is ook
0: alweer even geleden. Hoe vierde je vroeger je feestje? Wat zijn je herinneringen? Kom ermee op Facebook van Radio M Utrecht of laat het achter.
1: Ja, dat kan in de app van RTV Utrecht. Kun je een appje sturen naar ons of een Facebookpagina Radio M Utrecht.
2: Utrecht is wakker.

0: 1986. Queen was al een tijdje bezig. Er waren wat rariteiten rondom Freddie Mercury, die eigenlijk niks meer van Queen wilde weten. Maar ja, dat weten we inmiddels. Zeker als je de film hebt gezien over Freddie, het leven van hem.
1: Ja.
0: Maar ze kwamen toch weer bij elkaar, dankzij Live Aid. 8:07, dit was 1986. Queen, It's a Kind of Magic. En ja, It's a Kind of Magic. Magisch is het ook qua weer geweest gisteren. En voor vandaag ook weer zo'n dag. Maar goh, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Want de grote vraag voor veel mensen nu, die jij beantwoorden gaat. Hebben we gisteren dat dagrecord, daar hebben we het gisterochtend over gehad. Hebben we dat dagrecord in Midden-Nederland verbroken met de hoogste temperatuur eigenlijk?
1: Ja, ja, gisteren hebben we dat dagrecord wel verbroken. Het stond op naam van, 1934.
2: Oh ja.
1: 25,4. En we zijn op 25,9 uitgekomen.
0: Ah,
1: dus we hebben dat met een halve graad verbroken gisteren.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, bij wijze van spreken hangen we de vlag uit. Maar het is eigenlijk ook weer een beetje gek natuurlijk, hè?
1: Inderdaad, hè, het zegt wel iets over dit krankzinnig warme jaar waarin we nu leven. Met ongelooflijk veel records. En ja, wat zegt een dagrecord? Want het dagrecord van vandaag, 30 september, ja, staat niet eens zo heel scherp, hoor. Het oude dagrecord staat op 24,3 uit 1975.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat kunnen wij ons nog goed herinneren, Bob. Anne waarschijnlijk niet. Maar,
0: Anne zeker niet.
2: Nee, hoor.
1: Nee.
0: Maar wij wel, hè?
1: Nee. 24,3.
0: Ja.
1: Ja, daar gaan we natuurlijk vandaag overheen. Want ik denk dat het vandaag misschien ietsjes minder warm wordt dan gisteren. Maar 25 graden gaan we zeker halen.
0: Ja.
1: Dus dat dagrecord zit er weer in. En het weer vandaag, het is wel weer toch een beetje genieten natuurlijk ook. Van dit prachtige zomerweer op de laatste dag van de eerste herfstmaand.
0: Ja.
1: 30 september. Met veel zon. Maar we zien vanuit het zuiden ook af en toe, en dat zagen we gisteren ook, wat hoge middelbare bewolking overdrijven.
0: Mm-hmm.
1: Dus wat dat betreft is het niet knalzonnig. Bovendien neemt in de loop van de middag vanuit het westen de bewolking toe. En dat heeft te maken met de nadering van een koufront wat pas in de loop van de late avond en nacht met een paar buien over ons heen zal trekken. Dus voor die tijd is het genieten natuurlijk ook van een zomerse dag op 30 september... met een zwakke tot matige zuidoostelijke wind en 25 graden zomers warm.
0: Ja, dat is inderdaad waar. Ja. Zeg maar, Margot, dit is wel de laatste dag van september en ook de laatste dag van die warme periode, denk
1: ja,
0: je toch? Hè?
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, morgen begint natuurlijk 1 oktober en dan zitten we op 20 graden en dat houden we best een hele lange tijd vol. Met zuid-zuidwestelijke winden wordt het ook niet heel erg koud, ook geen koude nachtjes. Maar het is wel zo dat we morgen natuurlijk nog wel met de nasleep van het front te maken hebben, met vrij veel restbewolking, misschien nog een enkel buitje in de loop van de ochtend. En 20 graden, dus dat scheelt een jas. En dan daarna is het gewoon weer helemaal droog. Ja, dat is natuurlijk wel een probleem, hè, dat het, ja, de droogte wordt nog steeds niet verlicht. En krijgen we eigenlijk vrijdag en het weekend en begin volgende week hele aangename najaarsdagen met mistkansen in de ochtend.
0: Oh ja.
1: En ja, ja, dat is natuurlijk, hoort ook een beetje bij de herfst. En overdag zijn er weer zonnige perioden en wordt het 20 graden. En die 20 graden is voor de eerste week van oktober ook nog steeds vrij hoog.
0: Dat lijkt me wel, ja. Ja.
1: Ja.
0: Zeg maar, we horen je weer in het volgende uur, Utrecht is wakker. Met een weerspreuk erbij, hè? Dat ontfutselen we weer even. Oké, goed zo.
1: Ja.
0: Tot zo meteen dan weer. Vanaf 7:50 in Utrecht is wakker. Wij gaan in het volgende uur praten over een rollatorloop.
2: Ja.

0: stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het Avrotros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
1: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
2: Twee topmerken, één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden. Vanwege het woningtekort riep het kabinet op om terughoudend te zijn met het handhaven van illegale bewoning. Maar gemeenten willen dat liever zelf bepalen, zegt de gemeente Westerveld.
5: In sommige gevallen is er een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere sommige gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we toch gaan handhaven.
4: Van de 112 ondervraagde gemeenten zeggen er bijna 100 dat ze hun beleid niet hebben aangepast. De vakbond voor spoorwegpersoneel VVMC slaat alarm over de toenemende agressie en het geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Onder de Europese Commissie en andere instellingen, zegt verslaggever Joost Schellevis.
6: Bijvoorbeeld de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank, het Europese Defensieagentschap, allerlei toezichthouders, ook op de financiële markten. Dus echt wel instanties met gevoelige gegevens die mailservers van Amerikaanse bedrijven gebruiken.
4: De EU heeft zorgen over het gebruik van Amerikaanse mailservers, omdat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken. De Israëlische premier Netanyahu begint een smaadzaak tegen journalisten die hebben bericht dat hij persoonlijk zou zijn gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Volgens journalisten van de Israëlische krant Haaretz heeft Netanyahu die waarschuwingen niet doorgegeven aan zijn veiligheidschefs. Netanyahu ontkent dat. Het weer vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. In het westen raakt het vanmiddag bewolkt en vanavond volgen vanuit het zuidwesten buien met daarbij kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
7: 7:02 Radio M Utrecht en live signaal vanaf nu. Steeds op het heden en op het half uur zeer uitgebreid zelfs het nieuws uit de regio. Marjolein Heijen, goedemorgen Marjolein.
8: Goedemorgen.
7: Wat heb je voorbereid? Wat hebben we in het nieuws?
8: Nou, ook bij ons gaat het over de incidenten op het spoor en de vakbond die alarm slaat. Een brandbrief is naar Den Haag gestuurd omdat conducteurs en ander personeel vaker worden bedreigd, uitgescholden of mishandeld. Een automobilist is door de politie van de A2 bij Everdingen geplukt omdat zijn auto niet verzekerd was. En daarna bleek dat de bestuurder geen geldig rijbewijs had en ook onder invloed was van cocaïne. Utrecht komt met een nieuwe afval-app, omdat troep op straat de spuigaten uitloopt. Er wordt steeds meer afval gedumpt en dat kost de gemeente ook veel geld. Nou ja, hoe die app dan kan helpen, dat hoor je zo om 19:30.
7: Ik dacht even toen je begon over afval-app. Ik denk dat
8: Je kijkt
7: namelijk schuin naar mijn buik en toen dacht ik, gaat het weer over natuurlijk.
8: Ja, daar kijk ik altijd naar jouw buik. Ja.
7: Vind je mijn t-shirt mooi? Mijn polo
8: zeker,
7: dan?
8: Zeker, okay. Heel mooi. Komt die mooi in uit.
7: Ik word er stil van, meisjes. Maar Marjolein, tot zo weer voor het nieuws uit de regio. Uitgebreid natuurlijk. Ja, nou je mond, joh. Verkeersinformatie van de ANWB voor Midden-Nederland. Ik kan je vertellen, net nog een file op de A1. Dat wil zeggen langzaam rijden tussen Stroe en Hoevelaken. Dat gaat nu goed door. Dat kan zo weer veranderen. En voor de rest rijdt het sowieso goed door in Midden-Nederland. Wat lekker, toch?
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
10: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
11: Bij BVR staat comfort hoog in het vaandel. Daarom laten wij winterse kou en zomerse hitte buiten. Zo blijft het binnen aangenaam, ieder seizoen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Kou en hitte buiten, comfort binnen. BVR Wooncomfort.
12: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle

0: is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
2: Het tweede uur met nieuws, weer verkeer, de actualiteiten uit Midden-Nederland en Robert-Jan Boy die onderweg is richting de jaarbeurs in Utrecht, waar vandaag de kampeer- en caravanjaarbeurs gaat starten. Een jaarlijkse traditie. En voor veel mensen, want het is altijd een beurs die heel veel aandacht trekt. En jij bent er vaker geweest, Robert-Jan Boy. Ik ben benieuwd wat jij vandaag gaat aantreffen. Ik denk dat jij zelf er ook zo over denkt, of niet?
3: Ja, ik ben met name benieuwd naar het Utrechtse kampeerdorp, wat ze daar hebben opgebouwd. Dat richt zich op de jongere generaties. En dat gaat terug, als ik het allemaal goed begrepen heb tenminste, naar de pure kampeerbeleving. De vraag is altijd natuurlijk bij deze hele grote beurs, wat is nou precies kamperen? Doe je dat in een gigantische camper, een klein caravantje, een tentje? Of we zien het allemaal maar. De laatste ontwikkelingen, 6 half vol. Ja, er worden ruim 40.000 bezoekers verwacht. Dus ik ben benieuwd naar het voorproefje wat wij zo meteen gaan krijgen. En ik moet zeggen, de temperaturen die zijn nu al lekker om een beetje in die vakantiesferen te komen.
2: Dat denk ik ook.
3: Tegen die voorpret voor 2027, laten we zeggen.
2: Ja, en het is ook om op de fiets naartoe te gaan natuurlijk. Dat doe je vaak als je in Utrecht bent, omdat we met de studio in Utrecht zitten. Maar hoe is het nu? Hoe voelt het om op de fiets te zitten qua temperatuur, qua gevoel?
3: Heerlijk, ja. Het is heerlijk om te fietsen. Een beetje warm is het zelfs.
2: Ja.
3: Net even een klein verstelletje geplaatst. En dat is toch wel even lekker.
2: Ja?
3: Nee, banden opgepompt. Ook heerlijk. We kunnen nog uren doorgaan. Maar ja.
2: Dat kan niet.
3: Maar ja, we zijn bij de oude gast.
2: Ja, precies.
3: Dus nog een klein stukje. Oh, we worden gepasseerd.
2: Oh,
3: achteraan. Even kijken.
4: Oh, kijk uit.
3: Even kijken. Ja, we komen nu in het wiel. Meneer heeft een rugzak in de kleuren van Gerrit Rietveld. Even kijken. Je weet wel, van de stijl, Mondriaan moet ik eigenlijk zeggen.
2: Probeer het meneer in te halen. Gaat het lukken of ga je hem even een vraag stellen?
3: Goedemorgen. Goedemorgen, bent u op weg naar de camping of niet?
5: Naar de camping?
3: Ja.
5: Nee.
3: Oké.
5: Gewoon naar mijn werk.
3: Dus. Oh, wat heerlijk. Nou, u geniet van het fietsen. Ik zie het.
5: Ja, zeker. Dat is elke ochtend de stationsprint.
3: Ah, de stationsprint. Ik kom even in uw wiel, is dat goed?
5: Ja, zeker.
3: Oké, daar gaan we. Hupsakee. Ja. Heerlijk.
2: Neem wel de juiste afslag, hè? Anders sta je ook op het station Utrecht Centraal. Dat is niet de bedoeling. Je moet naar de jaarbeurs, hè? Iets doorfietsen nog. Robert, tot zometeen. Dan horen we je dan wel vanuit een van de hallen. Een van de 6 hallen waar het vandaag gevuld gaat worden met heel veel mensen die graag op vakantie willen volgend jaar. Of misschien nog wel dit jaar, je weet het niet. We hebben het over allerlei onderwerpen in Utrecht is wakker. Wat bijvoorbeeld, Anne?
4: Ja, straks gaan we bellen met Carola Deurwaarders. Zij is betrokken bij de organisatie van de rollatorloop. Ja, echt. Ja, een loop die dus georganiseerd wordt voor ouderen met wel een serieuze ondertoon, eenzaamheid. En daar gaan we het zo meteen met haar over hebben.
2: En natuurlijk hebben we het over verjaardagen. Vorige uur hebben we die inzet gedaan. Want 30 september is een hele populaire dag om geboren te worden. Blijkt, eind december zijn er heel veel kinderen verwekt. Dat gebeurt elk jaar. De meeste mensen zijn vandaag ook jarig op 30 september. Zo'n 44.000 Nederlanders. Ook midden-Nederlanders, dus gefeliciteerd. Hoe vierde je vroeger je feestje? Laat het ons weten via de app of via de Facebook-site.

0: Heerlijk, hè? De muziek uit 1976, toch alweer 50 jaar geleden. Maar ja, goede jongen, Spaanse taal, heerlijk te horen. En dat op een dag als vandaag met 25 graden in Midden-Nederland. Als vooruitzicht, hoe lekker is dit? Het is 7:15 geworden. Je luistert naar Utrecht is wakker, Radio M Utrecht.
1: Ja, een bijzonder gezicht vanmiddag in de straten van Woerden. Niet gek opkijken als je daar senioren voorbij ziet komen met een rollator. Woerdense zorgorganisaties organiseren daar een rollatorloop. En dat wel met een achterliggend thema wat iets dieper gaat. De week tegen de eenzaamheid die in volle gang is. We spreken Carola Deurwaarder erover, die betrokken is bij de organisatie. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Fijn dat je er bent. Wat kunnen we ons voorstellen bij die rollatorloop? Hoe ziet dat eruit?
2: Nou ja, het is natuurlijk gewoon een echte wedstrijd. We hebben 4 afstanden, enthousiaste, ervaren deelnemers, startnummers, een echte finishboog en wel van startschot.
1: Nee joh.
2: Maar daarna gaat alles op de slow-motion standen. En draait het vooral om de gezelligheid, samenwandelen, natuur, genieten van natuur, de mensen om je heen voelen. We hebben dit opgezet met 3 organisaties. Betrokken ondernemers Woerden, Gezond Natuurwandelen en het Beweegteam Woerden. En die hebben allemaal een eigen inbreng hierbij gehad. Op alle wandelroutes, afstandsroutes zijn bijvoorbeeld, is er een punt waarop iedereen een begeleider van Gezond Natuur Wandelen tegenkomt. En dan krijg je informatie over de natuur om hen heen. Er is een koffieplein met live muziek, wel een kleine informatiebark er. Door betrokken ondernemers Woerden meerdere zorginstellingen staan. En de gemeente laat zelfs ook zien wat ze allemaal doen. Allemaal aanbod gericht op de oudere Woerdenaar.
1: Wat leuk.
2: En het beweegteam is er met informatie over al het beweegaanbod voor ouderen.
1: Ja?
2: Denk aan meer beweeg voor ouderen, padel, all-stars,
1: kabel
2: en natuurlijk voetbal. Ja. En natuurlijk een mini-workshop valpreventie, want het is ook de week van de valpreventie deze week.
1: Oh, jullie combineren alles zo mooi. Zo te
2: ja,
1: hoeveel ouderen doen er precies mee met de rollatorloop?
2: Dat is een hele goede vraag. Dat weten wij niet. Want we hebben geen inschrijving. We hebben gewoon gezegd, kom maar langs. We hebben geflyerd, we hebben in de krant gestaan. We hebben heel veel dingen gedaan. En we hebben een hoop toezeggingen. Maar ik kan niet zeggen, er komen er 500 aan de start. Dat kan ik niet zeggen. Maar weet je, elke oudere die hiermee van zijn kamer komt, en met name eenzame ouderen, nou, dat noem ik al niet.
1: Ja, het klinkt natuurlijk ludiek, hè, zo'n rollatorloop. Ja. Maar de achterliggende bedoeling, ja, het serieuze ondertoon, zei het net al, eenzaamheid, groot onderwerp onder senioren. Hoe speelt dit in Woerden?
2: Nou ja, dat is natuurlijk niet anders dan heel Nederland. Woerden is lange tijd de meest gelukkige gemeente van Nederland geweest. Dus nou ja, het is onze tellende als overal. Maar er zijn ook heel veel verschillende soorten van eenzaamheid. Hè. Van je partner tot ja, letterlijk fysiek niet meer de deur uitkomen en dan echt alleen op je kamer de dag moeten doorkomen.
1: Ja, is dat ook wat jij van ouderen wel eens hoort die zich eenzaam voelen? Van ik kom mijn huis niet uit?
2: Jazeker, ja. En dat is het mooie van dit, want dat alleen zijn, je alleen voelen, kan dus ook zijn als je helemaal mensen om je heen hebt. Maar als je je kamer niet meer afkomt, omdat je bijvoorbeeld dat fysiek niet meer kunt of je huis niet meer uitkomt. Hoe fijn is het dan als je kunt wandelen, als iemand je meeneemt en zegt, goh, ik ga gewoon eens wandelen.
1: Ja.
2: En dan ga je mee. En dat is wat we nu hopen te bereiken.
0: Ja.
2: Dat is ook een van de pijlers van bijvoorbeeld betrokken ondernemers Woerden is welzijn en inclusie. We hebben ook echt werknemers die komen langs. En die zeggen van, nou, wij gaan gewoon meelopen en we gaan iemand van de kamer halen. En duwen.
0: Ja,
2: en dat doen ook een heleboel vrijwilligers, hè? Niet alleen werknemers.
1: Ja.
0: Een leuke dag ook vandaag voor veel mensen die dan samenkomen, die alleen zijn. Maar ik denk daar in een bredere zin over na, want het is vandaag dan een dag, de rollatorloop in Woerden. Maar zouden we niet veel meer kunnen doen dan? Want mensen die nu denken van, ja, het is eigenlijk wel leuk om een keer met iemand te gaan wandelen die je niet kent, maar dan kun je misschien wel een band mee gaan opbouwen. Ik kan me wel voorstellen dat mensen zoiets hebben van, ja, ik zou dat wel willen, maar ik stap niet zomaar naar zo'n een gemeenschap toe waar heel veel mensen bij elkaar zitten die alleen zijn.

0: doe ik niet? Hoe doe ik dat dan?
1: Daar heeft Gezond Natuurwandelen gaat vandaag de aftrap geven van de twee begeleide rollatorwandelingen in Woerden. Dus die hebben gewoon op twee plekken in Woerden een startpunt, twee keer in de maand. En als je daar meldt als vrijwilliger, dan kun je gewoon iemand meenemen. Dan word je gekoppeld.
0: Dat wordt
1: en dan
0: goed,
1: neem je iemand mee. En
0: ja.
1: dat is ook het doel van, ook van Beweegteam Woerden, duurzaam mensen aan het bewegen krijgen. En het liefst samen, want ja, met eenzaamheid is natuurlijk wel heel fijn. Als je dat samen
2: ja,
1: doet.
2: Als je dat mooi kan combineren. Dit is de vierde keer trouwens dat jullie deze laten lopen organiseren. Wat zijn reacties die jullie meestal krijgen na afloop van ouderen die meedoen?
1: Ja, vooral heel veel blije gezichten. Ja. Mensen die het fijn vinden om ook weer even buiten te zijn, maar ook om onderdeel te maken van zoiets geks. Je krijgt een startnummer en je krijgt een kopje koffie met wat lekkers. En er is muziek, er is luistermuziek. En we hopen, en dat merken we ook wel, dat ze het gevoel krijgen, dit kan ik vaker doen.
2: Ja, ja. En een beetje opzwepende muziek ook. Wat wordt er gedraaid vanmiddag?
1: Nee. Dus het doen dat mensen met elkaar kunnen praten. Dus er zetten geen heftige disco onder. Nee hoor, een heel leuke duo die samen muziek maken. Ja. En gewoon het heel rustig, maar fijn begeleiden.
0: En dat komt ook mooi uit, want het is prachtig weer vandaag. Ja. Wel even iets beschermends meenemen voor de zon, voor je hoofd, denk ik dan. Ja. Hè? Want je krijgt het heel gauw warm natuurlijk. Hoe laat kunnen we eens in Woerden terecht? Waar en hoe laat?
1: Om 1:30 bij Karijn Weddestein starten we. Om 2:15 is het, het startschot. En daarna kan iedereen lekker wandelen. Je mag zelf de afstand kiezen, zelf de tijd kiezen die je loopt. En het koffieplein is de hele dag open. Of de hele middag open tot 4:30. En daar staan dus ook de zorginstellingen die dus hun eigen aanbod laten zien van wat zij hebben. Want stel dat je inderdaad ouder wordt, dan weet je dat je bijvoorbeeld bij Klein Houdijk terecht kan. Of bij Zonnehof, of weet je, allemaal plekken. Mensen die daar vertellen over wat zij hebben. En wat
0: we gaan iedereen een hele leuke dag wensen, Carol.
1: Ja,
0: fantastisch. Dank voor je tijd.
2: Geen
1: dank en fijn dat je er mocht zijn. Dankjewel.
2: Succes met de rollatorloop in Woerden.
1: Dankjewel.
0: Carola Deurwaarde namens de organisatie. En dit is Douwe. Douwe Bob en Note to Self. I can

0: uit het jaar 1973. Albert Hammond, It Never Rains in Southern California. Ben er nooit geweest? Lijkt me wel een keer mooi. Of dan wel of niet regent. Het is 2 minuten voor 7:30 geworden. Het nieuws uit de regio over 2 minuten. Marjolein, wat hebben we het nieuws?
1: Nou, er moet meer gedaan worden om incidenten tegen conducteurs te voorkomen. En ook gaat het over een speciale app om Utrecht schoner te maken.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2-pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
5: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
8: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
9: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
10: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
11: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
12: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
13: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
11: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
12: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
14: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
0: Even kijken naar het wegennet voor Midden-Nederland. Is het druk? Dat hoor je zo meteen de verkeersinformatie van de ANWB. Na het regionieuws, door Marjolein.
1: Goedemorgen, over geweld op het spoor. De vakbond voor spoorpersoneel slaat alarm vanwege de toename van incidenten. Er is een brandbrief naar Den Haag gestuurd, want de bond wil actie om NS-medewerkers te beschermen. Conducteurs en ander personeel worden regelmatig mishandeld, bedreigd, uitgescholden of bespuugd. En de ernst van de incidenten neemt ook toe. Dit jaar werd een hoofdconducteur op station Den Dolder nog bewusteloos geslagen. Door een datalek bij een tandarts in Utrecht liggen persoonsgegevens van patiënten op straat. Hackers wisten de server van de tandheelkundige praktijk binnen te komen en te versleutelen. Het is nog onduidelijk hoeveel gegevens ze hebben ingezien. Er wordt onderzoek gedaan naar de daders en het lek is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Een automobilist is door de verkeerspolitie van de A2 bij Everdingen geplukt. De auto was niet verzekerd en had geen geldige APK. Daarna werd duidelijk dat het rijbewijs van de bestuurder ongeldig was verklaard. En de man testte ook nog positief op drugs, op cocaïne en amfetamine. Utrecht komt met een app om troep op straat te voorkomen. Inwoners kunnen in die app zien wanneer hun vuilnis wordt opgehaald. De wijzigingen staan erin en ook kun je daar een afspraak maken. Al jaren worstelt Utrecht met een toename van afval op straat. Naast veel ondergrondse containers worden dozen en vuilniszakken gedumpt en het kost de gemeente steeds meer geld om dit op te ruimen. Vorig jaar bijna 4 miljoen euro. En in onze app kun je ook lezen over die afval-app van de gemeente. Het weer dan nog. Het wordt een mooie nazomerdag met zon, 25 graden. Vanmiddag dan wel wat meer bewolking en vannacht kans op een paar bijen.
0: Oké, okay, nou, dat mag wel een keer gaan gebeuren weer dan.
1: Ja, en daar hebben we niet zoveel last van. Dan slapen we.
0: Ja, zit er wel in, ja.
1: Toch?
0: Ja, hoop ik wel. Hé, Marjolein, dankjewel voor het nieuws. En kort het weer en uitgebreid zometeen met Margot praten we over het weer voor Midden-Nederland vandaag en de komende dagen dus. Dat zo meteen in Utrecht is wakker. Verkeersinformatie van de ANWB. Op zich rijdt het wel heel goed door in Midden-Nederland. Het is wel wat drukker op de A1. Stroehoef laat een paar minuten extra reistijd. En ook op de A28. Even naar de digitale kaarten kijken. Vanaf Strand Nulde ongeveer tot iets voorbij Nijkerk. Wat meer verkeer onderweg. In de richting van Hoevelaken op de A28.
15: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren. En waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
16: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek.
17: Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
18: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
19: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
20: Dat is dan €250.
21: Betalen?
22: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappen te goed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Midden-Nederland.
19: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
23: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
24: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
25: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
26: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Roadman. Het duidelijk advies van Mariska Veres en haar groep Shocking Blue. In Utrecht is wakker op Radio M. Utrecht is bijna 7:30 geworden. Ja, het kampeerseizoen is eigenlijk nog maar net voorbij, maar de nieuwe vakantievoorpret die kan alweer gaan beginnen. Want ook dit jaar worden weer vele duizenden zelfs bezoekers verwacht tijdens de kamperen en caravanjaarbeurs in Utrecht. Vanaf vandaag tot en met zondag is die geopend. En dat betekent 6 hallen vol met tenten, met caravans, met campers en andere kampeerattributen. Ja, dat is echt voeding voor Robert-Jan Boy om daar naartoe te gaan. Goedemorgen, Robert-Jan.
1: Ja, goedemorgen. Ja, ik zie hier een gitaar staan, Bob. Ja. En dan kan je niet later, alleen ik kom erachter. De snaren op die gitaar,
0: ja,
1: die zitten er verkeerd op. En ze zijn ook een beetje slap. Dus ik heb één snaar gevonden die het een beetje doet. Maar als je alles laat horen, dan krijg je dus dit. Weet je wel, dat is een beetje, daar begin je verder weinig mee. Maar hij ziet er wel aantrekkelijk uit, deze gitaar. Pak even weer de microfoon.
0: Van wie is die dan? Die
1: gitaar? Hij staat hier. Hij staat hier in het zogenoemde Utrechtse kampeerdorp. Tussen de wigwams, moet ik zeggen, de banken die we hier staan. En hier een grote schaal, koperen schaal met blokken hout erin. Ik weet niet of dat aangestoken gaat worden, maar dat is een kampvuur-idee. Voor de rest zie ik daar een wagentje waar je eten kunt krijgen. Ik zie daar een soort boom, een soort palmboomachtig iets. Nou ja, ze gaan zo maar door. Wigwam, nog een wigwam, tafeltjes, stoeltjes. Wat gebeurt hier allemaal?
2: Ja, dit Utrecht is een kampeerdorp, hè? Dus wij hebben hier deze week, staat het in het teken van kamperen. En wij hebben hier een heuse camping opgezet. Op kamperen en caravanjaarbeurs, waar natuurlijk het Utrechtse kampeerdorp onderdeel van is.
1: Ja.
2: En bezoekers kunnen hier echt ervaren hoe het is om te kamperen.
1: Kamperen, en moet je dan bij een wigwam zijn?
2: Nou, dat kan, hè. Dat kan je in theorie ook inslapen. Maar,
1: maar er zijn ook tenten hier?
2: Er zijn ook zeker tenten.
1: Waar staan ze dan?
2: Alle kampeermiddelen zijn aanwezig. Daarachter,
1: daar kunnen we even lopen naartoe. Dit is Reto Jankowski, die dit van chef. Kampeer- en caravanjaarbeurs, zeg maar. Die alles bijeengezocht heeft dit. Even kijken. Ja, het is natuurlijk vrij rustig. Wordt daar nog wel wat opgebouwd. Ik moet zeggen dat we nog weinig campers en caravans hebben gezien. Die staan weer in de andere hallen. Zijn 6 hallen.
2: Ja, 6 hallen totaal.
1: Net, ja. Hoeveel campers en caravans zijn er eigenlijk?
2: Oh god, die vraag krijgen we vaker. Maar ja, ik denk dat we wel de 1000 gaan aantikken. Zeker.
1: Ongelooflijk.
2: Ja, dat zijn enorm veel inspiratie te vinden hier deze week.
1: En dat neemt natuurlijk ook weer een vlucht aan alle kanten.
2: Zeker. Ja, kamperen zit nog steeds in de lift.
1: We hadden het net in de uitzending eventjes over van die hele grote campers waar je een groot rijbewijs van nodig hebt. Zijn die er ook weer?
2: Ja, die zijn er zeker. Ja.
1: Dat heeft de vlucht genomen.
2: Dat heeft het. Nou, ik moet zeggen, ja, dat de grote kampeermiddelen hebben vlucht genomen. Ik moet wel zeggen dat we een kleine verschuiving zien van campers naar caravans. Maar dat heeft ook echt te maken met het verdubbelen van de belasting. Hè, de wegenbelasting op campers, wat natuurlijk recent bekend is gemaakt.
1: Ja.
2: Dat is natuurlijk een enorme aderlating. Want daar zijn eigenaars in één keer moeten ze dubbele belasting betalen ten opzichte van vroeger. Dus daar zien we op de beurs ook een kleine verschuiving. Dat er iets meer interesse is vanuit de bezoeker voor de caravans. Maar alle kampeermiddelen zijn natuurlijk prachtig.
1: En tegelijkertijd. Dit kampeerdorp, we zijn nu beland in een mooie katoenen tent. Rachel Jankowski kijkt eventjes naar, naar het rolluik, zeg maar. Maar dit gaat weer eigenlijk helemaal terug naar wat eigenlijk, dit kampeerdorp?
2: Nou, terug naar het ervaren van kamperen. Kijk, beurzen zijn natuurlijk vaak toch het samenbrengen van vraag en aanbod. Meer de traditionele beursmodellen, laat ik het zo zeggen. En hier in het Utrechtse kampeerdorp proberen we vooral echt de jonge generatie warm te maken voor al het moois wat kamperen te bieden heeft. Dus hier vind je eigenlijk alles wat op een camping is. Van mooie activiteiten voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Denk aan een wijnproeverij, een barista workshop. We bieden zelfs yoga-sessies aan, wat je natuurlijk
1: tegenwoordig
2: ook
1: is. Maar dat zie je op iedere camping natuurlijk. Als je op een camping komt met barista's en yoga, dat valt ook wel weer mee natuurlijk.
2: Nou,
1: maar wel de tent misschien, die je ook niet zoveel ziet op campers.
2: Ja,
1: maar je
2: ook.
1: Moeten meer jongeren komen, waarom?
2: Omdat onze doelgroep is toch een beetje aan het vergrijzen. Dus wij vinden het vanuit de branche toch ook belangrijk om de jongere generatie te enthousiasmeren voor deze prachtige manier van vakantie vieren.
1: Ja, en dan moeten ze zin in krijgen. Het is meer het ouderwetse kamperen. Dus je stapt hier zo'n tent in. Even kijken, dan ga je nog een stukje verder. Oh, dit is een tamelijk grote tent, moet ik nog zeggen, zeg. Ja, kom maar even verder, mevrouw Jankowski. Het is een beetje donker. Oh, dit is ook nog een apart kamertje. Dit is wel een hele grote tent.
2: Ja, dit is een flinke tent. Ja, daar kunnen de kinderen gewoon allemaal mee.
1: Het lijkt wel of dit een opblaastent is. Nee, dat is niet zo. Het is wel een beetje hard.
2: Ja,
1: een soort
2: maar,
1: koepelachtig,
2: ja.
1: Een beetje donker.
2: Ja.
1: Maar meer dat ouderwetse kamperen waar de jongeren naartoe getrokken moeten worden. Om die dat één pitbeleving te krijgen met zo'n gaspitje en zo. Ja. Dat soort zaken.
2: Eigenlijk
1: is dat de bedoeling?
2: Wel, eigenlijk wel. Nou ja, dat is natuurlijk toch een beetje de natuurlijke cyclus van kamperen, als ik het zo mag noemen. Dat je start toch vaak in een tent. Nou, daarna, hè, als je daar enthousiast van wordt, dan ga je naar een grote kampeermiddel, vaak een vouwwagen. En meestal is die droom dan toch om ooit een campervan of een camper of een caravan te bezitten. Ja,
1: aan de andere kant hangen gigantische prijskaartjes aan natuurlijk. En
2: zeker.
1: De ouderen hebben dat met name, maar
2: ja.
1: De jongeren. En het simpele, je ziet het wel vaak. Misschien bij de jongere generatie dat het weer een beetje iets op kan flikkeren, flikkeren.
2: Ja, zeker. En dat hopen we natuurlijk vandaag of deze week ook in het Utrechtse kampeerdorp te bereiken.
1: Nou, mevrouw Jankowski, ik zit nog even te zoeken naar een rits eigenlijk. Maar we kunnen voor later deze uitzending bewaren. Want
2: kijk.
1: Een reportage over kamperen zonder het significante geluid van een rits.
2: Dat kan eigenlijk
1: dat
2: niet.
1: Dat kan
2: hè?
1: Natuurlijk niet.
2: Nee.
1: Nou, jongeren, we gaan kijken hoe het zit met de ouderen. Anne en Bob, verder op de camping.
0: Ja, precies. Nou, dan horen we je na 8 uur weer.
3: Utrecht is wakker.

0: Ook alweer van lang geleden, hè? 1995. Boyzone en Love Me For A Reason. En Utrecht is wakker op Radio Web Utrecht. Hebben we het zo meteen over de verjaardagen? Even een verkeersmelding voor degenen die op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht komen. Je komt in de file vanwege een ongeluk. Tussen Gouda en Bodegraven doe je 10 minuten langer over je reis. Ter plekke is de linkerrijstrook afgekruist. Ja, de verjaardagen, dat is een vruchtbare dag, die laatste dag van september. Het schijnt dat de meeste, als je alle verjaardagen in Nederland bij elkaar gaat vegen, dat de meeste vandaag de verjaardag vieren omdat het hun geboortedag is, heeft alles te maken met eind december de verwekking. Ja, ja. Het is zo. Het is gewoon plat.
1: Warmtjes maar
0: het is
1: bij zitten waar. Tijdens de kerst. Ja. Nou.
0: Hoe vierde je vroeger je verjaardagsfeestje? Hoe ging dat als kind met de jongens en de meiden uit de klas, zeg ik maar? Hoe ging dat? Of hoe vierde je dat? Nou, heel veel reacties zijn al binnengekomen via de RTV Utrecht app en op Facebook van Radio M.
1: Ah, superleuk. Mensen delen echt hun herinneringen aan die tijd. Dus zo, Jaap, die zegt, nou, op mijn kinderverjaardag mocht ik meestal 5 à 6 vriendjes uitnodigen om na schooltijd mijn verjaardag te vieren. Ging allemaal dus gelijk uit school mee naar mijn huis. Geen tractaties was toen niet echt een ding. Wel lekker limonade met een koekje thuis. En dan gingen we een verstoppertje doen, boompje klimmen of een speurtocht. Daarna patat eten.
0: Oh ja, patat.
1: Dat klinkt als een droom hoor. Heerlijk.
0: Ja, heerlijk, ja. Patat of pannenkoeken, dat was altijd wat ik met de kinderfeestjes kan herinneren.
1: Zo leuk.
0: Ik was altijd van de patat, zeg maar. Nog steeds.
1: Ja? Ja. Oh, ik ook
0: heerlijk,
1: wel hoor.
0: Ja, ja lekker hoor. En een frikandel erbij.
1: Oh, niet heerlijk. Meer, lekker mayonaise, dikke klodder. Ach,
0: en ketchup
1: heerlijk.
0: Vond ik ook heerlijk.
1: Lekker zwemmen in de saus.
0: Een uitje, zo, het is allemaal wat. Ik zit er weer aan het eten.
1: Ik heb er helemaal zin in gelijk.
0: Ja, zeker. Hans Nap zegt, wanneer je altijd midden in de zomervakantie jarig bent, vieren je verjaardag alleen met je eigen familie. Mijn eigen kinderen wel altijd hun kinderfeestjes laten vieren. Ja, wanneer ze dat zelf ook wilden uiteraard. Maar ja, ik kan me voorstellen, zijn er kinderen die hun eigen verjaardag niet willen vieren?
1: Ja, ik weet het eigenlijk niet, joh. Ik denk dat ieder kind dat wel leuk vindt, toch?
0: Denk ja. Ik ook, ja.
1: Ja.
0: Er zijn niet altijd de middelen natuurlijk voor, vanuit het ouderlijk gezin, zeg maar, om heel veel gekke dingen te gaan doen. Ik noem maar gekke dingen. Overal dat toen naar de bioscoop gaan of het zwembad. Het kost natuurlijk een heleboel geld.
1: Gelukkig heb je dan organisaties zoals Stichting Jarige Job. Weet je nog een tijdje terugspraken met hen? Was ook zo goed.
0: Ja, absoluut.
1: Ja. Hebben we Gerda, die zegt goedemorgen. Ja, op kinderverjaardag deden we vaak de stoelendans. Dat is toch leuk. Ja, en dan werd natuurlijk muziek gedraaid. En als de muziek stop werd gezet, dan moest je zitten op een stoel. En steeds minder stoelen. Hij had uiteindelijk 1 winnaar over. En ze zegt, ja, ik zat op een school waar je geen snoep meer mocht tracteren op een gegeven moment.
0: Echt waar?
1: En zegt ze, de blokjes kaas met ui kwamen echt mijn strot uit. Ja. Dat snap ik wel.
0: Dat was heel populair, hè?
1: Ja.
0: Je moest dat ook maken. Mijn moeder maakte dan een draak, zeg maar. Een meloen. En daar stokjes in. Met worstjes, knakworstjes. Of met kaas en zo. En een augurkje. Of een stukje. En een vlaggetje.
1: Oh ja, die vlaggetjes ook altijd. En die CT-prikkers. Ja, dus tegenwoordig dat suiker met die tractaties. Het is een discussie, hè. Met kinderen die suikervrij worden opgevoed, bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Die dan ook geen suiker mogen. Dit en dit.
0: Nou, maar te veel suiker is ook niet goed, natuurlijk.
1: Nee.
0: Dus en overal zit suiker in. Daar spraken we vorige week nog even over.
1: Ja, ja nou inderdaad, die suikermaxdag. Ja. Even kijken, dan hebben we nog Marcel. Die zegt, ja, toen ik op de lagere school zat, eind jaren 50, mocht ik tracteren in de klas. En eenmaal thuis kwam, kreeg ik cadeautjes van mijn ouders. En de ooms, de tantes, iedereen kwam over de vloer. Nadat ik naar bed ging, bleven ze tot middernacht drinken en roken in de vocale.
0: Ja, dat gebeurde ook op feestjes.
1: Ook die volwassenen hadden het in huis in op de kinderverjaardagen.
0: Ja.
1: Nou, hartstikke leuk. Blijf reageren. Hoe vierde jij vroeger je kinderverjaardag? Misschien deed je wel koekhap of zo. Nou, laat het ons weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina op Radio M Utrecht.
0: Het is ook een feestje, niet je verjaardagsfeestje. Want jij bent in maart jarig, weet ik, maar gewoon weer brengen. Maar toch is het een feestje vandaag, want de zon die gaat erbij komen. En die is er misschien al bij gekomen in grote delen van Midden-Nederland. Dat weet ik niet, maar het wordt een warme dag ook vandaag, in de laatste van september.
2: Ja, het wordt vooral een warme dag. Of het helemaal superzonnig blijft, dat heb ik mijn vraagtekens over.
0: Mm-hmm.
2: Want op dit moment schijnt op heel veel plaatsen de zon wel. Maar als ik richting West-Nederland kijk, daar zitten wat dikkere wolkenvelden. Die zijn ook in Kamerik bij Piet van der Wel gearriveerd. Ik krijg een prachtige foto van die bewolking die zelfs nog een beetje roze wordt aangelicht. Maar het geeft wel aan dat het niet een superzonnige dag gaat worden. Vanuit het westen trekken er ook wolkenvelden over. Het zijn voornamelijk hoge middelbare wolken waar de zon nog wel doorheen piept. Maar het is vooral de aanvoer van die hele warme lucht vanuit het zuidoosten die temperaturen doet opkrikken. En die temperaturen hebben een zetje nodig, want het is al 18 graden buiten.
0: Ja, ja, ja.
2: En dat komt dus door die zuidoostelijke wind. En we gaan vanmiddag naar 25 graden, dus ietsjes minder warm dan gisteren. Gaan we dan weer een datumrecord halen? Ik denk het wel. Want het datumrecord van vandaag, 30 september, staat niet zo scherp. Dat staat namelijk voor de Bild op 24,3 uit 1975. Dus als we daar overheen gaan, dan hebben we net zoals gisteren een datumrecord in de Bild. In ieder geval twee warme dagen, gisteren en vandaag, met zuidoostelijke winden, met zon, maar dus ook wolken vanuit het westen.
0: Ja, en daarna is het voorbij met de zomer, de nazomerpret. In elk geval in september, want ja, morgen is 1 oktober natuurlijk, maar het gaat wel anders worden, toch?
2: Ja, maar ik denk, die pret, over pret gesproken, ik denk dat we later vanavond en vannacht krijgen we een koufront met een paar buien. En morgen overdag is dat op de meeste plaatsen alweer voorbij. 20 graden is wel een stevige dip in de temperatuur. Maar kijk, ik in mijn klimaatboekje, dan zie ik dat 20 graden nog steeds niet misstaat. Ook niet in de eerste week van oktober. Morgen een dag met vrij veel bewolking en een beetje zon. En slechts een enkele bui. En daarna gaat de kraan weer dicht. En is het opnieuw weer prachtig nazomerweer. Mm-hmm. Met mist in de ochtend, zon overdag en 20 graden. Dus daar teken ik toch wel weer voor.
0: Ja, klinkt mij wel goed in de oren, moet ik je zeggen. Voor ik wil zeggen november, voor oktober natuurlijk.
2: Voor oktober, ja.
0: Maar gewoon, een weerspreuk dan weer voor de laatste dag van september. Ofwel de weerspreuk van vandaag. Wat heb je in gedachten?
2: Ja, nou, ik struikel een beetje over de pompoenen. Dat is natuurlijk wel de tijd, hè, dat de pompoenen overal weer te koop zijn om te eten en om ergens neer te leggen. Ja, ik vind het ook heel lekker. En ik heb er eentje, die gaat over pompoenen. Als september zacht en zonnig lacht, dan groeit de pompoen met kracht en pracht.
0: Wauw, mooi hoor. Ik dacht iets van pompoenen om te zoenen, maar dit is mooi.
1: Jij aan.
0: Dankjewel, maar groot tot zometeen. In het volgende uur Utrecht is wakker, hè?
2: Ja hoor.
0: Dit is Madonna, Like a Virgin.

0: Vandaag in Bureau Hengeveld. Goed beeld van twee autokrakers die zich vergrijpen aan een BMW. Resultaat 18.000 euro schade. Ook goed beeld van een man die de rekening van een oudere dame plundert. En we laten weer een crossmotordief zien. Tijdens een proefrit ging hij er met de motor vandoor. Dat vandaag in Bureau Hengeveld op RTV Utrecht.
1: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
8: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
10: Acht uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal vluchten op Schiphol gaat iets omlaag. Er komt een maximum van 478.000 vluchten. 20.000 minder dan nu. Gisteravond was er een debat over in de Tweede Kamer, waar ook bezorgde omwonenden waren.
11: Als jij in de nacht wordt wakker gevlogen, meerdere keren, en als jij juist op het moment dat je in slaap wil vallen, hè, rond 11 uur, iedere keer vliegtuigen over je heen krijgt, en 's morgens om 5 uur weer, dat is vreselijk.
10: Meerderheid is voor het nieuwe luchtvaartbesluit van het kabinet. Ook komen er nieuwe regels om geluidsoverlast en de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. Toch gaan zelfs de mails van de Europese Commissie zelf langs Amerikaanse servers. Dat betekent dat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken in de mails, dat de Amerikaanse overheid de dienstverlening zou kunnen verstoren. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten hun regels voor bewoners van vakantieparken. Blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. Toch hebben maar weinig gemeenten hun beleid na die oproep aangepast. De gemeente Amsterdam wil op korte termijn verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef loopt al 12 jaar, maar de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde medicatie plotseling stopgezet. Onduidelijk is waarom, zegt deze Amsterdamse wethouder.
12: We zaten eigenlijk in de fase dat we zouden gaan testen met het medicijn, met de behandelmethode. Het is plotseling stilgelegd. En daarom vragen we ook aan de minister, help ons om duidelijkheid te krijgen. Waarom is die proef stopgezet en hoe kunnen we ook verder? Want het is echt nodig.
10: Het middel is niet regulier op de markt en het wordt speciaal voor het onderzoek bereid. De Israëlische premier Netanyahu begint een smaadzaak tegen journalisten die hebben bericht dat hij persoonlijk zou zijn gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Volgens journalisten van de Israëlische krant Haaretz heeft Netanyahu die waarschuwing niet doorgegeven aan zijn veiligheidschefs. Netanyahu ontkent dat. Vorig jaar waren op 30 september de meeste mensen jarig, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 44.000 mensen in Nederland vierden die dag hun verjaardag. September is überhaupt de maand met de meeste jarigen. Op feestdagen waren juist de minste mensen jarig, met Nieuwjaarsdag als absolute uitschieter. De weersverwachting: vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden vandaag. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Morgen wordt het een stuk koeler met maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: En dan nu het nieuws uit de regio bij Radio M Utrecht. Het is 8:03. Marjolein.
14: Het Openbaar Ministerie heeft 2 jaar cel geëist tegen een Utrechter omdat hij een vrouw heeft uitgebuit. Deze man beweert onschuldig te zijn en zegt dat zij wraak wil nemen na de relatiebreuk. Het OM ziet bewijs dat de vrouw gedwongen werd tot prostitutie. De vakbond van spoorpersoneel slaat alarm over de toename van incidenten. Een brandbrief is naar Den Haag gestuurd omdat conducteurs en ook ander personeel vaker worden bedreigd, uitgescholden of mishandeld. En een automobilist is door de politie van de A2 bij Everdingen geplukt omdat zijn auto niet verzekerd was. Daarna bleek dat de bestuurder geen geldig rijbewijs had en ook nog eens onder invloed was van cocaïne. Dus dat ook zo om 8:30.
13: Uitgebreid hier bij Radio M Utrecht. Het is opschuiven en aanschuiven in het verkeer. Het is A12 Den Haag richting Utrecht. Je hebt de file vanaf Gouda West tot aan Nieuwebrug. Dat heeft te maken met een ongeluk dat er is gebeurd. Intussen is de weg wel weer vrij, maar bijna een kwartier extra reistijd moet je incasseren. Ook vanaf de andere kant drukte Arnhem richting Den Haag tussen Houten, Oost en Nieuwegein. Een minuut of 5 à 10. Almere en Gorkum, dan hebben we het over de A27. Tussen Utrecht Noord en Knoopert Lunette heb je 5 minuten vertraging. Op de A28 Zwolle Amersfoort vanaf afrit Ermelo tot Harderwijk Zuid met de ANWB ook 5 minuten extra. En stel Nulde Nijkerk, een kleine overlapping zit hierbij. Ook 5 minuten vertraging in de richting van Amersfoort richting knooppunt Hoevelaken.
15: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
16: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
17: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
16: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
18: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
19: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
20: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
19: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
21: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
13: Er is altijd veel te doen over water, met name ook drinkwater. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Het is een bijzondere dag volgens mij ook als het gaat om drinkwater, Anne.
22: Ja, het is Nationale Kraanwaterdag. Nou, dat is het leefgroep om dus ja, mensen bewust te maken van waarom wij zo altijd schoon kraanwater hebben hier in Nederland. Hoe belangrijk dat is en hoe zuinig we daarmee moeten zijn. Het is vandaag op een openbare basisschool in Apeldoorn een soort drinkwaterfestival om die kinderen daarover te leren.
13: Oh.
22: Nou, ga zo meteen met
13: onbeperkt water te drinken ook, of niet? Of juist zuinig met water zijn, denk ik.
22: Ja, precies. En ook ja, droogte, warme periode die er aankomen in de toekomst. Dus voor die kinderen is het belangrijk om daar misschien wel meer op te letten dan wat wij doen.
13: Ja, precies. Nou ja, wij moeten allemaal erop letten. Maar inderdaad, ja, voor kinderen. Dus wij richten ons zo meteen op Apeldoorn.
22: Ja, zeker.
13: En het drinkwater. festival, zeg jij.
22: Ja, inderdaad. Ja, mooi naam.
13: Dat is goed. Robert-Jan Boy vandaag op de eerste dag die gaat beginnen. Om een uur of 10 volgens mij gaan de deuren open van de jaarbeurs in Utrekt voor de kampeer- en caravanjaarbeurs. Dat trekt altijd duizenden bezoekers. Ja, we hebben je al eventjes gehoord daar vandaan. Er valt van alles en nog wat te beleven, Robert-Jan. Maar ik denk dat de mensen misschien allemaal voor de deur op de deuren staan te kloppen. We willen naar binnen, nu ze jouw enthousiasme al hebben gehoord op Radio Utrecht.
0: Ja, nee, dat kan natuurlijk niet missen. Het zijn met name de exposanten die hier bij de ingang samen hopen om zo meteen de hal te betreden. Dat is leuk om te zien, want ik zie daar een meneer staan met een groot bord en dan kan je net tussen het piepschuim door kun je het woord trekhaken ontdekken. Ja, die meneer zit in de trekhaken. Dat is weer zo'n aparte tak van sport. Ja. Hier zit de meneer bij zijn karretje. Wat heeft u meegenomen?
1: Wij hebben een camping in Zweden en wij komen speciaal naar Nederland toe voor de beurs.
0: Aha, Zweden, dat zal wel hot zijn.
1: Ja, Zweden is...
0: gezien de hitte, laat maar zeggen.
1: Ja, Zweden is het nieuwe vakantieland, zeker weten.
0: Kijk, dat zegt u. En bent u speciaal uit Zweden helemaal gekomen? Of,
1: ja, gisteravond geland.
0: Kunt u een beetje Zweeds praten?
1: Nou ja, wij doen weinig met Zweedse klanten.
0: Oké, dus Utrecht is wakker in het Zweeds, dat wordt lastig.
1: Ja, dat wordt lastig.
13: Okay, jammer.
0: Nou, veel
13: jammer.
0: Succes. Ja, dat is
13: wel. We graag gehoord natuurlijk. We hebben heel graag gehoord, ja.
0: We gaan zo meteen eens even kijken welke hal we zullen uitpikken, Bob.
13: Ja, ik ben ook heel benieuwd, ja. En misschien krijg je ook iemand anders zover om een Utrecht is wakker in een andere taal te laten brengen, Robert-Jan. Dat is wel leuk misschien.
0: Ja, maar als dat gaat, dat zijn wel opdrachten die je geeft, Bob. Dat is toch, dat gaat lukken.
13: Utrecht is een wakker. Ik denk dat
3: het awake.
13: Ja, daarom, het gaat misschien wel lukken.
0: Gebeurt hier wat? Wat zei je, meneer?
23: U bent al gesignaleerd hier op de beurs, meneer de verslaggever.
0: Door wie? U krijgt een speciaal appje.
23: Door meneer Sjaak van der Scheur.
0: Van de Schuur.
23: Ja, ik weet niet of hij live meeluistert, maar groetjes.
0: Het is gekmakend. Ja. We hebben hier naast een vrouw die in de stofzuigerslangen zit. Het is gekmakend. Ik ga maar een hal uitzoeken.
13: Ik denk het ook, ja. De raarste populaire verslaggever van Utrecht is wakker. Robert-Jan Boy is in de jaarbeurs, de caravanjaarbeurs. Goed, we horen je uitgebreid zo meteen na 8:30. En wij gaan ook doorpraten over die verjaardagen zo.
3: Ja.

0: Muziek uit de jaren 60 en vanmiddag een uur lang zelfs, hè, in Studio 60's natuurlijk. Je bent het gewend tussen 2 en 3 uur heerlijk genieten van die periode aan muziek. Nou, meer muziek onderweg op deze 30 september, de laatste dag van het derde kwartaal. Gaat vandaag 25 graden worden en het is Nationale Kraanwaterdag. Wat een feest. Dat gaat zich uiten om 8:30 zometeen, of een kwartiertje dus in Apkoude, op het schoolplein van Openbare Basisschool Piet Mondriaan, want een drinkwaterfestival zal gaan plaatsvinden. Drinkwaterbedrijf Vitens is daar natuurlijk aanwezig, zeggen we dan. En bij ons is Lennart Bloemhof van Vitens. Ja, jij kijkt uit op het plein, hè, volgens mij, Vitens, woordvoerder. Ja?
1: Ja, zeker. Ik kijk hieruit op een schoolplein dat langzaam aan het voldruppelen is met kinderen en waar ook heel veel collega's van mij staan. Ja, mooi hè. En dat vinden wij een hele leuke dag ieder jaar bij Vitens. Vandaag nemen we kinderen dus mee in die wereld achter de kraan. Dan kunnen ze met allemaal proefjes, quizjes, et cetera, opdrachten over drinkwater en duurzaam water gebruiken, leren daarover.
0: Ja, ik wil wel vragen, wat is de achterliggende gedachte? Maar je hoort het woord duurzaam al, het water gebruikt, daar gaat het over, hè?
1: Zeker. Ja, duurzaam ook gewoon leren hoe dat water wordt gemaakt. Hè? Dat het soms tientallen meters diep uit de grond wordt gepompt. Dat het soms duizenden jaren oud is. En heel veel leuke feitjes over te vertellen. Dat willen we kinderen graag jong meegeven. En dat doen we trouwens. Kijk, in Apkoude vandaag hebben we de regionale aftrap. Mm-hmm. Maar er zijn heel veel scholen, bijna 1600 klassen die vandaag meedoen in ons verzorgingsgebied. Het gaat om bijna 70.000 kinderen. En die krijgen allemaal iets te leren over drinkwater vandaag.
0: En hoe uitziet dat op het plein dan? Hebben jullie een grote waterpomp staan met een pijp in de grond om het water op te laten? waterput of zo?
1: Zo ingrijpen is het niet. Nee. We hebben allemaal proefjes, quizjes opgesteld hier. Kinderen kunnen een soort waterbesparingstoren maken. Dan kunnen ze het brokken stapelen en dan krijgen ze een beetje inzicht in een watergebruik, drinkwatergebruik, hoe lang staan ze onder de douche, et cetera. We hebben een soort klein zuiveringsproefje. Dan doen we er vies water in en dat wordt dan gefilterd door zand en grind. En dan komt het er weer schoon uit. Eigenlijk zoals het in het groot gaat, ook op onze productielocaties. En dat zien ze dan hier in het klein. En dat zijn heel leuke dingen om dat drinkwater tastbaar te maken voor ze. Dat water uit die kraan, dat ze toch wel best wel vaak gebruiken.
2: Ja. Waarom is het volgens jullie belangrijk om dit zo onder de aandacht te brengen bij specifiek kinderen?
1: Nou, bewustzijn begint jong. En als kinderen nu ontdekken hoe bijzonder het is dat er in Nederland iedere dag veilig en gezond water uit die kraan komt, dan gaan ze daar later hopelijk ook wat, als ze wat groter zijn, ook wat bewust mee om. En ik hoef volgens mij niet uit te leggen dat we in 2026 in een wereld leven waarin zuinig omgaan met wat we hebben belangrijker is dan ooit. Het geldt ook voor drinkwater. In het bijzonder. En dat koesteren begint volgens ons bij begrijpen hoe bijzonder het is dat water in Nederland veilig en gezond is. En het is natuurlijk ook een heel leuk onderwerp, hè? Spelen met water, inzicht in dat filteren, et cetera. Er is gewoon heel veel over te leren en uit te leggen. Dat kan perfect op zo'n dag. En die wordt volgens ons ook ieder jaar belangrijk.
0: Als je nou verder in de toekomst gaat kijken, hè? In het buitenland komt het voor dat je geen water uit de kraan drinkt, maar dat koop je bijvoorbeeld in de supermarkt, of als je woont, dan krijg je dat met grote jerrycans of grote tanks aangevoerd. Is dat denkbaar in Nederland?
1: Nee, Nederland is een land waar we in principe altijd voldoende water hebben. Neem niet weg dat we er zuinig op moeten zijn. En dat is die boodschap die we willen benadrukken op deze dag. Vorige week zijn we veel in het nieuws geweest, bijvoorbeeld over stof als PFAS.
0: Ja.
1: Die niet afbreken in ons drinkwater ook. Het belangrijkste bij vooropstaand is dat ons drinkwater hier in Nederland veilig en gezond is om te drinken. Maar het toont wel hoe belangrijk het is dat we zuinig zijn op onze bronnen waar we dat drinkwater uithalen. Dus het grondwater, onze rivieren, de meren, et cetera. En als we daar zuinig op blijven, en ook de komende 100 jaar, en zuinig omgaan met dat drinkwater, dan hoeven wij nog heel lang

0: niet met jerrycans te gaan rondshowen in Nederland of flessen water te kopen. Omdat dat is gewoon niet nodig. En dat is heel bijzonder en mooi dat we dat hebben hier in Nederland.
1: Ja, precies.
0: En dat willen we meegeven aan de kinderen vandaag. En met alle andere drinkwaterbedrijven trouwens ook. Kijk, wij als Vitens doen hier aan mee, maar alle andere 9 drinkwaterbedrijven in Nederland doen dat ook vandaag. Dus vol in aandacht.
1: En Lennart, je zei het al, het is de regionale aftrap. Hè? Dat vindt dus plaats in Abcoude. Ja, in onze regio, goed om te weten.
0: Randje Utrecht, hè?
1: Ja, ja, absoluut. Dat hoort erbij, hoor. Lennart, dankjewel voor je toelichting en heel veel plezier met elkaar ook vandaag. Hè?
0: Dankjewel.
1: Lennart Bloemhof van drinkwaterbedrijf Vitens. Ja, en zuinig omgaan met water is natuurlijk hartstikke belangrijk.

0: Norma Jean, the Wants to Be a Movie Star, bracht ons even terug met Cunningham naar het jaar 1975. Maar weer terug naar deze 30 september en zometeen om 8:30 het nieuws uit de regio bij Radio M Utrecht.
1: Ja, een celstraf geëist tegen een Utrechter voor uitbuiting, ook incidenten tegen spoorpersoneel, dat is geen uitzondering meer, en een automobilist die fout op fout stapelde.
0: Je hoort het zometeen.
2: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair, volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
7: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
8: Honda, the power of dreams.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
0: De vertragingen die je kunt oplopen in Midden-Nederland op het Utrechtse wegennet, dat hoor je zo meteen. Eerst nu het regionieuws door Marjolein bij Radio M Utrecht.
1: En we beginnen in de rechtbank. Het Openbaar Ministerie heeft 2 jaar cel geëist tegen een 36-jarige Utrechter omdat hij een vrouw heeft uitgebuit. De man beweert onschuldig te zijn en zegt dat zij wraak wil nemen na de relatiebreuk. Het OM ziet wel bewijs dat de vrouw gedwongen werd tot prostitutie door de verdachte en een vriend van hem. De twee hadden elkaar leren kennen via dating-app Tinder. De vakbond voor spoorpersoneel slaat alarm vanwege de toename van geweldsincidenten. Er is een brandbrief naar Den Haag gestuurd, want de bond wil actie om NS-medewerkers te beschermen. Conducteurs en ander personeel worden regelmatig mishandeld, bedreigd, uitgescholden of bespuugd. En de ernst van de incidenten neemt ook toe. Dit jaar werd een hoofdconducteur op station Den Dolder nog bewusteloos geslagen. De meeste gemeenten staan geen permanente bewoning op vakantieparken toe, ondanks een oproep van het kabinet. Die wil dat gemeenten dat doen vanwege de krapte op de woningmarkt. Gemeenten willen zelf bepalen wanneer een vakantiepark permanent bewoond kan worden, blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Veel gemeenten vinden dat het niet altijd samengaat met recreatie, en daarnaast is een afname van toeristen ook niet gunstig voor lokale ondernemers. Een automobilist is door de verkeerspolitie van de A2 bij Everdingen geplukt. De auto was niet verzekerd en had ook geen geldige APK. Daarna werd duidelijk dat het rijbewijs van de bestuurder ongeldig was verklaard. En ook testte de man positief op drugs, op cocaïne en amfetamine. Dan nog het weer. Het is een mooie nazomerdag met zon, ook wel bewolking en zo'n 25 graden. En vannacht dan kunnen er een paar buitjes vallen.
0: Precies, dus vanmiddag plannen ontvouwen. Heb je een drukke middag of ga je toch een beetje rustig
1: aan doen? Nee, ik ga wel rustig aan doen, ja.
0: Ja, heel goed. Wel buiten hoop ik ook. Dus een beetje profiteren van het weer.
1: Ja, misschien. Ja, wie weet.
10: Er zijn de tuinkussens al uit de schuur.
1: Die zijn niet uit de schuur
0: gekomen. Oh, nee. Dat doelde ik ook al eventjes.
1: En ik geloof ook dat het niet meer gaat gebeuren.
0: Nee, dat is duidelijk, ja. Marjolein, dankjewel voor het nieuws uit de regio. Binnen om 9:30 ook weer, hè?
1: Ja, tot zo.
0: Tot zometeen. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht met verkeersinformatie van de ANWB. Op de A12, als je vanuit Den Haag komt, heb je eerst een vertraging van Zevenhuizen tot Reewijk. Een minuut of 10 heeft te maken met een auto met pech. En dan iets doorrijden vanaf Woerden tot aan de meer en ook weer 10 minuten vertraging richting Utrecht. Ook op de A12, Den Haag, richting Arnhem, richting Den Haag moet ik zeggen. Tussen Drieberg en Knoopend Lunetten, dus onder Utrecht langs. 10 minuten vertraging. A27, Breda, Utrecht, Knoopend Gorkum, Lexmond, een minuut of 5 extra. En vanaf de andere kant, Almere, Gorkum, vanaf Bilthoven tot Knoopend Lunetten ook 5 minuten vertraging. A28, twee meldingen, het loopt in elkaar over. Zwolle richting Amersfoort tussen afrit Ermelo en Strandhulde, 10 minuten in elk geval. En van Strandhulde tot knooppunt Hoevelaken met de ANWB. Ook nog een keer 10 minuten extra reistijd.
11: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
12: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
13: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
14: Doet u voorzichtig met mijn vader.
15: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
16: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
17: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
18: Dacht je uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
19: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
20: Twee topmerken, één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
21: Om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
22: Utrecht is wakker met

0: Dusty Springfield. Een mooi muzikaal bouwjaar 1966. Laten we even voor wat het is. Little by little. Maar ja, wie het kleine niet eert, is het grote niet. Weert, zo is het natuurlijk in de ouderwetse uitdrukking. Ja, en ouderwets gezellig is het zometeen ook op de caravan. De caravanjaarbeurs, de kamperen caravanjaarbeurs. Zo heet hij officieel. In de jaarbeurs in Utrecht natuurlijk. Want dat is het altijd feest. Het gaat zometeen weer beginnen. Jazeker.
1: Ik geloof... Nee,
0: weer de verkeerde. Ja, er waren meerdere mensen die zeggen... laat even dat nummer horen van Herman Berkien. En dat is inderdaad echt Utrechts natuurlijk. Waar is toch mijn caravan? Robert-Jan Boy op de beurs. De deuren zijn nog niet open voor het grote publiek, denk ik, Robert-Jan.
2: Nee. Dat gaat om 10 uur pas gebeuren, Bob. Op dit moment zijn standhouders aan het binnendruppelen. En dan... zijn ze dingen in orde aan het maken. Hier voor mijn neus staat een heel klein caravantje op een soort plateau. En dat plateau gaat langzaam de lucht in. Je kunt onder de minicaravan kruipen. Waarom dat is, weet ik niet. De mevrouw drukt de knop in. Is tegelijkertijd aan het bellen. Dat is de hectiek natuurlijk die bij dit bezig is.
3: Wij gaan zo meteen de onderhoudsbeurt voor de caravan uitvoeren. Oh. 3 keer van deze dag.
2: Ja.
3: En er komt een keurmeester die gaat de onderhoudsbeurt laten zien. En dat kan je zien op de schermen.
2: Aha, want onderhoud is altijd een dingetje.
3: Is heel erg belangrijk. Ja, absoluut.
2: En wat is een kwetsbaar onderdeel?
3: Dan moet ik heel even naar mijn... meneer kijken.
2: Oh. U had ook iemand aan de telefoon, zag ik.
3: Dat was mijn branchemanager van de afdeling caravan en camperbedrijven, Claudia van Engelenburg.
2: En waar ging het gesprek over?
3: Wij hadden nog even wat kleine zakelijke dingen te regelen voor deze beurs, voordat die open gaat.
2: Oké, okay. En wat voor dingetjes aan onder de caravan zitten? Nou, dan loop ik nog eventjes verder.
3: Helemaal goed. Nou, succes vandaag.
2: Wat een activiteit. Even kijken, hier staat Maarten Mastop van de kamper- en caravan-industrie, zoals het heet.
4: Goedemorgen.
2: Ja, we hebben elkaar natuurlijk wel even gezien, want u was net aan het rommelen daar bij een caravan die helemaal onder een doek verborgen zit.
4: Ja,
2: ons heen, campers, caravan, de kleine caravans moet ik zeggen. Ik zie een paar fietsen staan. Ook hier gaat weer een telefoon.
4: Ja, het is druk vandaag.
2: Neem hem maar even op, hoor.
4: Nee, dat is Rachel, die heb jij net gesproken.
2: Oh, die heb je net gesproken?
4: Ja.
2: Een uurtje geleden.
4: We hebben de caravan van het jaar die we vandaag onthullen.
2: Het is verbazingwekkend.
4: Wil je spieken, Robert-Jan?
2: Uiteraard, we zien hier een enorm grijs doek over iets heen gedrapeerd.
4: Het is nog geheim tot 12 uur, maar speciaal voor jou laat ik het even zien.
2: Even kijken, een caravan. Nou, gewoon een caravan. Een kleinere caravan. Even kijken, nou, dit is een kleine caravan. Ik zie daar een tafeltje, ik zie daar een bed. Ik zie daar een grote stalen kast. Even kijken wat dit... Oh, zo op mijn hoofd. Oh, dat is een toiletje. Nou, ik zou zeggen een bescheiden caravan. Heel wat anders dan die joekels die ik er in de andere hal zag staan.
4: Maar wel van alle luxe voorzien. En dat is ook wel waar mensen naar op zoek zijn. Hè?
2: Dus... Ik zag een toilet, ik zag een bed.
4: Bed, er zit een heel groot bed in. Er zit een groot hefdak in. Er zit een fantastische buitenkeuken zit erin in dit exemplaar. Buitenkeuken. Je zit hier in de zijkant. Moet je eigenlijk nog even snel kijken.
2: Ja.
4: Dat is echt heel tof.
2: Oh, dat schuif je uit. En dan zie je een paar gaspitten.
4: Ja, een paar gaspitten, koelkast zit erin. Deze caravan is werkelijk waar van alle luxe voorzien. En een deel van de kampeerders is daar ook naar op zoek. Luxe op de camping.
2: Dat hoor je al jarenlang. Luxe op de camping. Ja. Waar komt dat toch vandaan?
4: Ja, mensen die willen zich graag comfortabel voelen op de camping. Maar wat wel heel leuk is, is dat waar we aan de ene kant zien dat het veel luxer wordt, zien we ook aan de andere kant juist weer dat veel mensen weer teruggaan naar de tent.
2: Ja.
4: Dus als je hier aan deze kant kijkt, zie je juist weer heel veel tenten staan.
2: Ja.
4: Vouwwagens is ook weer echt terug van weg geweest.
2: We waren een uurtje geleden in het Utrechtse kampeerdorp. Want jongeren moeten het kamperen weer ontdekken.
4: Ja.
2: Was de boodschap. En dat gaat met simpelere middelen. Niet allemaal die grote caravans, die kun je trouwens toch niet betalen natuurlijk. Maar echt die kampeerbeleving.
4: Ja.
2: Maar dat zie je dus ook bij de... oudere garde terugkomen. Begrijpen we dat goed?
4: Zeker. Kijk, we in Nederland hebben we natuurlijk een enorme grote schare fans die van kamperen houden. En dat zien we zowel bij oudere mensen, maar ook bij jongere mensen.
2: Ja.
4: Wat we de laatste jaren weer veel zien, is dat de gezinnen weer naar de camping gaan.
2: Gebeurde dat nog niet?
4: Nou, zeker, dat gebeurde wel. Maar we zien dat weer in toenemende mate. Dus er gaan weer steeds meer gezinnen kamperen.
2: Ja.
4: En als je dan bijvoorbeeld hier naar deze vouwwagen kijkt. Ja, dit is ideaal als je met z'n vieren bijvoorbeeld op pad bent.
2: Een vouwwagen. Ik zie hier een tentachtig iets staan. Is dit een vouwwagen?
4: Dit is een vouwwagen,
2: een enorme luifel waar je onder kunt. Ja, nog een luifel. Oh, wacht even. Ze moeten hier ergens onder de wielen zitten. Hier een tweepersoonsbed. Hier een tweepersoonsbed.
4: En, dat is... en een lekker bankje waar je kunt zitten. Dit is een Deens model.
2: Ja.
4: Die al heel lang bestaat ook. Echt een kwaliteitsproduct. En ja, hier kan je makkelijk met je gezin in zitten.
2: Ja, dat kan je wel kunnen. Maar hier hangt toch een prijskaartje aan, neem ik aan. Wat zou dit dan kosten?
4: Nou, ik heb hier de prijskaart niet staan. Maar volgens mij is maar... deze om en bij... Wat denk je dat die kost? Laat ik het eens aan jou vragen.
2: Ik denk dat het zo... 40, 50.000 euro?
1: Nee. Deze is veel
2: 60.000 euro?
1: Nee, veel betaalbaar is deze.
2: Oh, nou ja.
4: Ja. Volgens mij is deze voor mij, Jackie. Net iets meer dan 10.000 euro.
2: 10.000, nou ja, goed. Ja. Oké. Okay. Ja. Maar toch nog een bedrag natuurlijk.
4: Ja.
2: Hoe zit het met de groei van het aantal caravans en campers in Nederland?
4: Dat groeit gestaag. We hebben in Nederland hebben echt een uitzondering wat dat betreft. Als we in Europa kijken, dan zien we dat Nederland echt nog een caravanland is. Dus waar in andere landen de camper enorm in opkomst is en waar het ten koste gaat van de caravan, zien we in Nederland eigenlijk de toename van caravans en van campers. Ja, dus van beide.
2: Hoe kan dat?
4: Nou, het Nederlands houden van de caravan. We zijn een caravan is echt geliefd bij de gemiddelde Nederlander.
2: Dus
4: we zijn echt een caravanland.
2: Ja, maar waar dat vandaan komt is...
4: Dat zit in ons DNA, Rob-Jan. Ja.
2: Iets trekken.
4: Ja, dat is, ik weet niet wat het is, maar Nederlanders houden van hun caravan.
2: Ik zag net ook een meneer, dat was helemaal gespecialiseerd in trekhaken.
4: Ja.
2: Ik ben nou even kwijtgeraakt.
4: Ja.
2: Maar dat zijn van die dingen.
4: Nou ja, absoluut. Ja, als je een caravan mee wil nemen, dan heb je minstens een trekhaak nodig.
2: Zijn er verder nog innovaties te zien? Ik zie hier een aanhanger staan met een klep die omhoog kan. Misschien is het ook weer een tent, je weet het niet.
4: Dit is een vouwwagen ook. Maar wat je ziet is natuurlijk dat steeds meer, er wordt steeds meer ingestoken op comfort. En dat is niet alleen maar om te slapen. Dat je echt goede bedden tegenwoordig ook in kampeermiddelen hebt liggen. Maar bijvoorbeeld ook dit soort dingen. Want we kijken hier naar een vouwwagen waarin je ziet dat eigenlijk de hele klep omhoog kan. Zodat je makkelijk bij je bagage kan. Ja, dat zijn natuurlijk innovaties. Die bestonden 20, 30 jaar geleden nog niet. En dat zien we wel heel erg terug in de kampeermiddelen van nu. Dat het ook wel echt ingestoken is op gemak en comfort.
2: Als je het ziet is het gewoon de aanhanger inderdaad met een stuk zeil erboven. Maar dan kun je dan, als je het uitklapt, kun je erin slapen, et cetera.
4: Nou ja, je kan je voorstellen dat dit ook bijvoorbeeld perfect past achter een elektrische auto. Hè? Steeds meer mensen rijden natuurlijk ook elektrisch in Nederland. Dit is smal, dit is laag, dat valt achter je auto weg. Dus dat past perfect, goede combinatie.
2: Nou, we hebben het over van alles gehad, de kampeerbeleving. We komen nu bij een heel klein tentje waar je in moet kruipen. En ik denk dat daar de jongeren om te beginnen in het kampeerdorp naar op zoek zijn.
4: Nou, ik zou hier ook wel in gaan liggen hoor. Nou ja, prachtig tentje toch?
2: Ja. Dat is een schitterend tentje en daar hoort natuurlijk een geluid bij. Waarmee wij het kampeerseizoen dan maar eventjes weer gaan openen. Want de voorpret zal hier beleefd worden tijdens deze kampeer- en caravanjaarbeurs. Tot en met zondag de beleving. Ja...
5: Geweldig.
6: Nou, de officiële opening vanuit Radio M Utrecht is gedaan door Robert Jan Boy in Utrecht. De jaarbeurs. Mr. Know-it-all. Dit is Teddy Swims in Utrecht is wakker.

0: 12 minuten voor 9 uur. Zometeen Margot Ribberink en het weer voor Midden-Nederland. Maar eerst gaan we ons even bezighouden met de kinderfeestjes van vroeger. Als je je verjaardag vierde, hoe vierde je dat dan? Met de jongens en de meiden en met iedereen, met de familie. We hebben zoveel leuke reacties binnengekregen hierop.
1: Ja, zo leuk. En we hebben het daarover omdat op vandaag dus de meeste Nederlanders jarig zijn. Lijkt het cijfers van het CBS leuk om te weten. Nou, hoe vierde jij je kinderverjaardag? Zijn wat mensen die hebben gereageerd? Even kijken hoor. Ja, Henny zegt, we hadden een heel groot gezin, dus veel kinderen die jarig waren. Ja, dat is ook zo als je dan op een gegeven moment veel vriendjes had, of broertjes, zusjes. Ja, dan ben je op een gegeven moment wel steeds weer op een nieuw feestje.
0: Nou, dat is waar.
1: Leuk hoor, ja. En Sarah die deed aan ezeltje prik en met een blinddoek iemand proberen te pakken te krijgen.
0: Dat herken ik ook nog wel. Dat
1: zakdoekje leggen.
0: Niet bij mij hoor, dat gebeurde niet. Vond ik niks aan, maar dat gebeurde wel inderdaad, ja, bij kinderfeestjes. Ja, leuk.
1: Wat deden ze bij jou thuis vroeger toen jij jarig was?
0: Ja, maar dat moet. Daar zitten we een hele ochtend erover te praten. Dat moet ik even nadenken.
1: Ja.
0: Ja, diverse dingen wel. Maar ik vond het leuk om. Ja, de jongens. Het waren meestal jongens die op je feestje kwamen uit de klas.
1: Ja.
0: En dan gingen we, als het goed weer was. Ik ben in het maartjaar. Gingen we van naar buiten voetballen of zo. En
1: oh, ja.
0: Ja, voor de rest. Nou, lekker spelen.
1: Limonade.
0: Ja.
1: Wat dat?
0: Cola. Ik was even vroeg van de cola. Ja, dat was bij ons thuis cola.
1: Leuk.
0: Maar wel leuke herinneringen hoor, zeker.
1: Ja, we hadden vroeger altijd, tenminste vaak, thema's aan kinderfeestjes toen ik klein was. Ja, één had een prinsessenfeestje, mocht je allemaal in prinsessenjurk komen.
0: Oh, grappig, ja.
1: Vonden we leuk. Of één was ik op een feestje van een jongetje. Dat was dan Bob de Bauer feestje, weet je nog? Bob de Bauer.
0: Kunnen wij het maken?
1: Ja, Bob, ja. Nou, dus dan moesten we allemaal, gingen we die serie kijken en had hij...
0: Oh, ja, ja.
1: Koekjes bakken in een vormpje van Bob en SpongeBob feestje ook een keer geweest. Ja. En naar die filmende bios. Nou, hele leuke dingen.
0: Leuk,
1: maar ook gewoon een pannenkoekenfeestje. Dat je gewoon lekker een plakje cake ging decoreren. Of pannenkoek ging bakken of zo met mijn moeder. Weet ik ook nog.
0: Ja. Ja, Anke die laat weten, die is jarig op 31 december. Het werd thuis gevierd met ons gezin. En oppas, oma's en opa's, tantes, neefjes en nichtjes. Er werd gedobbeld.
1: Oh.
0: Een steentje, schijnig. En gesjoeld. Oh ja, sjoelbak heb ik ook gehad. Ja, dat hebben we ook gedaan.
1: Ja.
0: En gebabbeld, gewoon heel gezellig. Een huis vol met allemaal mensen. En logisch, 31 december natuurlijk.
1: Ja.
0: De laatste dag van het jaar, om dit jaar mooi af te ronden. En dan ben je ook nog jarig, Anke.
1: Ja, nou, ik heb een vriendin die is jarig op pakjesavond. Nou, dat vond ze vroeger niet leuk.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen.
1: Krijg altijd minder cadeautjes.
0: Ja. En dat is natuurlijk ook zo, als je in de zomerjarig bent, daar spraken we vanmorgen ook al over.
1: Ja.
0: Ja, dan wil je als kind je feestje vieren, maar iedereen is op vakantie dan. Dus dan moet je het eerder of later vieren. En als dat dan weer gebeurt, is het ook weer goed.
1: Ja, precies. Nou, we willen nog steeds weten hoe jij vroeger je kinderverjaardag vieren. Laat het weten, want dan praat Aart in Utrecht komt thuis vanmiddag en Connie aan tafel erover door met je. Laat een reactie achter in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio MB Utrecht.
0: Precies, de hele dag door kun je nog even je gedachten laten gaan over hoe je vroeger je verjaardag vierde. Ik ga ook nog even bedenken. Hoewel, mijn zendtijd...
1: Oh, ben je al bijna jarig? Oh nee.
0: Nee, maar... zendtijd zit erop.
1: Koekappen bij jou dan.
0: Nee, voor ons, ja precies. Ah, ik heb wel leuke feestjes gehad, dat weet ik me wel te herinneren. Maar gewoon een feestje met jou en het feestje kwam weer de zon erbij gekomen. En nog altijd het vooruitzicht van 25 graden in Midden-Nederland vanmiddag.
2: Ja, die temperatuur bij de nieuwste update van mijn weermodel gaat iets onderuit. 25,0. Dus het wordt nog spannend of we dat weerrecord gaan halen. En waarom is die een beetje onderuit gezakt, dat weermodel? Want we hebben toch vrij veel bewolking. Op dit moment trekt er ook vrij veel hoge en middelbare bewolking over onze regio. Het is wel droog en het wordt wel warm, maar dat komt vooral door die aanvoer van warme lucht vanuit het zuidoosten met windkrachtje 2 tot 3. Maar de zon die heeft het moeilijk hoor, want vanuit het zuidwesten drijven er dus vrij veel wolken over onze provincie. Af en toe komt die wel tevoorschijn hoor. En het wordt best een aangename dag, zeker wat betreft de temperatuur. Maar het is dus niet super zonnig.
0: Nee, maar die 25,0 is nu het maximale wat aangegeven wordt. Dus je hebt ook al gezegd dat we het toch helemaal niet gaan halen. Of bijna dan misschien.
2: Nou, ik ben niet zo rouwig als we niet dat dagrecord gaan halen. Overigens staat dat dagrecord op 30 september 1975, 24,3. Ik denk nog wel dat we die 25 gaan halen. Maar dus niet met superzonnig weer. En er zit natuurlijk neerslag aan te komen van een koufront die warme lucht uiteindelijk gaat verdringen. Maar dat komt pas in de loop van de avond en nacht, de komende nacht. Maar buien die trekken over onze omgeving. En dan zitten we morgen en de komende dagen in minder zachte, maar zeker geen koude lucht. Ik denk dat het morgen 20 graden wordt met vrij veel restbewolking. Op een enkele bui na blijft het droog. Wanneer komt die zon dan wel weer tevoorschijn? Nou, op vrijdag, zaterdag en zondag. Nou, wel mist in de nacht en ochtend. En het kan ook dichte verkeersbelemmerende mist zijn in deze tijd van het jaar. Mm-hmm. Heeft ook even de tijd nodig om op te trekken vanaf vrijdag en in het weekend. Maar daarna zien we eigenlijk een heel vriendelijk en droog weerbeeld met wolkenvelden en zon en temperaturen die dagelijks toch nog uitkomen op zo'n 20 graden.
0: Maar goed, dankjewel voor je weeroverzicht. Vandaag in Utrecht is wakker en vanmiddag ben je er weer aan tafel. En bij Utrecht komt thuis, dus dank, dank, dank. En ik wens je veel zon vandaag.
2: Ja, jij ook.
0: Dankjewel. Hoi Margot. Ja, ik denk nog in ene dat ik een klein stukje liet horen van Herman Berkien. Boris, ja. Toch met caravan, echt Utrecht, vanwege de start van de beurs natuurlijk. Ja. Ja. Bas, die is ooit op de foto geweest. Hij zegt, ik denk begin het jaar 2000 met de heer Berkien op de foto. Dat wilde hij even met ons delen.
1: Nou,
0: Bas Pinto.
1: Nou, heeft hij hem ingelijst?
0: Ongetwijfeld bewaard natuurlijk, ja.
1: Leuk hoor.
0: En tot zover deze Utrecht is wakker. Morgen weer de bekken zetten.
1: Zijn we er weer.
0: 6:00. Natuurlijk met nieuws, actualiteiten, weer, verkeer. Ja, belangrijke zaken die spelen in Midden-Nederland. En fijne muziek.
1: Echt babbel van ons.
0: Ja, precies. Ja. Edwin zometeen. En de hits uit Holland. Lekkere Nederlandstalige muziek een uur lang, zoals je gewend bent. Tussen 9 en 10:00. En bij de koffie. Het woordbouwen. En Pieter Voorage erachteraan. Nou, dat maakt het een fantastische dag. Dat wensen we je ook toe. Graag tot morgen.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
1: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
3: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
4: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers
7: dit
6: en...
7: Dit is Eemland 1.
8: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie heeft nog twee verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. Verdachten zijn maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. En daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. in Overasselt. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. De spoorvakbond VVMC wil dat er meer wordt gedaan om personeel in de trein te beschermen. Ze hebben steeds vaker te maken met agressieve reizigers. Ook worden de incidenten steeds erger, zegt de vakbond.
9: We hebben nu 2 keer binnen een half jaar meegemaakt dat er een hoofdconducteur bewusteloos is geslagen. Dat was voor ons absoluut de druppel om ons ook weer te melden bij NS en te zeggen, je moet iets doen. Want dit loopt helemaal gierend uit de klauwen op deze manier.
8: VVMC heeft een brandbrief geschreven. De bond roept de politiek op om snel maatregelen te nemen. Als het aan de Britse premier Burnham ligt, sluit zijn land zich weer aan bij de EU. Dat heeft hij gezegd in een interview bij de BBC.
10: I am very clear and I will say this bluntly. Brexit has caused more harm than good. I would like to see Britain rejoin in my lifetime, so there's no point me saying otherwise. But it's not necessarily the case that that is now.
8: Volgens hem heeft Brexit voor meer problemen dan oplossingen gezorgd. Burnham zei niet op welke termijn hij een terugkeer bij de EU ziet zitten. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. Bezoekers zeggen dat ze tijdens een ritje hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. 2 mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. Het weer, veel zon vanochtend. Het wordt 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
11: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
12: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Het is 30 september. Hierna volgen nog 92 dagen tot het einde van het jaar. En dan is het weer oud en nieuw met en of zonder rotjes. Met vandaag in de uitzending bij Eemland 1. Arie Terbeek vertelt over het boerenleven van toen en nu in Bunschoten-Spakenburg. Henk Pijper over 10 jaar reanimatie netwerk Amersfoort. Het weer met Klaas Beijker en wat zijn de creatieve overeenkomsten tussen Soest en Soest in Duitsland? En wat zijn de verschillen? Ten slotte spreken we met Koen Witteveen. Hij deed afgelopen maandag mee aan de regionale biertapwedstrijd. En hoe is het met hem vergaan? Muzika!

0: Ja, de popsong Blockbuster start met sirenes. Dat hebben we allemaal gehoord en dat eindigt er ook mee. En dit is een verwijzing naar de Blockbuster. Het waarschuwingssignaal voor Duitse bomwerpers uit de Tweede Wereldoorlog boven Londen. En dit was de Suite. Op donderdag 8 oktober staat tijdens een cultureel café in Bunschoten-Spakenburg het boerenleven van toen en nu centraal. Het boerenbedrijf heeft in de omgeving door de jaren heen grote veranderingen doorgemaakt. Waar vroeger het boerenleven steek verweven was met het dagelijks leven en de gemeenschap, werken boeren tegenwoordig met moderne technieken en krijgen zij te maken met nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen. Ja, en dat staat natuurlijk allemaal op ons te wachten als we naar het cultureel café gaan. Aan de lijn hebben we Arie Tabeek, die natuurlijk alles van af weet. Arie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heb jij je roots in het boerenleven?
1: Sinds 6-7 generaties, ja.
0: 6 generaties, je weet er dus alles van. Je bent ook op het boerenbedrijf opgegroeid.
1: Ja, geboren en getogen, zoals dat heet, hè.
0: Ja, kan je dan ons kort even meenemen wat het boerenleven is voor een jonge gast?
1: Ja, voor een jonge gast. Je groeit natuurlijk op tussen de koeien, tussen het hooi. Mm-hmm. En de machines die er toen de tijd waren. En ja, als je klein bent, wil je natuurlijk graag meehelpen en meegaan. Dus ik melken heb ik wel een poosje gedaan, maar niet echt. Maar wel meegaan met hooien en met dat soort dingen natuurlijk.
0: Nou, het echte melken heb je meegemaakt, dat kun je ook.
1: Ja, dus dat kon ik, ja. Ik weet niet hoe ik het nog kan, want ik heb het zeker 30 jaar niet gedaan.
0: Nou ja, goed, dat zijn de peristaltische bewegingen die je maakt met je vingers, hè?
1: Ja,
0: precies.
1: Ja, ja.
0: En dan trek je aan die uiers en dat is heel erg vermoeiend. Dat kan ik wel weten. Ik heb het ook een keer gedaan, maar goed, dat is even een ander verhaal. Ja. Cultureel café in Bunschoten-Spakenburg, het boerenleven van toen en nu. Waarom ben je daarmee begonnen?
1: Nou, ik ben er niet mee begonnen, ik ben ervoor gevraagd.
0: Ja.
1: Kijk, ze hadden het idee, omdat het achterterrein van het museum Spakenburg is opgeknapt. En daar staan verschillende oude machines die ik in mijn tijd als directeur van het museum ook daar heb laten plaatsen en laten opknappen. En ja, men vond het leuk om in dat cultureel café daar wat meer aandacht aan te schenken.
0: Mm-hmm.
1: En dat zal ik proberen te doen, ook met wat foto's van hoe die machines toen de tijd in bedrijf waren.
0: Ja, nou goed, ongetwijfeld dat jij de bezoekers meeneemt naar de manier waarop boeren woonden, werken en hun bedrijf runden en welke plaats het boerbedrijf innam binnen de gemeenschap van Bunschoten-Spakenburg, neem ik aan.
1: Ja, dat boerenleven nam natuurlijk een grote plaats in. Want als je vroeger door de dorpsstraat reed, dan was het links en rechts eigenlijk alleen maar boerderijen met hier en daar een woonkje ertussen.
0: Ja.
1: En ja, dat boerenleven dat bracht leven met zich mee. En ja, dat is ook elke keer wat anders. Hè. Kijken of het nou winter is of zo, maar dat maakt natuurlijk wel een verschil. In de winter staan die koeien op stal. En dan zijn er andere werkzaamheden dan wanneer zomers het hooi in de berg moet.
0: Mm-hmm. En dat heb je dus ook allemaal meegemaakt, dus ik kan uit eigen ervaring vertellen.
1: Ja, ik heb dat inderdaad allemaal meegemaakt. Niet dat ik daar volop aan meewerkte, maar ik heb het natuurlijk wel allemaal gezien.
0: Ja, bestaat het boerenbedrijf toch waar jij bent opgegroeid?
1: Ja.
0: Oké, dat is dus weer overgenomen door een familielid.
1: Ja.
0: Hoeveelste generatie? 7 inmiddels.
1: Ja, misschien is dat echt, dat zou ook best kunnen.
0: Ja, heeft het eigenlijk wel eens bedreigingen meegemaakt, zoals we dat nu kennen?
1: Ja, zoals bedreigingen zoals die er nu zijn, die zijn er in het verleden denk ik nauwelijks geweest.
0: Ja.
1: Maar tegenwoordig met al die nieuwe regels en dat je niet weet waar je naartoe bent, daar word je natuurlijk niet gelukkiger van.
0: Precies, maar goed, meneer Gerrit Schaap heb je daarvoor uitgenodigd. En ja, die is van Hoeve het Witte Schaap en die vertelt over het boerenleven van vandaag. Dus die zal het natuurlijk ook over de kansen en bedreigingen hebben.
1: Dat is inderdaad zijn pakje aan.
0: Ja, wat kan hij daarover vertellen? Wat weet jij daarvan?
1: Nou, hij is nog volop werkzaam in het boerenleven.
0: Ja.
1: En die heeft dus met alle ins en outs van de huidige tijd te maken.
0: Ja.
1: En dat heb ik niet, want ik sta natuurlijk veel meer op afstand.
0: Ja, ik heb er alle respect voor dat cultureel café met het boerenleven van toen en nu. Maar is daar nu echt veel vraag naar? Is daar veel behoefte aan om dat gevoel van het boerenleven van toen en nu zeg maar te ondervinden? En het bekijken van landbouwvoertuigen, historische landbouwvoertuigen.
1: Ja, er is natuurlijk altijd de vaste kern die op die culturele cafés afkomt. En of dit onderwerp nu meer mensen trekt, ja, dat weet ik natuurlijk niet. Kijk, de laatste keer dat ik daar was, dat was met Peter Dorlein.
0: Wie?
1: En dat, met Peter Dorlijn, dat is een belangrijk iemand in de Zuidzeevisserij. Ja. Ik kon er een mooie over vertellen. Ja, dat is natuurlijk wel een autoriteit. En dat spreekt aan. En dat boerenleven, ja, dat spreekt misschien wat minder aan. Maar ik heb natuurlijk wel hele mooie plaatjes die mee terugnemen naar het verleden. En die dan toch ook weer een gevoel van herinnering kunnen oproepen.
0: Welke plaatjes? Over welke plaatjes heb je het dan?
1: Nou, ik heb vooral beelden van hoe het hooien in zijn werking.
0: Ja.
1: Dus vanaf het gras maaien, het schudden, het harken en het opladen en in de hooiberg brengen.
0: Mm-hmm. En inkuilen?
1: Ja, dat is eigenlijk weer een latere fase.
0: Oh, dat is weer een latere fase. Een
1: latere fase, daar heb ik eigenlijk niks aan. Dat is ook nog geen historie natuurlijk, hè, want dat gebeurt nog steeds.
0: Oh, dat gebeurt nog steeds, ja.
1: Ja, tegenwoordig met die ronde balen is het wat minder aan het worden.
0: Mm-hmm.
1: Maar het gebeurt hier en daar nog altijd natuurlijk.
0: Ja. Hebben jullie ook filmmateriaal? Is er geen boer geweest vroeger met een Super 8 of een Super 8 camera?
1: Die is er wel geweest. En het zou kunnen dat die in het archief van Eemland 1 ergens zit.
0: Oh, ja, dan moeten we eens even hier gaan grasduinen.
1: Ja, lijkt me goed dat jullie daar eens even naar kijken.
0: Ja, of je plaatst een oproep natuurlijk in de Buntschoter. Wie heeft er nog filmmateriaal, zodat we dat kunnen vertonen?
1: Ja, dat kan ook, ja. Dat zou heel goed zijn.
0: Ja, zal ik je daarbij helpen om dat even op te vragen?
1: Ja, dat is natuurlijk nooit verkeerd. Dus doe maar een oproep, zou ik zeggen.
0: Ik zal bij deze een oproep van... Zijn er nog films in omloop die het boerenleven van vroeger kunnen verbeelden? Dit graag even opsturen naar het Cultureel Café of naar meneer Arie ter Beek. Arie ter Beek, en ja, ik mag je telefoonnummer natuurlijk niet noemen, maar goed, dat werd het Cultureel Café in ieder geval wel. Wanneer begint het? Wanneer begint dat cultureel? Wanneer gaan de deuren open? De staldeuren dan in dit geval?
1: Ja, de staldeuren. Dat zou een feestje zijn als het staldeuren waren.
0: Ja.
1: Maar het zijn gewoon de deuren van de bibliotheek in Spakenburg. En die deuren die zullen half acht opgaan en 8 uur begint het.
0: Ja, wanneer vanavond, morgen?
1: Nee, donderdag 8 oktober.
0: 8 oktober pas, dus...
1: Dat is al volgende week.
0: Ja, slaapzakken voor de deur, of niet?
1: Dat zo'n feest zal het niet worden.
0: Nee, goed, Arie ter Beek. Ik kan me voorstellen dat je nog in de voorbereidende fase bent. Mag ik jou succes wensen? Ja. En tot 8 oktober, dan komen we eventjes het lintje doorknippen. Dan gaan de staldeuren open van de Culturele TV. Mag ik jou danken?
1: Ja hoor, graag gedaan. Tot ziens.
0: Tot ziens.
1: Doei.

0: Dat was The Mesh, Suicide is Painless. Niet helemaal een toepasselijk nummer voor het komend onderwerp, maar het is natuurlijk een prachtig muzikaal nummer. Reanimatie Netwerk Amersfoort bestaat 10 jaar. En wat is in 2016 begon met 13 geregistreerde AED's en ongeveer 250 burgerhulpverleners, is inmiddels uitgegroeid tot een groot netwerk met 309 AED's en ruim 2600 oproepbare burgerverleners. Dat is behoorlijk gegroeid. Degene die daar misschien heel verantwoordelijk voor is, is Henk Pijperhuis, voorzitter van Reanimatie Netwerk Amersfoort. Henk, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Wat een geweldige groei doorgemaakt. Is dat jouw verdienste?
1: Nee, dat is niet alleen mijn verdienste. Dat is ook een verdienste van eigenlijk tientallen vrijwilligers die we in de afgelopen jaren aan het netwerk hebben kunnen verbinden.
0: Ja. Ja,
1: en natuurlijk de burgerhulpverleners die toch elk jaar weer een herhalingsopleiding doen. Of een heleboel nieuwe mensen die we elk jaar weer proberen te werven, omdat er altijd weer burgerhulpverleners afvallen.
0: Ja. Je hebt natuurlijk het begin meegemaakt van de, of tenminste van de introductie van de AED's, of niet?
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. En dat is toen met name ook gelukt dankzij financiële ondersteuning. Toen zat ik nog in de gemeenteraad. En dan weet je, zeg maar even, de wegen om toch een stukje financiering te krijgen om met name die opstart te kunnen doen. En gelukkig krijgen we nu jaarlijks ook financiële ondersteuning van de gemeente. Bijvoorbeeld om mensen een gratis opleiding te laten geven.
0: Ja, maar goed, de AED, de eerste AED, was dat een eng apparaat voor jullie?
1: Nee, dat was geen eng apparaat voor ons. Ik heb vroeger ook als manager veiligheid bij een grote onderneming gezeten. En daar had je ook gewoon al AED's in de gebouwen en in de fabrieken liggen, ja.
0: Mm-hmm. Maar goed, je oefent dat met een pop?
1: Je oefent dat met een pop, ja. Dat een beginnerscursus, zeg maar even, duurt ongeveer 3,5 uur.
0: Ja.
1: We vragen altijd om in eerste instantie een bedrag te betalen. Dat is op dit moment €49,50 voor een nieuwe cursus. En dat kunnen de mensen dan terugkrijgen op het moment dat ze bij Hartslag Nu zich aanmelden. En ja. Hartslag Nu is een landelijk systeem. En dat gekoppeld is aan de 112-melding. Zodat op het moment dat er een reanimatie ergens plaatsvindt, niet alleen de brandweer en de politie en ambulance gewaarschuwd worden, maar ook een aantal dichtstbijzijnde hulpverleners die naar het slachtoffer gaan of een AED gaan ophalen.
0: Mm-hmm. Heb je hem zelf al eens een keer gebruikt?
1: Ik heb hem zelf nog niet hoeven gebruiken. En dat is ook wel een van de dingen waar mensen die bijvoorbeeld opleiding gevolgd hebben wel eens over klagen van oké, ik heb hem gedaan.

0: ik herhaal elk jaar. Maar ik ben eigenlijk nog nooit opgeroepen. En dat maakt het ook wel lastig om mensen gemotiveerd te houden. Want op het moment dat het wel nodig is, ja, dan heb je mensen nodig die binnen een straal van 250 meter van het slachtoffer wonen om direct naartoe te gaan.
1: Worden de hulpverleners eigenlijk bijgestaan op het moment dat er zo'n dat er hulp wordt gevraagd? Dat ze zo'n apparaat in werking zetten?
0: Ja, natuurlijk. Op het moment dat jij 112 belt en zegt dat je gaat reanimeren, word je ook nog door de meldkamer, zeg maar even, begeleid. Dat is één. En natuurlijk komen, ja, zo snel mogelijk ook ambulancepersoneel en vaak ook politie en brandweer om je eventueel te ondersteunen.
1: Ja, dus...
0: En als een reanimatie heeft plaatsgevonden, dan is er ook altijd de mogelijkheid voor nazorg voor mensen. Dat kan je ook allemaal vinden eigenlijk op onze website.
1: Ja, maar goed, het nut is bewezen. Bijna driekwart van de keren dat burgerhulpverleners werden opgeroepen bij een reanimatie, zijn zij er eerder bij het slachtoffer dan de provinciale hulpverleners.
0: Dat klopt, dat klopt. En je ziet ook in de loop van de jaren dat het percentage van succesvolle reanimaties ook toeneemt daardoor. Ook landelijk en internationaal.
1: Mm-hmm. Hoe ben je aan al die vrijwilligers gekomen eigenlijk? Aan die 2650 oproepbare burgerhulpverleners. Ja, het is even een heel moeilijk woord, maar dat is nogal wat. Jullie hebben niet stilgezeten.
0: Nee, dat klopt. Maar we hebben natuurlijk in de loop van de jaren aandacht daarvoor gevraagd. Onder andere via de kranten, via media, sociale media ook. En het heeft natuurlijk, ja, ook op televisie, het ongeval met de voetballer Eriksen en met Nouri van Ajax. Maar ook in Amersfoort zelf zijn er twee jongeren van rond de 18 jaar met een hartstilstand gereanimeerd en succesvol gereanimeerd. En nou ja, dat vertaalt zich eigenlijk ook dan direct in mensen die een cursus willen gaan volgen als zoiets gebeurt in jouw omgeving.
1: Begrijpelijk. Maar goed, welke momenten zijn bij jou bijgebleven en waar ben je nou het meeste trots op in die afgelopen 10 jaar?
0: Nou, dat zijn twee verschillende dingen. Het meest trots ben ik op het feit dat het gelukt is om 6-minuten-zones te realiseren in Amersfoort. Er komt nu een moeilijke tijd aan in die zin dat we continu moeten blijven trainen en opleiden aan de ene kant. Maar ook een heleboel ID's moeten vervangen gaan worden omdat ze in de beginfase aangeschaft zijn.
1: Ja.
0: Maar een technische levensduur hebben van 8 tot 10 jaar.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat betekent dat we ook weer financiële middelen moeten gaan werven en bij elkaar sprokkelen soms. Om die AID's ook weer te kunnen vervangen.
1: Ja, ik neem aan dat elke sportvereniging inmiddels wel zo'n apparaat heeft.
0: Ik denk dat de meeste sportverenigingen wel zo'n apparaat hebben. Yeah.
1: Ja, en waar hangen die apparaten nog meer? Ook langs straten, op pleinen, waar hangen ze?
0: Staan er aan straten, aan woonhuizen, bij instellingen, bij de parkeergarages. Talloze, maar wil je dat zien, zeg maar even, dan kan je eigenlijk gewoon naar onze website reanimatienetwerk-amersfoort.nl. Ook daar kan je gewoon een kaart vinden met waar de dichtstbijzijnde AID's.
1: Ja, weet een hulpverlener precies waar die dingen hangen? Hebben zij altijd een kaartje op zak of een soort...
0: Die hulpverleners, op het moment dat ze opgeroepen worden, krijgen ze een melding waar ze de AID moeten ophalen.
1: Oké, en dan weten ze precies hoe dat ook allemaal in werking wordt gesteld. Maar goed, we hebben het over die AED's. Dat zijn inmiddels 309 in Amersfoort. Wordt dat nog de komende jaren verder versterkt?
0: Dat wordt zeker nog verder versterkt, zeg maar even. Het gebied, zeg maar even, wat bestreken moet worden door een AED. Daar zitten nog een aantal witte vlekken in. Die proberen we zo snel mogelijk aan te vullen.
1: Ja.
0: En tot voor kort was de landelijke richtlijn om een AED binnen een straal van 500 meter te hebben. Maar gelet op het feit dat Amersfoort, er lopen snelwegen door, er lopen waterwegen door, er lopen spoorlijnen dwars doorheen. En dat betekent dat we daar ook toch wel aan het kijken zijn of we dat netwerk nog wat dichter moeten maken.
1: Ja, nou, en de groep oproepbare burgerhulpverleners, die mogen nog wel wat worden aangelinkt, hè?
0: Die mogen zeker nog wel aangelinkt worden. En dat komt omdat jaarlijks ook gewoon een aantal mensen hun herhalingsopleiding niet doen. En daardoor ook niet meer oproepbaar worden vanuit het hartslag-nu-systeem.
1: Okay.
0: Dus dat betekent dat we elk jaar ook nieuwe burgerhulpverleners proberen te werven. En we natuurlijk continu actie en e-mailtjes sturen naar mensen van ga je een certificaat verlengen. Zorg even voor een herhalingsopleiding of een korte check-up. Ja, zodat je weer beschikbaar bent, ook voor het reanimatienetwerk.
1: Precies. Hoe meer mensen weten wat ze moeten doen en bereid zijn om te helpen, hoe groter de kans dat zij bij een hartstilstand snel te hulp kunnen schieten.
0: Ja, en des te groter de kans is van mensen die een hartstilstand krijgen, dat ze het overleven op een gezonde manier.
1: Precies. Henk Pijper, mag ik jou danken en succes in ieder geval met het vergroten van het netwerk en het uitbreiden van de AED's de komende jaren.
0: Ja, graag gedaan. Dankjewel.

0: Nou, dat was een bak herrie. AC/DC, Thunderstick.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Klaas Bijker, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat een grijs weer.
2: Nou, valt wel mee. Ik zie bijvoorbeeld de zon af en toe er doorheen schijnen.
0: Ja,
2: dus
0: ja.
2: Grijs weer, dat zie ik meer als een egaal grijs dek met mist of nevel of motregen. Maar goed.
0: Nou, kijk maar eens een heel klein stukje naar het noorden. Dan zie je ongeveer...
2: Oké.
0: Ja, dan zie je...
2: Zullen we even kijken? Jouw richting op, ja, richting Baarn.
0: Ja.
2: Ja, daar is wat meer bewolking als hier.
0: Ja, precies. Dus jij hebt massen.
2: Ik geef je een beetje gelijk. Maar goed, er komt geen regen uit, hoor.
0: Nee, gelukkig. Dus,
2: nee, en ik denk dat de bewolking ook nog wel weer afneemt de komende uren. En dat het dan weer broeierig warm wordt. Gisteren was het 26 graden.
0: Heerlijk.
2: Vandaag, ja, maar vandaag zit er denk ik net onder. Dus het wordt misschien net geen zomerse dag, of net wel.
0: Mm-hmm.
2: Nou ja, dat doet er niet zoveel toe.
0: En hoe lang gaat de zomer nog duren?
2: Dit is de laatste hele warme dag, hoor. Dus het hele bijzondere, extreem warme weer loopt vandaag af. En tegen de avond zijn er regenachtige, is het regenachtig, buiige regen, hoe je kunt noemen. En er kan 10 tot 15 millimeter vallen.
0: Dat is aanzienlijk.
2: Ja, dat is aanzienlijk. En dit is niet lokaal, dit is bijna overal valt al deze hoeveelheid. En dat trekt langzamerhand weg naar het noordoosten. Dus alleen Duitsland doet niet mee. Dus die ziet deze regen aan zich voorbij gaan. Tenminste, okay. Midden- en Zuid-Duitsland. Noord-Duitsland krijgt er wel wat van mee.
0: Ja, ja, ja. Dan gaan de gordijnen nu dicht voor de zomer? Voor de zomer?
2: Nee. Want we schakelen wel we komen op een lager niveau terecht. Temperatuur rond 20 graden na morgen. Maar de wind blijft zuidwest en er is af en toe een zonnetje. Dus gewoon warm najaarsweer en niet ongewoon.
0: Heer.
2: En ja, en dan zou rond 7 oktober staat er weer regen, zou een regen op het programma kunnen staan, maar dan moeten we nog even afwachten.
0: Ja.
2: En het is wel ver vooruit, maar dat is, zou ik dan zeggen, binnenschippersweer.
0: Mm-hmm.
2: Omdat in het brongebied van de Rijn heel veel regen zou gaan vallen rond die tijd.
0: Nou, dat hebben ze ook wel nodig, hè?
2: Ja, maar het is 7, 8 oktober, hè? Dus
0: ja.
2: Een beetje prematuur.
0: Het is wel een beetje binnenschippersweer. Nou, dat is ook weer een nieuw woord voor de Vandalen.
2: Ja, die kunnen dan een binnenschepen, we kunnen ze weer wat lading meegeven.
0: Precies. Kortom. Ja.
2: Kortom, vandaag bewolkt, warm, broeierig, tegen de avond buiige regen. Waarschijnlijk geen onweer, misschien een enkel onweersklap hier en daar. En 10 tot 15 mm regen, zeer welkom voor de gordroge grond. En dan daarna gewoon lekker warm najaarsweer. Geen uitzonderlijke temperatuur, rond de 20 graden.
0: Mm-hmm.
2: Hoge drukgebied weer, zou ik kunnen zeggen. Met, moet ik wel zeggen, miskansen in de ochtend.
0: Oké. Ik ga nog even kijken hoe...
2: Jaargetijden.
0: Precies. Ik ga nog even kijken hoe we binnenschippers weer moeten gaan spellen. En daar heb ik nog wel even een hele dag voor nodig, denk ik. Mag ik jou...
2: Ja, nee, dat vind je nergens.
0: Nee, dat vind je nergens, precies. Nou,
2: voel jij het in als nieuw hoort?
0: Ja, precies. Zit niet in bij spellingscontrole. Controle, zal ik het zo stellen. Klaas Bijker, tot morgen.
2: Tot morgen.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Amersfoort en Leusden.

0: Dat was Ray Dorset, oftewel Mungo Jerry in the Summertime, een wereldhit. En die was in een paar uur geschreven. Ja, ja, dat is snel binnenkomen. In de grote zaal van Hazard wordt de tentoonstelling geopend op zaterdag 3 oktober aanstaande. En de stichting Soest organiseert deze tentoonstelling in samenwerking met Kunstverein Kreis uit de partnerstad Soest in Duitsland. En het is de zesde tentoonstelling in de reeks Tref, die tweejaarlijks afgewisseld is in de partnersteden Soest D en Soest NL. En het bevat ongeveer 32 werken van 32 kunstenaars. En als het goed is, hebben we aan de lijn Peter Schipper. Peter, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat is het verschil tussen Soest en Soest als het gaat om creatieve uitingen op schilderijen? Zijn het andere stijlen? Is het anders geïnterpreteerd? Hoe moeten we dat zien?
1: Nou, het is niet zozeer anders. Het is een enorme diversiteit aan interpretaties van het thema wat we dit jaar hebben. En dat is verbonden. Het thema slaat namelijk op de jarenlange band die we al hebben met Soest-Duitsland. Mm-hmm. En de kunstenaars uit beide steden die hebben daar werk op gemaakt wat erop gebaseerd is. En die uiten dat op een verschillende manier.
0: Ja.
1: En ook in verschillende technieken.
0: Wat is nou, misschien kan je het misschien wel even treffen. Wat is nou die typische sfeer van het kunstwerk in Soest, Duitsland?
1: Ik kan daar geen typische sfeer aan geven van kunstwerk in Duitsland. Nee, dat als je kijkt naar de interpretaties van hoe men met dingen omgaat, is dat redelijk overeenkomstig met wat we hier ook maken.
0: Ja, en wat is dat? Dat zijn het schilderen van stillevens of wat is het?
1: Nee, dat loopt uiteen van werken die dus heel realistisch geschilderd zijn rond dit thema tot een bijna abstracte interpretatie daarvan. Maar ook fotografie en grafiek. Dus dat is heel uiteenlopend hoe men dat interpreteert.
0: Mm-hmm.
1: Dus er is een kunstenares uit Soest hier die dat heel letterlijk eigenlijk heeft verbeeld met een schilderij met twee dansende jongens.
0: Ja, is dat Erika van Seters?
1: Nee, dat is Elena en daar ben ik even de achternaam van kwijt.
0: Mm-hmm.
1: Dat is een Oekraïense mevrouw die hier al een tijd in Soest woont.
0: Ja.
1: En die verbeeldt het op die manier. En je hebt ook bijvoorbeeld een Chris Rodenburg die dat in een object vertaalt, waarin hij dus met hout spijkers en oude spijkers van oude pallets een object maakt, waarin je dus toch het thema verbonden kunt zien.
0: Ja, maar goed, beeldend kunstenaar Erika van Seters, we hebben hem net genoemd, die laat ook een werk zien, hè?
1: Mijn idee niet, nee.
0: Jawel, in haar stenen beelden onderzoekt ze thema's als tijd, ruimte, energie, beweging en licht.
1: Sorry. Oh. Ja, ik dacht even dat je bedoelde dat ze dus onderdeel was van de uitwisselingstentoonstelling.
0: Nee.
1: Erika heeft in de kleine zaal een solo tentoonstelling, dat klopt, ja.
0: Ja. Ja. Even kijken, welke beroemde kunstenaars komen er allemaal uit Soest, Duitsland? Wat moeten we echt gaan zien?
1: Fritz Rieske is een hele bekende kunstenaar uit Soest. En die maakt veelal beelden uit kortenstaal. Maar die maakt ook bijvoorbeeld grafiek. Maar in dit geval heeft hij een beeld van ongeveer 1,80 meter hoog.
0: Ja.
1: Dat is Paul Egidius, dat is een graficus. Dat is zeker is dat mooi werk. Dus, maar er zijn ook bepaalde mensen die dus met schilderijen komen. Waarvan ik zeg van ja, dat is zeker de moeite waard om te zien. Want het is een hele afwisselende presentatie van werken.
0: Ja, het is de zesde tentoonstelling in de reeks Tref. Die tweejaarlijks precies. Waarom om de 2 jaar?
1: Nou ja, het moet behapbaar blijven natuurlijk, zo'n organisatie. En het is eigenlijk van oudsher in de 60e jaren is het ooit ontstaan met de stedenband Soest.
0: Ja, waarom is eigenlijk die stedenband ontstaan? Hoe is dat ontstaan, weet je dat? Even terzijde natuurlijk.
1: Nou, het is ontstaan uit de behoefte om op een gegeven moment, zeg maar in die naoorlogse jaren, toch weer op een bepaald niveau contact met elkaar te hebben. Over en weer ideeën uit te kunnen wisselen en op die manier dus weer verbinding te zoeken.
0: Ja, nou ja, daar, misschien ook die verbondenheid tijdens de zesde tentoonstelling.
1: Ja. Ja, en dat is ooit gestart met een sportuitwisseling.
0: Ja.
1: Later is daar de scholenuitwisseling op het gebied van taal bijgekomen. En zo'n 12 jaar geleden zijn we gestart met daar ook de kunst aan toe te voegen.
0: Ja, hoeveel uur rijden is Soest vanuit Soest?
1: Als je geluk hebt, 2,5 uur.
0: Nou, dus dat is op zich te doen.
1: Dat is te doen, ja.
0: Ja, waar ligt die stad? Het is een stad, hè?
1: Ja, het is een stad. Het is trouwens ook een leuke stad. Waar nog de oude muren, zeg maar, om het centrum heen staan. En ja, je moet het zien. Het ligt iets ten zuidoosten van Dortmund.
0: Mm-hmm.
1: Dus bij Oberhausen, bij Arnhem de grens over richting Oberhausen door naar Dortmund. En dan naar het zuidoosten. Een 80 kilometer ongeveer.
0: Juist. Zaterdag 3 oktober, dat zetten we natuurlijk allemaal in onze kunstzinnige agenda aan het staan. Dus om 16:30 wordt de grote zaal van Hazard wordt al geopend door wethouder kunst en cultuur Annemarieke Wijd-Plomp.
1: Ja,
0: en daar hoort natuurlijk ook, en daar hoort natuurlijk ook een glaasje bij, toch?
1: Daar hoort ook een glaasje bij. En
0: kunnen
1: een klein hapje.
0: Kunnen we de kunst... Oh, heerlijk. Een amuse misschien. Kunnen we daar kunstwerken kopen of is het alleen maar voor de bezichtiging?
1: Ja, de meeste kunstwerken zijn te koop. Niet allemaal. Er zijn kunstwerken waarvan de kunstenaar zegt... ja, die hou ik zelf toch voor mijn eigen collectie.
0: Hmm.
1: Dus, maar de meeste kunstwerken zijn inderdaad te koop.
0: Dus mensen moeten hun portemonnee even meenemen?
1: Voor een aanbetaling, want de werken blijven wel hangen... tot het eind van de tentoonstelling.
0: En dat is tot?
1: Tot zaterdag 31 oktober is de laatste dag.
0: Oké, en dan mag je het doek meenemen...
1: Dan mag je het opkomen halen, ja.
0: Peter Schipper, mag ik jou danken.
1: Heel graag
0: en
1: gedaan.
0: Succes.
1: Fijn, dankjewel.

0: Dat was Bobby Rydell met Good Time Baby. Afgelopen maandag vond bij Café De Kassenboom in Baren de regionale biertapwedstrijd van Koninklijke Horeca Nederland plaats. Horeca-medewerkers uit Baren, Soest en Eemnes gingen met elkaar de strijd aan om te laten zien wie het beste biertje kan tappen of kon tappen en serveren. Degene die erbij was, was Koen Witteveen. En Koen Witteveen eindigde op de hoeveelste plaats? Tromgeroffel?
1: Een hele goede morgen allemaal. Mijn naam is Koen Witteveen en ik ben inderdaad in de finale van de biertapwedstrijd uiteindelijk 9e geworden.
0: Ah.
1: Helaas niet met de beker naar huis mogen gaan. In de voorrondes bij het tappen wel eerste en daarna tweede geworden.
0: Ja.
1: Maar de finale helaas niet met de beker naar huis kunnen gaan.
0: Wat ging er allemaal mis?
1: Nou, eigenlijk niet zo heel veel. Het zijn de details. Het zit hem echt in de details. Het is, je kan met je vinger net het glas aantikken of iets. En je bent je punten alweer kwijt. Of je met het serveren of het veeltje lag net iets te schuin. Het veeltje lag iets te schuin. Ja, daar kun je je punten al op kwijt zijn.
0: Ja, en de neuzen van de jury die zaten echt pal op je.
1: Ja, zeker.
0: Anders kunnen ze dat natuurlijk heel moeilijk beoordelen. Neem ons mee met het tappen van een biertje. Het juiste biertje. Ja, de kraan gaat nu open.
1: Precies. Nou, eigenlijk waar de jury al naar kijkt is het begint met het schoonmaken van je dienblad. Daarna leg je alvast twee veeltjes neer met de logo's in de richting van de jury recht op je dienblad. Daarna pak je de glazen, die controleer je eerst op breuk. Daarna zorg je dat je de glazen goed schoonmaakt en zodra je ze uit het water haalt en je haalt ze omhoog, kijk je of de glazen niet meer vet zijn. Je kan herkennen of de glazen vet zijn als ze een beetje uitslaan, als er nog een droge plek op komt, dan zie je dat de glazen daarin nog vet zijn.
0: Ja, wat kan je daaraan doen?
1: Nog een keer goed schoonmaken.
0: Oké, goed, gaan we verder.
1: Daarna zet je ze naast de tap, één voor één, laat je het laatste beetje water er nog even uitlopen. Zorg je bij het tappen dat je let op zo min mogelijk tapverlies. Dus dat echt puur alleen het eerste propje eruit komt en je daarna je glas eronder houdt.
0: Mm-hmm.
1: Zorg dat je met het glas het tijdje absoluut niet aanraakt. Dat je het glas goed laat vollopen. Niet te vol dat die overstroomt. En daarna verven je wegzet en hem op de juiste manier afschuimt in een hoek van 45 graden. In een vloeiende beweging.
0: Ja.
1: Daarna dat er geen belletjes zitten aan de bovenkant van je biertje in de schuimkraag. Dan zet je ze op je dienblad en zorg je dat je ze aan de onderkant vastpakt. Alvast met de logootjes in de richting van de jury. Dan ga je ze uitserveren. Zorgen dat de veeltjes recht naar de jury liggen. De etiketjes met de voorkant naar de jury zijn gericht.
0: Mm-hmm.
1: Je met een glimlach serveert. Je de glazen aan de onderkant vastpakt. Dan gaan ze kijken naar de gelijke hoogte van je schuim. Of er een mooie bolling op zit.
0: Ja, en dan komen ze daar nog even op terug, op de bolling en de schuimkraag. Maar goed, en dan daarmee is het afgerond.
1: Daarmee is het afgerond, ja.
0: Ja, en de jury neemt dan een nipje of drinkt dan het glas leeg?
1: Nee, dat mag je zelf doen.
0: Oh, dat mag je zelf doen. Oh, ik wou zeggen.
1: Je mag ze weggeven in het publiek of je mag ze helemaal zelf opdrinken.
0: Ik dacht al even, de jury drinkt dat dan op om even ook zeg maar even de sfeer te proeven van dat biertje. Ja, en aan het eind van de avond dan staan ze met z'n drieën of met z'n vieren, hoe groot de jury ook is, te wankelen op hun benen.
1: Ja.
0: Maar goed,
1: ze drinken het zelf niet op.
0: Precies. Wij hebben het even over die schuimkraag.
1: Ja.
0: Daar is veel om te doen. Ik bedoel, je hebt allerlei bollingen. Je hebt, je moet twee vingertjes hoog hebben. Of eens. Waar moet dat aan voldoen? En wat is een bolling?
1: Nou, een bolling is zeg maar dat net bij de top van het glas de schuimkraag er nog een beetje overheen bolt. Je hebt ook als je een borrel inschenkt, die kan je tot het randje vol schenken. Maar je kan hem ook net één druppeltje erbij doen dat er een mooie bolling op komt.
0: Mm-hmm.
1: Wat je eigenlijk wil in de bolling van de schuimkraag is dat die mooi vol is, dat er geen belletjes in zitten, dat het echt één wit geheel is eigenlijk.
0: Ja. En die schuimkraag, hoe groot moet het zijn of hoe hoog? Is dat twee vingertjes hoog?
1: Ja, ze zeggen altijd, gebruikelijk is het natuurlijk twee vingers, maar op de zijkant van het glas stond een soort kleine maatstaafje.
0: Och, jee.
1: En daar moest hij precies in het midden vallen.
0: Ja.
1: En dat is ongeveer 2 vingers.
0: Oké. En dat ging om een fluitje of een Amsterdammertje die je vol moest schikken?
1: Allebei. Je trapt eerst in de eerste ronde 2 fluitjes.
0: Is dat moeilijk?
1: En daarna... ik moet zeggen dat ik daar wel de beste ben geworden. Dus dat is fijn.
0: Ja, dus je bent... Dat was een fluitje van de cent.
1: Fluitje van de cent, inderdaad. En ja. Daar de Amsterdammertjes, wat je zou zeggen, is makkelijker. Scoorde ik iets lager. Toen ben ik 2e geworden van iedereen.
0: Ja.
1: En daarna ga je de finale in.
0: Ja.
1: In de finale tap je 2 fluitjes, 2 vaasjes en een speciaal biertje die je uitserveert aan tafel.
0: Ja, en toen werd je 9e.
1: Toen ben ik 9e, ja, daar ging het mis.
0: Teleurgesteld?
1: Nou, ik moet zeggen dat ik dacht dat ik het iets beter deed. Maar ja, het kan natuurlijk gebeuren. Het zijn zoveel kleine dingetjes. Als je 1 ding in de volgorde fout hebt gedaan en je bent er heel even niet bij met je hoofd, dan...
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen, zoals jij dat allemaal hebt opgesomd, waar een biertje aan moet voldoen. Ik heb het eerlijk gezegd nog nooit meegemaakt.
1: Nee, hè?
0: Ik kreeg gewoon betalen, jongens.
1: In het alledaagse tappen zul je ook nooit iemand, denk ik, helemaal volgens deze regels zien tappen.
0: Nee, wie heeft die etiketten eigenlijk verzonnen? Is dat verzonnen door Koninklijke Horeca Nederland om het jullie extra moeilijk te maken? Of hoe zit dat?
1: Ik denk Koninklijke Horeca Nederland, ja. Dan moet ik zeggen dat er wel bepaalde etiketten zijn waar ik hoop dat de meeste mensen die tappen zich wel aan houden. Je ziet het ook wel eens fout gaan, maar... In ieder geval dat je glas aan de onderkant wordt vastgehouden. Het stukje hygiëne, en dat niet diegene met zijn vingers aan het stukje zit waar jij lekker uit drinkt.
0: Nee.
1: Maar het stukje tapverlies, het serveren met het etiketje altijd precies recht naar voren. Dat probeer je natuurlijk altijd wel, maar het is echt millimeterwerk waar de jury dan naar kijkt.
0: Ja, maar dat is toch leuk? Dat zijn toch de details? Ja, daar gaat het juist
1: zeker
0: om. En meedoen
1: zeker
0: is belangrijker dan gewoon winnen, hè?
1: 100%.
0: Precies.
1: 100%.
0: Hey Koen, waar kunnen we jou achter de tap vinden? Welk etablissement?
1: Jullie kunnen mij vinden bij Café Prins Hendrik in Baren. Dan zal ik altijd mijn uiterste beste doen voor jullie het heerlijkste biertje.
0: Ja, dus als ik gewoon langskom als een soort Michelin-mannetje, gewoon incognito, dan gaat dat helemaal volgens de voorschriften.
1: Ja, zeker. Dan zul je het hele pakket krijgen.
0: Koen Witteveen, waar hangt jouw 9e plaats medaille? Hangt die ergens bij de toog?
1: Kreeg ik maar een medaille mee, maar die krijg je niet. Kwijt voor de eerste 3.
0: Ach, ook alweer. Volgend jaar doe je weer mee?
1: Waarschijnlijk wel, ja, waarschijnlijk wel. Dus daar gaan we volgend jaar weer in.
0: Je hebt je lessen geleerd, hè?
1: Zeker, zeker.
0: Goed zo. Koen, mag ik jou danken? En tot het eerste biertje bij jou.
1: Yes, dankjewel, jongens. Fijne avond.

Ja, dat waren natuurlijk Cote B met ballen in mijn buik. Dank dat u geluisterd heeft naar Eemland 1 Actueel. Blijf luisteren naar Eemland 1 Radio. Wil je deze uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze website eemland1.nl of naar onze socials. Morgen zijn we er weer. Tot nu. Dag.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een ruzie tussen piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft geleid tot veel paniek. Het toestel stuurde noodsignalen, waarna werd gedacht dat het was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel toe en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Ook ging premier Netanyahu met ministers in spoedoverleg. Even later bleek dat de piloten met elkaar op de vuist waren gegaan. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. De politie heeft nog twee verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. De verdachten zijn afgelopen maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Een man van 19 werd bij die doorzoekingen ook aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd toen doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. De bezoekers zeggen dat ze een tijdje tijdens de rit hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. Twee mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. De gemeente Amsterdam wil snel verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef ligt stil nadat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de productie van de benodigde medicatie plotseling had stopgezet. Het Amsterdamse College van Burgemeester en Wethouders heeft minister Hermans van Volksgezondheid om opheldering gevraagd. Het weer. Vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond kans op een bui met onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: In het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.

0: This program is human made.
1: Dit programma is door mensen gemaakt. Ook alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
2: Het Muziekmuseum.
3: The Music Museum.

0: Het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we een rondleiding langs week 40. En dat is de week waarin Ad Visser op 29 september 1980 de allerlaatste aflevering van de Super Clean Dream Machine presenteert bij de AVRO op Hilversum 3. In mei 1968 is dit radioprogramma voor het eerst te horen. Straks wat jingles van dit legendarische programma. En de muziek die we net hoorden is van Elvis Presley, want in de studio van Radio Records in Hollywood maakt hij op 29 en 28 september 1966 opname voor de soundtrack van zijn 23ste film Easy Come and Easy Go. Naast de titelsong worden onder andere The Love Machine, You Gotta Stop en het liedje wat we net hoorden, I'll Take Love, opgenomen. Elvis Presley wordt begeleid door onder andere Scotty Moore, Charlie McCoy, DJ Fontana, Hal Blaine, Bob Moore en Mitchell Rooney. De Jordanaires die doen de achtergrondvocalen, zoals gebruikelijk. Ja, veel muziek van Elvis was niet altijd zijn beste muziek, hoor. Nee, zeker niet. Commercieel gebeuren allemaal. Zometeen tijdens deze rondleiding een nummer waarvan officieel 67.000 verschillende opnames van zijn geregistreerd. En ik lieg niet, het is echt waar. Het is geen nepnieuws, zeker niet. En dadelijk ook nog muziek van een platenlabel wat zich in de jaren 60 richt op nieuwe opnametechniek. Het zou een ruimer stereo klankbeeld moeten geven. Dadelijk het verhaal en muziek van het label. Prachtig stereo. En muziekvrienden, ook deze week weer een oude top 40. Het is er eentje uit week 40 dus. Het jaar, dat verklap ik nog niet. Wat ik erover kan zeggen is dat het geboortejaar is van Lily Allen, een Britse zangeres. En Bruno Mars, Amerikaanse zanger en producer. Doet nog veel meer, geloof ik. Op nummer 1 in die top 40, week 40, 19 nog wat, staat een hit wat al in 1965 gezongen werd door Sonny en Cher. Het staat nu op 1 in de uitvoering van een reggae-band met een zangeres van een new wave groep. En het liedje begint met de volgende tekst. They say our love won't pay the rent. En muziekvrienden, ook deze keer weer een langspeelplaat van de week. Het is een cd uit 2002. Het is de laatste plaat van een van de belangrijkste country-artiesten uit de geschiedenis. Echt waar, hij overlijdt in 2003. En dadelijk ook nog muziek van een progressieve rockband waarin Michel van Dijk tussen 1974 en 1977 zanger is. Dat is een moeilijke. Oudste nummer, muziekvrienden, is uit 1932. Ongelooflijk. Maar we gaan nu naar donderdag 17 juni 1965.
2: Ladies and gentlemen,
3: The Beatles.
2: The Beatles.

Dream Machine Production and Voice Art Fischer.

0: hoorde de BBC Orchestra onder leiding van Henry Hall. Zij nemen op 28 september 1932 Teddy Bear's Picnic op. Val Rosing is de zanger. De melodie is in 1907 gecomponeerd door John W. Bratton. In 1932 is er een tekst bijgeschreven door Jimmy Kennedy. Teddy Bear's Picnic raakt eind jaren 70 opnieuw in de belangstelling in Nederland als Robert ten Brink het geregeld laat horen in de Noon Show bij de KRO op Hilversum 3. En in 1986 wordt het liedje gebruikt voor de soundtrack van de serie The Singing Detective. Misschien kan je dat nog herinneren. En daarvoor, muziekvrienden, natuurlijk muziek van de Fab Four. Want op 29 september 65 komt Yesterday van de Beatles de Billboard Hot 100 binnen en staat vanaf 9 oktober 4 weken aan de top. In Nederland komt de single met op de B-zijde Dizzy Miss Lizzy op 30 oktober van het jaar de Nederlands top 40 binnen en staat vanaf 30 november 6 weken lang op de eerste plaats. In West-Duitsland blijft de single op 11 steken. En in Australië verschijnt Yesterday met Act Naturally op de B-kant. Hier is het goed voor een tweede plaats. In Groot-Brittannië verschijnt Yesterday van de Beatles pas in 1976 op single. Het bereikt dan de 8e plaats. En tot op heden zijn er officieel meer dan 2500 covers van Yesterday verschenen. Wij luisterden dus naar die Australische B-zijde Act Naturally, gezongen door drummer Ringo Starr. Opgenomen op donderdag 17 juni 1965. Het is geschreven door John Russell en Vonnie Morrison. Het is een van de weinige country songs die de Beatles opnemen. Straks de langspeelplaat van de week. Het is een CD uit 2002. Het is de laatste plaat van een van de belangrijkste country artiesten uit de geschiedenis. Het is een Amerikaan. Hij overlijdt in 2003. Maar voordat we eraan toe zijn, gaan we eerst eens eventjes kijken naar de tipparade. Die zit gekoppeld aan die oude top 40. Week 40, 1900 nog wat.
1: Dit is de alarmschijf.
0: Op nummer 1 dus in die tipparade, dat is de alarmschijf. Het is van de Britse band The Cure. Het liedje heet Close to Me. Het komt van het album The Head on the Door en is geschreven door de zanger van de band Robert Smith. Maar de versie zonder blazes is de originele albumversie. Terwijl dit singeltje wat we nu horen een remix is en werd uitgebracht met blazes. Die gaan we eens even beluisteren.

0: Ja, zo eindigt hij dan. Van de Britse band The Cure, Close to Me. Ik zei net al, het komt van het album The Head on the Door. Maar niet deze versie. Daar werden blazers bij gemixt. En dus op single uitgebracht. Het nummer staat 7 weken in de top 40 met 21 als hoogste positie. The Cure is trouwens opgericht in 1976 en bestaat nog steeds en treedt nog regelmatig op. Muziekvrienden, dan nu de langspeelplaat van de week. Het is een cd uit 2002 van de Amerikaanse country muzikant Johnny Cash. En het is zijn laatste album voor zijn dood. Het gaat om de cd American For The Man Comes Around. Hij kampte begin 2000 met diverse gezondheidsproblemen en had het grootste deel van zijn gezichtsvermogen verloren, waardoor de opnamesessies vaak werden onderbroken door ziekenhuisopnames. Het album bevat voornamelijk covers, zoals The First Time Ever I Saw Your Face, Desperado van de Eagles, We'll Meet Again en In My Life van John Lennon. Producer Rick Rubin vroeg aan John Frusciante, de gitarist van de Red Hot Chili Peppers, om het nummer Personal Jesus van Martin Gore tot een akoestische versie te bewerken. Op de cd staat ook de cover van Hurt. Schrijver van de song, Trent Reznor van Nine Inch Nails, maakte zich in eerste instantie zorgen dat Cash het nummer zou coveren. Maar toen hij het nummer echter voor het eerst hoorde en de video zag, was hij diep ontroerd. Op de plaat wordt Johnny Cash bijgestaan door onder andere Don Henley, Nick Cave en Billy Preston. Bij de MTV Music Awards van 2003 wint Hurt de prijs voor beste cinematografie. En enkele dagen voor zijn 71ste verjaardag wint Cash een Grammy Award voor Give My Love to Rose. Een nummer dat hij oorspronkelijk eind jaren 50 al had geschreven en opnieuw dus opnam voor deze cd. Cash werd dat jaar ook genomineerd voor beste country samenwerking voor zijn cover Bridge Over Troubled Water met zang van Fiona Apple, ook op deze LP. Niet alleen veel prijzen voor de muziek op dit album, maar het wordt door veel critici beschouwd als zijn beste werk. Daarom is American Four, The Man Comes Around van Johnny Cash uit 2002 deze week.
1: De langspeelplaat van de week.
2: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse.

0: pigeons are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured hundredweight and penny pound, when the man comes around. And I heard a voice in the midst of the four beasts, and I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him.
1: Een van de laatste nummers die Johnny Cash schreef en opnam in 2002. Het kwam terecht op het album American Four, The Man Comes Around. Het nummer heet ook zo. En staat dus op de langspeelplaats van de week, deze week. Het is wel een cd. Ja, waarschijnlijk misschien ook wel op vinyl te krijgen hoor. Ik heb geen idee. Muziekvrienden, dan nu weer wat anders. Een hele complete top 40. We hebben alle liedjes weer terug kunnen vinden. We hebben ze in de computer gezet. We swipen er langs. 40 tot en met nummer 11. Ik lees de top 10. En we beluisteren dadelijk het liedje wat op 1 staat. En dat is een nummer wat ook al in 1965 door Sonny en Cher werd uitgevoerd. Het staat nu in de uitvoering in deze lijst. Van een reggae-band uit Engeland. Samen met een zangeres van een New Wave-band. En eens even kijken. Het liedje begint met de volgende tekst. Dat moet ik ergens hier hebben. Op een papiertje. Ja, daar komt het al. They say our love won't pay the rent. Nou. Goed, muziekvrienden. Even kijken naar die top 40. Staan 5 nieuwelingen in. 5 Nederlandstalige liedjes. Muziek uit Italië, België, Nederland, Ierland, Verenigde Staten, Duitsland en Engeland.
2: De Stichting Nederlandse Top 40 telt ze op. Wij tellen ze af. De Nederlandse Top 40.
3: Nieuw in de Top 40.
4: Nummer 40.

als je zo'n liedje hoort, dan geeft het gelijk al een goede richting uit welke periode dit is. In ieder geval geen jaren 70 of 60, dat is wel heel duidelijk, toch? 9.9. Drie dames uit Massachusetts. En het liedje heet All of Me for All of You. En een eendagsvlieg. We hebben daarna nooit meer wat van ze gehoord. Ik denk ook van deze trouwens. Britse band Latin Quarter. Zeg mij helemaal niks. Maar het liedje...

0: Ja, het is een beetje een liedje wat niet zo heel vrolijk is. Het gaat over oorlog en hongersnood in Afrika. Het is van de band Latin Quarter en het heet Radio Africa.
1: Nieuw.
0: Nieuw op muziek uit een film. We komen daar ook nog meer filmmuziek tegen, hoor, zou ik je zeggen.

Britse muzikant John Parr. Hij componeerde deze muziek voor de film Saint Elmo's Fire. En hij noemde het liedje ook zo en er wordt op de plaat bijgestaan door muzikanten van Toto, Rio Speedwagon en Mr. Mister. Het staat dus op 38 nieuw in deze lijst. Saint Elmo's Fire. En dan nu, muziekvrienden. Wat is dit nou weer? Een Britse synthesizer popband.

0: Het zijn de Thompson Twins. En dat liedje heet Don't Mess With Dr. Dream. En als je voor Dr. Dream drugs invult, het is een anti-drugs nummer. Het werd in de tijd geproduceerd door Nile Rodgers.
1: Nieuw.
0: Vierde nieuweling alweer. We kennen hem maar het beste natuurlijk van Love is a Battlefield. Deze mag er ook zo. Het tweede gedeelte staat hier gepland om ons weer helemaal te beluisteren. Je hoort het nummer eigenlijk nooit meer terug, toch? Nee. Pat Benatar, daar heb ik het over met Invincible.

35 vinden we iets bijzonders. Uit België. Synthesizer pop, zoals het heet. Bestaat uit Frederik, Janine en Jean-Pierre Autier. En het gaat over James Bond.

0: De formatie heet Zino. En het is een one-hit wonder. Maar heb je het ooit teruggehoord? Het tweede gedeelte zou ik eigenlijk weer eens helemaal moeten beluisteren. Ja, zoiets hoor je eigenlijk nooit meer terug. Hè? Staat er geen één playlist. En toen ik dat hoorde, dat Who Are You, moest ik ineens denken aan... van de Who, maar dat is veel verder terug.
1: Dat was de jaren 70.
0: Dan nu een live uitvoering van een hit uit de jaren 70. Hier is Normaal.
2: Ik zeg Who. Ik zeg Ha. Ik zeg Who.

0: Ja, oorspronkelijk komt het uit 1977. Dit wordt overigens opgenomen in een feesttent in Toldijk, Flophouse. Normaal dus met Oerend Hart, de live uitvoering. Dan zijn we inmiddels beland bij Albert West. En die zingt over Munich Night. Dus een nacht in München. Wel op...
1: Nummer

Albert West begon natuurlijk in de Shuffles en later had hij een solo carrière. Dit staat dus op nummer 33, Munich Night. Over Munich gesproken, ja, dat ligt in Duitsland. We hebben veel muziek in deze lijst staan uit Duitsland, komen we nog tegen. Eerst een echte Brit. Ik ken hem natuurlijk van Roxy Music. Daar had hij ook wat hits mee. En later had hij een solo carrière. Brian Ferry.

Bryan Ferry op 32. Plaatsje hoger van een legendarische album, muziekvrienden. Born in the USA. Bruce Springsteen.

Ja, zo heet het. Glory Days staan op 31. 30 vinden we de eerste Duitse pop. Uit Keulen komen ze. Ze noemen zich Bad Boys Blue. En het heet You're a Woman. Eens kijken of je dit nog kan herinneren.

deze tijd die zo klonken. Uit Duitsland dus op nummer 30. En dan nu de hoogst nieuw binnengekomen plaat op nummer 29. De Duitse zangeres Sandra Anlauer.

en ze werd bekend onder haar voornaam, Sandra. En dit werd een vette hit hoor, muziekvrienden. In heel de wereld. Maria Magdalena.

0: En ook Maastricht is vertegenwoordigd in deze lijst. Benny Nijman is al bijna weer 20 jaar dood. Ongelooflijk. Mooie muziek gemaakt. Vaak van die Griekse invloeden. Hè? Dat zie je weer terug in die muziek. Met van zo'n bouzouki en zo. Het waren vaak wel vertalingen. Een soort van covers van Griekse liedjes. Deze heette... Nee, zo heet hij niet.
1: Hoe zou ik jou kunnen vergeten?
0: Waarom fluister ik je naam nog? 28, Benny Nijman.

het geweldige debuutalbum van Matt Bianco. Whose Side Are You On? Het nummer More Than I Can Bear op nummer 27. En over geweldige albums gesproken. Dit was een mindere, zou ik je zeggen. Het album heet Eaten Alive. Het is van Diana Ross. Het had weinig succes. Er kwam een single vanaf. En dat is deze. En hier zingt Diana Ross samen met Michael Jackson. Serieus.

Een liedje om gauw weer te vergeten van Diana Ross. Eaten Alive. Ja, zelfs dat soort grote artiesten maakten wel eens een misstap. Beter bij de gewone echte soul kunnen blijven. Daar was ze goed in. Over goed gesproken. Amerikaanse band The Cars. Allemachtig. Blijft een goed nummer. Het heet Drive 25.

Daar staat een nummer van Billy Joel, wat hij speciaal schreef voor jongeren die worstelen met depressieve gevoelens. En hij dacht, laat ik nou geen somber liedje maken, maak lekker een vrolijk nummer. You're Only Human.

Plaats je hoger muziek uit een speelfilm. Weet je nog welke? Ja, Back to the Future, dat was hem. Dadelijk nog meer filmmuziek. Ja, we hadden

23 dus, Power of Love, Huey Lewis en The News. Ja, dat was het. En dan nu dus Tina Turner met muziek uit de film Mad Max 3. En die heet dan officieel Mad Max Beyond the Thunderdome. We don't need another hero. 22. Muziekvrienden, weten we al uit welk jaar we deze lijst hebben?

0: Motor.
1: Wieder mal Musik aus Deutschland. Band Propaganda. Ja, ze hadden niet zoveel hits. Dit was er eentje van, ik denk ook wel een grootste hit. Het heet P-Machinery. 21 dus in deze lijst.

We zijn inmiddels bij het linker rijtje. Het rechter rijtje is 40 tot en met 21 en het linker 20 tot en met 1. Zo zie ik het in het gedrukte exemplaar van de Nederlandse top 40. Week 40, 1900. Geen idee. Wat denk jij, Koos? Ik

André Hazes staat op nummer 19 met de medley Buonasera. En dan gaat het over op een gegeven moment in O Marie. Twee liedjes van Louis Prima. Dan nu muziek van Princess. En dan vraag je af, wie zou dit nou geproduceerd hebben? Luister eens naar die dikke bas en die vette drums. Stock, Aitken en Waterman. Ja hoor, die deden dat. 18 dus, Princess

Britse popband. Five Star, zo heten ze. Let Me Be The One. Op nummer 16 een plaatje met twee A-kanten van André van Duin.

Nou, zo heet het dus een boutje en een moertje en een schroefje en een nippeltje. En het wordt gezongen natuurlijk op de melodie van The Lion Sleeps Tonight. En als we het singeltje omdraaien...

BZN Runaway Home. Deze gaan we het tweede gedeelte helemaal beluisteren. Het is eigenlijk een liedje wat we niet zo vaak meer horen van Stevie, maar het is erg goed. Part-time Lover staat dus op nummer 14. Klassieker Sunday Bloody Sunday, politiek getint lied van de Ierse band U2. Eurythmics, There Must Be An Angel. Ze klinkt ook echt als een engel. En ik heb het natuurlijk over Annie Lennox. Even nu nog een stukje van de Italiaanse band. Baltimora, zo heette ze. En het liedje Tarzan Boy. Maar daar hebben we geen tijd voor.

0: Muziekvrienden, we hebben één oude hitlijst. Eentje uit week 40. Het jaar is 1985. Ik lees de top 10. We draaien de nummer 1 hit. Dat liedje wat al in 65 ooit een hit was. En daarna nog weer een track van de langspeelplaat van de week. Het album The Man Comes Around van Johnny Cash. Een cd uit 2002. Goed, komt-ie. Nummer 10. Sherry Sherry Lady van de Modern Talking, ook al uit Duitsland. Nummer 9, Heaven Must Be Missing an Angel van Tavares. En dan denk je, dat is toch een liedje uit de jaren 70? Ja, nou, dat is ook zo. Dit is een hele lelijke remix uit de jaren 80. Moeten we gauw vergeten. Nummer 8, Love is the Seven Wave van Sting. Nummer 7, Glow, Rick James. 6, Running Up That Hill, Kate Bush. Nummer 5, Ticket to the Tropics, Gerard Joling. Nummer 4, Cherries, Cool in the Gang. Nummer 3, Into the Groove, Madonna. Nummer 2, Dancing in the Street, David Bowie en Mick Jagger. En 1, UB40 en Chrissy Hynde.
1: Here it is. It's number 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,

0: luistert naar het archief van het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.
1: The Music Museum.
2: Het Muziekmuseum.
0: De langspeelplaat van de week.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva half oktober in de Europa League zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rond de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint-Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. De politie in Duitsland is bezig met een grote inval bij motorclub Hells Angels. Meer dan 1000 agenten doorzoeken in totaal ongeveer 140 gebouwen, melden Duitse media. Ook Nederland is bij de politieactie betrokken. Het onderzoek richt zich op meer dan 70 mensen. Ze worden onder meer verdacht van het vormen van een criminele organisatie, mishandeling en witwaspraktijken. De Duitse autoriteiten willen bij de invallen bij de Hells Angels 49 miljoen euro in beslag nemen. In het onderzoek naar het geweld in Overasselt zijn maandag in Amsterdam twee nieuwe verdachten opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 25. Bij doorzoekingen in Amsterdam, Diemen en Hoofddorp werden vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Ook werden daarbij een man van 19 aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Als alles volgens plan verloopt, zijn er na vandaag geen Amerikaanse militairen meer in Irak. En ook het Amerikaanse leger meldt dat dat zo is. De regering Trump besteedt er weinig aandacht aan, maar als het goed is zijn na 23 jaar alle Amerikaanse troepen uit Irak vertrokken. Het zou voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Irak zijn dat er geen Amerikaanse militairen meer in het land zijn. Irak viert de terugtrekking vandaag als een feestdag. Het weer vanochtend veel zon en temperaturen van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Alle reclameuitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
4: Het is groot feest in Platenland. Vanaf 9 oktober is het weer Platentiendaagse. Gratis voor niets, bij besteding van 27,50.
5: Hé, wat zeg jij nou?
4: Nou, gratis voor niets de LP of muziekcassette warm aanbevolen 1985. Een schitterende LP met nationale en internationale artiesten.
5: En ligt gratis voor u klaar bij uw plaathandelaar.
4: Warm aanbevolen 1985. Gratis voor niets.
3: Dit programma is door mensen gemaakt.
6: This program is human made.
3: Alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
7: All the music comes from real people.
8: Het Muziekmuseum.
9: The Music Museum.

0: Het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 40. En uit die week hebben wij een oude top 40 gekozen, eentje uit 1985. En voor de onderbreking hebben we uitgebreid naar die lijst kunnen luisteren en ook naar het liedje wat op 1 staat. UB40 en Chrissy Hynde met I've Got You Babe. Het wordt geschreven door Sonny Bono en wordt voor het eerst een hit voor Sonny en Cher in 1965. In de Verenigde Staten worden er in dat jaar meer dan 1 miljoen exemplaren van verkocht. In Nederland komt het tot nummer 4. De versie van UB40 en Chrissy Hynde staat 15 weken in de top 40 en 1 week op de eerste plaats. In 1993 neemt Cher het nummer nog een keer op, maar dan met de tekenfilmfiguren Beavis en Butthead. Die versie komt in dat jaar tot nummer 9 in de top 40. En die was ik helemaal vergeten, zou ik je zeggen. Echt hoor. En de muziek die we net hoorden is van Gladys Knight en de Pips. Het liedje I Heard It Through the Grapevine wordt op 29 september 67 uitgebracht. Op de B-zijde staat It's Time to Go Now. I Heard It Through the Grapevine is geschreven door het Motown-duo Norman Whitfield en Barrett Strong. De single bereikt op 16 december 67 de tweede plaats in de Billboard Hot 100. En een jaar later, in 1968, staat de uitvoering van Marvin Gaye, ook uitgebracht door Motown Records, 7 weken lang op de eerste plaats in de Amerikaanse Billboard-lijst. Ja, dat ging toen gewoon zo. Zometeen tijdens deze rondleiding een nummer waarvan officieel 67.000 verschillende opnames van zijn geregistreerd. Echt waar. En dadelijk ook nog muziek van een platenlabel wat zich in de jaren 60 richt op nieuwe opnametechniek. Het zou een ruimer stereo klankbeeld moeten geven. We gaan dadelijk een van die mooie stereo muzieknummers beluisteren. En muziekvrienden, ook deze week weer een lang speelplaat van de week. Het is een cd uit 2002. Het is het 67ste album en laatste van Johnny Cash. Het heet officieel American Four, The Man Comes Around. En dadelijk ook nog muziek van een progressieve rockband waarin Michel van Dijk tussen 74 en 77 zanger is. Ja, nou niet gaan googlen, want dat is natuurlijk makkelijker. Ja, het is ook hartstikke moeilijk natuurlijk. En dan vertel ik je nu dat Hamburg van Procol Harum op 29 september 1967 wordt uitgebracht op het Regal Zono Phono label. Het is voor Procol Harum hun tweede single. Op 4 oktober 67 komt deze opvolger van A Whiter Shade of Pale de Britse hitparade binnen en blijft op 6 steken. In ons land komt Hamburg op 28 oktober 67 de Nederlandse top 40 binnen en vanaf 11 november staat de single van Procol Harum 3 weken lang op de eerste plaats.

U luistert naar het archief van het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl. Music and more. De langspeelplaat van de week.

0: and touch things.
1: Van de luisterspeelplaat van de week, het album The Man Comes Around van Johnny Cash uit 2002. Het nummer Personal Jesus, dat kennen we waarschijnlijk het beste van Depeche Mode. Want Martin Gore van de band schreef dat liedje. Daarvoor hadden we nog een liedje uit de top 40, nummer 36, Invincible van Pat Benatar. Het was in de tijd ook het themalied voor de film The Legend of Billie Jean. Dan nu muziek van dat platenlabel wat zich in de jaren 60 richt op een

nieuwe opnametechniek. Het zou een ruimer stereo klankbeeld moeten geven. En de muziek die je nu hoort is ook met die techniek opgenomen. Het gaat hier om Derham Records, een dochterlabel van de Brits-Amerikaanse platenmaatschappij Decca Records. Deze wilde een speciaal label voor opnamen die waren gemaakt via Dynamic Sound System. Dat was een nieuwe opnametechniek die plaatsvond op een 8-sporen machine van Ampex uit de Verenigde Staten. In de jaren 60 experimenteerden geluidstechnici van Decca met manieren om stereo-opnames te verbeteren. Ze ontwikkelden een techniek die ze Decca Panoramic Sound noemden. De term Dynamic werd als afkorting hiervan bedacht. Het nieuwe concept zorgde voor meer ruimte tussen de instrumenten, waardoor deze geluiden zachter klonken. De vroege stereo-opnames van populaire muziek werden meestal al gemixt met aan de linkerkant muziek, aan de rechterkant en in het midden, zoals iedereen het kent van bijvoorbeeld de Beatles. Van populaire artiesten uit de jaren 60 werden singles en LP's met Panoramic Sound opgenomen en op Derham Records uitgebracht, zoals bijvoorbeeld muziek van David Bowie, Danny Lane, Eamon Corner, Ten Years After en Alan Price. Het eerste album bijvoorbeeld van David Bowie verscheen op dat label. En ook het legendarische album van de Moody Blues, Days of Future Past, waar we nu muziek van horen, met het nummer erop, Nights in White Satin. In Engeland wordt op 30 september 66 Derham Records gelanceerd. Dit wordt gevierd met de release van I Love My Dog, de debuutsingle van Cat Stevens. Op het nummer is goed te horen wat deze nieuwe opnametechniek betekent.

0: het voorbij?
1: Ja.
0: Ben ik even blij.
2: Staat op nummer 16 in die top 40, week 40, 1985. Een singeltje met twee A-kanten van André van Duin. Een bouwtje en een moertje, et cetera, et cetera. En deze dus, daar ben ik niet blij mee, van André van Duin. Maar natuurlijk in het typetje van Simon Naaigaren. Daarvoor hadden we nummer 6 uit die top 40. Running Up That Hill van Kate Bush. Van het beroemde album Hounds of Love. Het werd een grote hit. En het werd in 2022 opnieuw een hit. Toen werd het gebruikt in de Netflix-serie Stranger Things in seizoen 4. Toen kwam het weer in allerlei hitlijsten terecht. Running Up That Hill dus van Kate Bush. Dan nu dat nummer waarvan 67.000 verschillende opnames zijn geregistreerd. Het gaat hier om Summertime van George en Ira Gershwin. Met tekst van Dubose Hayward uit de opera Porky en Bess uit 1935. Deze opera is op 30 september van dat jaar in Boston in première gegaan. In Porky en Bess wordt Summertime gezongen door de sopraan Abby Mitchell. Zij vertolkt de rol van Clara. Helen Jepsen is in 1935 de eerste die Summertime op de plaat zet. Veel bekende artiesten nemen het nummer op, zoals Billie Holiday, Janis Joplin, Miles Davis, The Zombies, Lana Del Rey en de Nederlandse band The Brainbox. Een internationale verzamelaarsvereniging van muziekliefhebbers en archivarissen, genaamd de Summertime Connection, heeft over de jaren bijgehouden hoeveel verschillende opnames er zijn van het lied. De teller staat inmiddels op 67.000. Een opvallende cover is die van pianist en zanger Billy Stewart. De singleversie komt op 1 oktober 66 op 35 de Nederlandse top 40 binnen en bereikt uiteindelijk de 14e plaats. Het trieste verhaal wil dat Billy Stewart op 17 januari 1970 in Smithfields in North Carolina bij een verkeersongeluk om het leven komt. Ook drie leden van zijn begeleidingsband laten het leven als hun auto van de weg raakt en in een rivier terechtkomt. Billy Stewart is 32 jaar geworden. Nu zijn cover van Summertime, maar dan in de lange uitvoering van het album Unbelievable uit 1966.

Laatste track die we draaien van de langspeelplaat van de week. Ja, je kent het uiteraard. Komt dus van The Man Comes Around 2002 van Johnny Cash. Het nummer Hurt. Ja, wat ik jammer vind aan het eind is dat het toch uiteindelijk gaat vervormen. De bedoeling is dat het telkens harder wordt. Maar ja, als je dat op een radiostation draait, dan verandert er niks. Want alles is daar over het algemeen even hard. Maar het is wel indrukwekkend. En ik zou zeker ook adviseren om die videoclip eens te bekijken op YouTube. Want het won een MTV Video Music Award in 2003 voor beste cinematografie. Goed, muziekvrienden, we doen het album weer dicht en wachten tot volgende week voor een nieuw album. Daarvoor draaiden we nog nummer 14 uit die top 40 Part-Time Lover van Stevie Wonder, waar die werd bijgestaan op het nummer door Philip Bailey van The Earth, Wind and Fire en Luther Vandross en zijn ex-vrouw Sarita Wright. Dan nu muziek van een progressieve rockband uit Delft, waarin Michel van Dijk tussen 1974 en 77 zanger is. Het gaat hier om de groep Elquin. De band wordt opgericht in 1971 door studenten van de Technische Hogeschool in Delft. Het eerste album van Elquin verscheen in 1972 en heet Marks. De opvolger het jaar erop is Mountain Queen. Op deze LP staan lang uitgesponnen nummers. De band wil meer directere rocksongs maken en daarom wordt de Amsterdamse zanger Michel van Dijk vanaf 1 oktober 1974 de zanger bij de band. Hij zong in de jaren 60 bij Le Baroque. Daarna sluit hij zich aan bij Exception. Michel van Dijk blijft tot 1977 de zanger van Elquin. In dat jaar was het muzikale klimaat namelijk helemaal omgeslagen. Progressieve rock was uit en punk was de nieuwe mode. Gitarist en belangrijkste componist Ferdinand Bakker en drummer Job Tarenskeen richtten de New Wave band The Meteors op. En daarmee was definitief een einde gekomen aan Elquin. In november 1997 komt de groep in de originele samenstelling weer bij elkaar voor een tournee door ons land. En sinds 2003 treedt Elquin weer op en heeft de groep enkele albums gemaakt. Maar in 2011 geeft de band hun laatste concert in het cultureel podiumboerderij in Zoetermeer. Oud Elquin-leden Michel van Dijk en Ferdinand Bakker spelen nu nog steeds samen onder de naam Loan. Terug nu naar 1975 en het Elquin-album Nobody Can Wait Forever met zanger Michel van Dijk. Elquin heeft nooit een hit gehad in Nederland, maar van deze plaat komt de single Wheelchair Groupie. Het staat in 1975 3 weken in de tipparade.

0: Wheelchair Groupie van de band Elquin uit 1975 van een album Nobody Can Wait Forever. Het werd uiteindelijk een single, het stond 3 weken in de tipperaden. Muziekvrienden, ik heb er nog één.
1: Nummer 7.
0: Rick James kennen we misschien de beste van Super Freak, maar dit mocht er ook zijn hoor, zeker. Nummer Glow. Volgende week zijn we er weer via je eigen vertrouwde radio. En je kunt dat natuurlijk altijd vinden via het grote wereldwijde web. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een piloot van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv heeft geprobeerd een andere piloot neer te steken. Dat melden meerdere media. De man die zijn collega wilde neersteken, wilde het vliegtuig laten neerstorten. De andere piloot zal het hebben voorkomen. Vanuit het vliegtuig werden noodsignalen verstuurd. Dat duidde erop dat het vliegtuig mogelijk was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva, half oktober in de Europa League, zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rondom de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sid Gillis uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. Een van de mannen die zondag werd gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis had zelf de politie gebeld, dat meldde Britse media. De man belde in de nacht van zaterdag op zondag het Britse alarmnummer 999. Bijna een uur later zag een buurtbewoonster drie verdachte witte busjes bij de basis en waarschuwde zij ook de politie. In eerste instantie werd gemeld dat haar telefoontje de aanleiding was voor de arrestaties. Waarom de verdachte zelf de politie inschakelde, dat wordt nog onderzocht. Het vijftal werd maandag op borgtocht vrijgelaten, maar wordt nog steeds als verdachte beschouwd. Het weer. Vanuit het westen kans op regen. In de rest van het land geregeld zon en zomers warm, 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Het is 30 september. Hierna volgen nog 92 dagen tot het einde van het jaar. En dan is het weer oud en nieuw met en of zonder rotjes. Met vandaag in de uitzending bij Eemland 1. Arie Terbeek vertelt over het boerenleven van toen en nu in Bunschoten-Spakenburg. Henk Pijper over 10 jaar reanimatie netwerk Amersfoort. Het weer met Klaas Beijker en wat zijn de creatieve overeenkomsten tussen Soest en Soest in Duitsland? En wat zijn de verschillen? Ten slotte spreken we met Koen Witteveen. Hij deed afgelopen maandag mee aan de regionale biertapwedstrijd. En hoe is het met hem vergaan? Muzika!

0: Ja, de popsong Blockbuster start met sirenes. Dat hebben we allemaal gehoord en dat eindigt er ook mee. En dit is een verwijzing naar de Blockbuster. Het waarschuwingssignaal voor Duitse bomwerpers uit de Tweede Wereldoorlog boven Londen. En dit was de Suite. Op donderdag 8 oktober staat tijdens een cultureel café in Bunschoten-Spakenburg het boerenleven van toen en nu centraal. Het boerenbedrijf heeft in de omgeving door de jaren heen grote veranderingen doorgemaakt. Waar vroeger het boerenleven steek verweven was met het dagelijks leven en de gemeenschap, werken boeren tegenwoordig met moderne technieken en krijgen zij te maken met nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen. Ja, en dat staat natuurlijk allemaal op ons te wachten als we naar het cultureel café gaan. Aan de lijn hebben we Arie Tabeek, die natuurlijk alles van af weet. Arie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heb jij je roots in het boerenleven?
1: Sinds zes, zeven generaties, ja.
0: Zes generaties, je weet er dus alles van. Je bent ook op het boerenbedrijf opgegroeid.
1: Ja, geboren en getogen, zoals dat heet, hè.
0: Ja, kan je dan ons kort even meenemen wat het boerenleven is voor een jonge gast?
1: Ja, voor een jonge gast. Je groeit natuurlijk op tussen de koeien, tussen het hooi. Mm-hmm. En de machines die er toen de tijd waren. En ja, als je klein bent, wil je natuurlijk graag meehelpen en meegaan. Dus ik melken heb ik wel een poosje gedaan, maar niet echt. Maar wel meegaan met hooien en met dat soort dingen natuurlijk.
0: Nou, het echte melken heb je meegemaakt, dat kun je ook.
1: Ja, dus dat kon ik, ja. Ik weet niet of ik het nog kan, want ik heb het zeker 30 jaar niet gedaan.
0: Nou ja, goed, dat zijn de peristaltische bewegingen die je maakt met je vingers, hè?
1: Ja,
0: precies.
1: Ja, ja.
0: En dan trek je aan die uiers en dat is heel erg vermoeiend. Dat kan ik wel weten. Ik heb het ook een keer gedaan, maar goed, dat is even een ander verhaal. Ja. Cultureel café in Bunschoten-Spaken, het boerenleven van toen en nu. Waarom ben je daarmee begonnen?
1: Nou, ik ben er niet mee begonnen. Ik ben ervoor gevraagd.
0: Ja.
1: Kijk, ze hadden het idee, omdat het echte terrein van het museum Spakenburg is opgeknapt. En daar staan verschillende oude machines die ik in mijn tijd als directeur van het museum ook daar heb laten plaatsen en laten opknappen. En ja, men vond het leuk om in dat cultureel café daar wat meer aandacht aan te schenken.
0: Mm-hmm.
1: En dat zal ik proberen te doen, ook met wat foto's van hoe die machines toen de tijd in bedrijf waren.
0: Ja, nou goed, ongetwijfeld dat jij de bezoekers meeneemt naar de manier waarop boeren woonden, werken en hun bedrijf runden en welke plaats het boerbedrijf innam binnen de gemeenschap van Bunschoten-Spakenburg, neem ik aan.
1: Ja, dat boerenleven nam natuurlijk een grote plaats in. Want als je vroeger door de dorpsstraat reed, dan was het links en rechts eigenlijk alleen maar boerderijen met hier en daar een woontje ertussen.
0: Ja.
1: En ja, dat boerenleven dat bracht leven met zich mee. En ja, dat is ook elke keer wat anders. Hè. Kijken of het nou winter is of zomer, dat maakt natuurlijk wel een verschil. In de winter staan die koeien op stal. En dan zijn er andere werkzaamheden dan wanneer zomers het hooi in de berg moet.
0: Mm-hmm. En dat heb je dus ook allemaal meegemaakt, dus ik kan uit eigen ervaring vertellen.
1: Ja, ik heb dat inderdaad allemaal meegemaakt. Niet dat ik daar volop aan meewerkte, maar ik heb het natuurlijk wel allemaal gezien.
0: Ja, bestaat het boerenbedrijf toch waar jij bent opgegroeid?
1: Ja.
0: Oké, dat is dus weer overgenomen door een familielid.
1: Ja.
0: Hoeveelste generatie? Zevende inmiddels.
1: Ja, misschien is dat echt, dat zou ook best kunnen.
0: Ja, heeft het eigenlijk wel eens bedreigingen meegemaakt, zoals we dat nu kennen?
1: Ja, zoals bedreigingen zoals die er nu zijn, die zijn er in het verleden denk ik nauwelijks geweest.
0: Ja.
1: Maar tegenwoordig met al die nieuwe regels en dat je niet weet waar je aan toe bent, daar word je natuurlijk niet gelukkiger van.
0: Precies, maar goed, meneer Gerrit Schaap heb je daarvoor uitgenodigd. En die is van Hoeve het Witte Schaap en die vertelt over het boerenleven van vandaag. Dus die zal het natuurlijk ook over de kansen en bedreigingen hebben.
1: Dat is inderdaad zijn pakje aan.
0: Ja, wat kan hij daarover vertellen? Wat weet jij daarvan?
1: Nou, hij is nog volop werkzaam in het boerenleven.
0: Ja.
1: En die heeft dus met alle ins en outs van de huidige tijd te maken.
0: Ja.
1: En dat heb ik niet, want ik sta natuurlijk veel meer op afstand.
0: Ja, ik heb er alle respect voor dat cultureel café met het boerenleven van toen en nu. Maar is daar nu echt veel vraag naar? Is daar veel behoefte aan om dat gevoel van het boerenleven van toen en nu zeg maar te ondervinden? En het bekijken van landbouwvoertuigen, historische landbouwvoertuigen.
1: Ja, er is natuurlijk altijd de vaste kern die op die culturele cafés afkomt. En of dit onderwerp nu meer mensen trekt, ja, dat weet ik natuurlijk niet. Kijk, de laatste keer dat ik daar was met Peter Dorlein.
0: Wie?
1: En dat, met Peter Doylijn, dat is een belangrijk iemand in de Zuidzeevisserij. Ja. Ik kon er een mooie over vertellen. Ja, dat is natuurlijk wel een autoriteit. En dat spreekt aan. En dat boerenleven, ja, dat spreekt misschien wat minder aan. Maar ik heb natuurlijk wel hele mooie plaatjes die je mee terugnemen naar het verleden. En die dan toch ook weer een gevoel van herinnering kunnen oproepen.
0: Welke plaatjes? Over welke plaatjes heb je het dan?
1: Nou, ik heb vooral beelden van hoe het hooien in zijn werking.
0: Ja.
1: Dus vanaf het gras maaien, het schudden, het harken en het opladen en in de hooiberg brengen.
0: Mm-hmm. En inkuilen?
1: Ja, dat is eigenlijk weer een latere fase.
0: Oh, dat is weer een latere fase.
1: Een latere fase, daar heb ik eigenlijk niks aan. Dat is ook nog geen historie natuurlijk, hè, want dat gebeurt nog steeds.
0: Oh, dat gebeurt nog steeds, ja.
1: Ja, tegenwoordig met die ronde balen is het wat minder aan het worden.
0: Mm-hmm.
1: Maar het gebeurt hier en daar nog altijd natuurlijk.
0: Ja. Hebben jullie ook filmmateriaal? Is er geen boer geweest vroeger met een Super 8 of een Super 8 camera?
1: Die is er wel geweest. En het zou kunnen dat die in het archief van Eemland 1 ergens zit.
0: Oh, ja, dan moeten we eens even hier gaan grasduinen.
1: Ja, lijkt me goed dat jullie daar eens even naar kijken.
0: Ja, of je plaatst een oproep natuurlijk in de Buntschoter. Wie heeft er nog filmmateriaal, zodat we dat kunnen vertonen?
1: Ja, dat kan ook, ja. Dat zou heel goed zijn.
0: Ja, zal ik je daarbij helpen om dat even op te vragen?
1: Ja, dat is natuurlijk nooit verkeerd, dus doe maar een oproep, zou ik zeggen.
0: Ik zal bij deze een oproep van... Zijn er nog films in omloop die het boerenleven van vroeger kunnen verbeelden? Dit graag even opsturen naar het Cultureel Café of naar meneer Arie ter Beek. Arie ter Beek, en ja, ik mag je telefoonnummer natuurlijk niet noemen, maar goed, dat werd het Cultureel Café in ieder geval wel. Wanneer begint het? Wanneer begint dat cultureel? Wanneer gaan de deuren open? De staldeuren dan in dit geval?
1: Ja, de staldeuren. Dat zou een feestje zijn als het staldeuren waren.
0: Ja.
1: Maar het zijn gewoon de deuren van de bibliotheek in Spakenburg. En die deuren die zullen half acht opgaan en 8 uur begint het.
0: Ja, wanneer? Vanavond? Morgen?
1: Nee, donderdag 8 oktober.
0: 8 oktober pas, dus...
1: Dat is al volgende week.
0: Ja, slaapzakken voor de deur, of niet?
1: Zo'n feest zal het niet worden.
0: Nee, goed, Arie ter Beek. Ik kan me voorstellen dat je nog in de voorbereidende fase bent. Mag ik jou succes wensen? Ja. En tot 8 oktober, dan komen we eventjes het lintje doorknippen. Dan gaan de staldeuren open van de Culturele TV. Mag ik jou danken?
1: Ja hoor, graag gedaan. Tot ziens.
0: Tot ziens.
1: Doei.

0: hulpverleners is inmiddels uitgegroeid tot een groot netwerk met 309 AED's en ruim 2600 oproepbare burgerverleners. Dat is behoorlijk gegroeid. Degene die daar misschien heel verantwoordelijk voor is, is Henk Pijperhuis, voorzitter van Reanimatienetwerk Amersfoort. Henk, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Wat een geweldige groei doorgemaakt. Is dat jouw verdienste?
1: Nee, dat is niet alleen mijn verdienste. Dat is ook een verdienste van eigenlijk tientallen vrijwilligers die we in de afgelopen jaren aan het netwerk hebben kunnen verbinden.
0: Ja. Ja,
1: en natuurlijk de burgerhulpverleners die toch elk jaar weer een herhalingsopleiding doen. Of een heleboel nieuwe mensen die we elk jaar weer proberen te werven, omdat er altijd weer burgerhulpverleners afvallen.
0: Ja. Je hebt natuurlijk het begin meegemaakt van de, of tenminste van de introductie van de AED's, of niet?
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. En dat is toen met name ook gelukt dankzij financiële ondersteuning. Toen zat ik nog in de gemeenteraad. En dan weet je, zeg maar, even de wegen om toch een stukje financiering te krijgen om met name die opstart te kunnen doen. En gelukkig krijgen we nu jaarlijks ook financiële ondersteuning van de gemeente. Bijvoorbeeld om mensen een gratis opleiding te laten geven.
0: Ja, maar goed, de AED, de eerste AED, was dat een eng apparaat voor jullie?
1: Nee, dat was geen eng apparaat voor ons. Ik heb vroeger ook als manager veiligheid bij een grote onderneming gezeten. En daar had je ook gewoon al AED's in de gebouwen en in de fabrieken liggen. Ja. Mm.
0: Maar goed, je oefent dat met een pop?
1: Je oefent dat met een pop, ja. Dat een beginnerscursus, zeg maar even, duurt ongeveer 3,5 uur.
0: Ja.
1: We vragen altijd om in eerste instantie een bedrag te betalen. Dat is op dit moment €49,50 voor een nieuwe cursus. En dat kunnen de mensen dan terugkrijgen op het moment dat ze bij Hartslag Nu zich aanmelden. En ja. Hartslag Nu is een landelijk systeem. En dat gekoppeld is aan de 112-melding. Zodat op het moment dat er een reanimatie ergens plaatsvindt, niet alleen de brandweer en de politie en ambulance gewaarschuwd worden, maar ook een aantal dichtstbijzijnde hulpverleners die ja. Of naar het slachtoffer gaan of een AED gaan ophalen.
0: Mm-hmm. Heb je hem zelf al eens een keer gebruikt?
1: Ik heb hem zelf nog niet hoeven gebruiken. En dat is ook wel een van de dingen waar mensen die bijvoorbeeld de opleiding gevolgd hebben wel eens over klagen van oké, ik heb hem gedaan, ik herhaal elk jaar, maar ik ben eigenlijk nog nooit opgeroepen. En dat maakt het ook wel lastig om mensen gemotiveerd te houden, want op het moment dat het wel nodig is, ja, dan heb je mensen nodig die binnen een straal van 250 meter van het slachtoffer wonen om ja. direct naartoe te gaan.
0: Worden de hulpverleners eigenlijk bijgestaan op het moment dat er zo'n dat er hulp wordt gevraagd, dat ze zo'n apparaat in werking zetten?
1: Ja, natuurlijk. Op het moment dat jij 112 belt en zegt dat je gaat reanimeren, word je ook nog door de meldkamer, zeg maar even, begeleid. Dat is één. En natuurlijk komen, ja, zo snel mogelijk ook ambulancepersoneel en vaak ook politie en brandweer om je eventueel te ondersteunen.
0: Ja, dus.
1: En als een reanimatie heeft plaatsgevonden, dan is er ook altijd de mogelijkheid voor nazorg voor mensen. Dat kan je ook allemaal vinden eigenlijk op onze website.
0: Ja, maar goed, het nut is bewezen. Bijna driekwart van de keren dat burgerhulpverleners werden opgeroepen bij een reanimatie, zijn zij er eerder bij het slachtoffer dan de professionele hulpverleners.
1: Dat klopt, dat klopt. En je ziet ook in de loop van de jaren dat het percentage van succesvolle reanimaties ook toeneemt daardoor. Ook landelijk en internationaal.
0: Mm-hmm. Hoe ben je aan al die vrijwilligers gekomen eigenlijk? Aan die 2650 oproepbare burgerhulpverleners. Ja, het is even een heel moeilijk woord, maar dat is nogal wat. Jullie hebben niet stilgezeten.
1: Nee, dat klopt. Maar we hebben natuurlijk in de loop van de jaren aandacht daarvoor gevraagd. Onder andere via de kranten, via media, sociale media ook. En het heeft natuurlijk, ja, ook op televisie, het ongeval met de voetballer Eriksen met Nouri van Ajax. Maar ook in Amersfoort zelf zijn er twee jongeren van rond de 18 jaar met een hartstilstand gereanimeerd en succesvol gereanimeerd.

0: niet meer. En nou ja, dat vertaalt zich eigenlijk ook wel direct in mensen die een cursus willen gaan volgen als zoiets gebeurt in jouw omgeving.
1: Begrijpelijk. Maar goed, welke momenten zijn bij jou bijgebleven en waar ben je nou het meeste trots op in die afgelopen 10 jaar?
0: Nou, dat zijn twee verschillende dingen. Het meest trots ben ik op het feit dat het gelukt is om 6-minuten-zones te realiseren in Amersfoort. Er komt nu een moeilijke tijd aan in die zin dat we continu moeten blijven trainen en opleiden aan de ene kant. Maar ook een heleboel ID's moeten vervangen gaan worden omdat ze in de beginfase aangeschaft zijn.
1: Ja.
0: Maar een technische levensduur hebben van 8 tot 10 jaar.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat betekent dat we ook weer financiële middelen moeten gaan werven en bij elkaar sprokkelen soms. Om die AID's ook weer te kunnen vervangen.
1: Ja, ik neem aan dat elke sportvereniging inmiddels wel zo'n apparaat heeft.
0: Ik denk dat de meeste sportverenigingen wel zo'n apparaat hebben. Ja.
1: Ja, en waar hangen die apparaten nog meer? Ook langs straten, op pleinen, waar hangen ze?
0: Staan aan straten, aan woonhuizen, bij instellingen, de parkeergarages. Talloze, maar wil je dat zien, zeg maar even, dan kan je eigenlijk gewoon naar onze website reanimatienetwerk-amersfoort.nl. Ook daar kan je gewoon een kaart vinden met waar de dichtstbijzijnde AID is.
1: Ja, weet een hulpverlener precies waar die dingen hangen? Hebben zij altijd een kaartje op zak of een soort...
0: Die hulpverleners, op het moment dat ze opgeroepen worden, krijgen ze een melding waar ze de AID moeten ophalen.
1: Oké, en dan weten ze precies hoe dat ook allemaal in werking wordt gesteld. Maar goed, we hebben het over die AED's. Dat zijn inmiddels 309 in Amersfoort. Wordt dat nog de komende jaren verder versterkt?
0: Dat wordt zeker nog verder versterkt, zeg maar even. Het gebied, zeg maar even, wat bestreken moet worden door een AED. Daar zitten nog een aantal witte vlekken in. Die proberen we zo snel mogelijk aan te vullen.
1: Ja.
0: En tot voor kort was de landelijke richtlijn om een AED binnen een straal van 500 meter te hebben. Maar gelet op het feit dat Amersfoort, er lopen snelwegen door, er lopen waterwegen door, er lopen spoorlijnen dwars doorheen. En dat betekent dat we daar ook nog wel aan het kijken zijn of we dat netwerk nog wat dichter moeten maken.
1: Ja. Nou, en de groep oproepbare burgerhulpverleners, die mogen nog wel wat worden aangelinkt, hè?
0: Die mogen zeker nog wel aangelinkt worden, hè? En dat komt omdat jaarlijks ook gewoon een aantal mensen hun herhalingsopleiding niet doen. En daardoor ook niet meer oproepbaar worden vanuit het hartslag-nu-systeem.
1: Okay.
0: Dus dat betekent dat we elk jaar ook nieuwe burgerhulpverleners proberen te werven. En we natuurlijk continu actie en e-mailtjes sturen naar mensen van ga je certificaat verlengen, zorg even voor een herhalingsopleiding of een kortere check-up. Ja, zodat je weer beschikbaar bent, ook voor het reanimatienetwerk.
1: Precies. Hoe meer mensen weten wat ze moeten doen en bereid zijn om te helpen, hoe groter de kans dat zij bij een hartstilstand snel te hulp kunnen schieten.
0: Ja, en des te groter de kans is van mensen die een hartstilstand krijgen, dat ze het overleven op een gezonde manier.
1: Precies. Henk Pijper, mag ik jou danken en succes in ieder geval met het vergroten van het netwerk en het uitbreiden van de AED's de komende jaren.
0: Ja, graag gedaan. Dankjewel.

0: Nou, dat was een bak herrie. AC/DC, Thunderstick.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Klaas Bijker, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat een grijs weer.
2: Nou, valt wel mee. Ik zie bijvoorbeeld de zon af en toe er doorheen schijnen.
0: Ja,
2: dus
0: ja.
2: Grijs weer, dat zie ik meer als een egaal grijs dek met mist of nevel of motregen. Maar goed.
0: Nou, kijk maar eens een heel klein stukje naar het noorden. Dan zie je ongeveer...
2: Oké.
0: Ja, dan zie je...
2: Eens even kijken. Jouw richting op, ja, richting Baarn.
0: Ja.
2: Ja, daar is wat meer bewolking als hier.
0: Ja, precies. Dus jij hebt massen.
2: Ik geef je een beetje gelijk. Maar goed, er komt geen regen uit, hoor.
0: Nee, gelukkig. Dus,
2: nee, en ik denk dat de bewolking ook nog wel weer afneemt de komende uren. En dat het dan weer broeierig warm wordt. Gisteren was het 26 graden.
0: Heerlijk.
2: Vandaag, ja, maar vandaag zit er denk ik net onder. Dus het wordt misschien net geen zomerse dag, of net wel.
0: Mm-hmm.
2: Nou ja, dat doet er niet zoveel toe.
0: En hoe lang gaat de zomer nog duren?
2: Nee, dit is de laatste hele warme dag, hoor. Dus het hele bijzondere, extreem warme weer loopt vandaag af. En tegen de avond zijn er regenachtig, buiige regen, hoe je kunt noemen. En er kan 10 tot 15 millimeter vallen.
0: Dat is aanzienlijk.
2: Ja, dat is aanzienlijk. En dit is niet lokaal, dit is bijna overal valt wel deze hoeveelheid. En dat trekt langzamerhand weg naar het noordoosten. Dus alleen Duitsland doet niet mee. Dus die ziet deze regen aan zich voorbij gaan. Tenminste, okay. Midden- en Zuid-Duitsland. Noord-Duitsland krijgt er wel wat van mee.
0: Ja, ja, dan gaan de gordijnen nu dicht voor de zomer? Voor de zomer?
2: Nee. Want we schakelen wel we komen op een lager niveau terecht. Temperatuur rond 20 graden na morgen. Maar de wind blijft zuidwest en er is af en toe een zonnetje. Dus gewoon warm najaarsweer en niet ongewoon.
0: Heer.
2: En ja, en dan zou rond 7 oktober staat er weer regen, zou een regen op het programma kunnen staan, maar dan moeten we nog even afwachten.
0: Ja.
2: En het is wel ver vooruit, maar dat is, zou ik dan zeggen, binnenschippersweer.
0: Mm-hmm.
2: Omdat in het brongebied van de Rijn heel veel regen zou gaan vallen rond die tijd.
0: Nou, dat hebben ze ook wel nodig, hè?
2: Ja, maar het is 7, 8 oktober, hè? Dus
0: ja.
2: Een beetje prematuur.
0: Het is wel een beetje binnenschippersweer. Nou, dat is ook weer een nieuw woord voor de Vandalen.
2: Ja, die kunnen dan een binnenschepen, we kunnen ze weer wat lading meegeven.
0: Precies. Kortom. Ja.
2: Kortom, vandaag bewolkt, warm, broeierig, tegen de avond buiige regen. Waarschijnlijk geen onweer, misschien een enkele onweersklap hier en daar. En 10 tot 15 mm regen, zeer welkom voor de gordroge grond. En dan daarna gewoon lekker warm najaarsweer. Geen uitzonderlijke temperatuur, rond de 20 graden.
0: Mm-hmm.
2: Hoge drukgebied weer, zou ik kunnen zeggen. Met, moet ik wel zeggen, miskansen in de ochtend.
0: Oké. Ik ga nog even kijken hoe...
2: Jaargetijden.
0: Precies. Ik ga nog even kijken hoe we binnenschippers weer moeten gaan spellen. En daar heb ik nog wel even een hele dag voor nodig, denk ik. Mag ik jou...
2: Ja, nee, dat vind je nergens.
0: Nee, dat vind je nergens, precies. Nou,
2: voel jij het in als nu hoort?
0: Ja, precies. Zit niet in bij spellingscontrole, zal ik het zo stellen. Klaas Bijker, tot morgen.
2: Tot morgen.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Amersfoort en Leusden.

0: Dat was Ray Dorsett, oftewel Mungo Jerry in de Summertime, een wereldhit. En die was in een paar uur geschreven. Ja, ja, dat is snel binnenkomen. In de grote zaal van Hazard wordt de tentoonstelling geopend op zaterdag 3 oktober aanstaande. En de stichting Soest organiseert deze tentoonstelling in samenwerking met Kunstverein Kreis uit de partnerstad Soest in Duitsland. En het is de zesde tentoonstelling in de reeks Tref, die tweejaarlijks afgewisseld is in de partnersteden Soest D en Soest NL. En het bevat ongeveer 32 werken van 32 kunstenaars. En als het goed is, hebben we aan de lijn Peter Schipper. Peter, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat is het verschil tussen Soest en Soest als het gaat om creatieve uitingen op schilderijen? Zijn het andere stijlen? Is het anders geïnterpreteerd? Hoe moeten we dat zien?
1: Nou, het is niet zozeer anders. Het is een enorme diversiteit aan interpretaties van het thema wat we dit jaar hebben. En dat is verbonden. Het thema slaat namelijk op de jarenlange band die we al hebben met Soest-Duitsland. Mm-hmm. En de kunstenaars uit beide steden die hebben daar werk op gemaakt wat erop gebaseerd is. En die uiten dat op een verschillende manier.
0: Ja.
1: En ook in verschillende technieken.
0: Wat is nou, misschien kan je het misschien wel even treffen. Wat is nou die typische sfeer van het kunstwerk in Soest, Duitsland?
1: Ik kan daar geen typische sfeer aan geven van kunstwerk in Duitsland. Nee, dat als je kijkt naar de interpretaties van hoe men met dingen omgaat, is dat redelijk overeenkomstig met wat we hier ook maken.
0: Ja, en wat is dat? Dat zijn het schilderen van stillevens of wat is het?
1: Nee, dat loopt uiteen van werken die dus heel realistisch geschilderd zijn rond dit thema tot een bijna abstracte interpretatie daarvan. Maar ook fotografie en grafiek. Dus dat is heel uiteenlopend hoe men dat interpreteert.
0: Mm-hmm.
1: Dus er is een kunstenares uit Soest hier die dat heel letterlijk eigenlijk heeft verbeeld met een schilderij met twee dansende jongens.
0: Ja, is dat Erika van Seters?
1: Nee, dat is Elena en daar ben ik even de achternaam van kwijt.
0: Mm-hmm.
1: Dat is een Oekraïense mevrouw die hier al een tijd in Soest woont.
0: Ja.
1: En die verbeeldt het op die manier. En je hebt ook bijvoorbeeld een Chris Rodenburg die dat in een object vertaalt, waarin hij dus met hout spijkers en oude spijkers van oude pallets een object maakt, waarin je dus toch het thema verbonden kunt zien.
0: Ja, maar goed, beeldend kunstenaar Erika van Seters, we hebben hem net genoemd, die laat ook een werk zien, hè?
1: Mijn idee niet, nee.
0: Jawel, in haar stenen beelden onderzoekt ze thema's als tijd, ruimte, energie, beweging en licht.
1: Sorry. Oh. Ja, ik dacht even dat je bedoelde dat ze dus onderdeel was van de uitwisselingstentoonstelling.
0: Nee.
1: Erika heeft in de kleine zaal een solo tentoonstelling, dat klopt, ja.
0: Ja. Ja. Even kijken, welke beroemde kunstenaars komen er allemaal uit Soest, Duitsland? Wat moeten we echt gaan zien?
1: Fritz Rieske is een hele bekende kunstenaar uit Soest. En die maakt veelal beelden uit kortenstaal. Maar die maakt ook bijvoorbeeld grafiek. Maar in dit geval heeft hij een beeld van ongeveer 1,80 meter hoog.
0: Ja.
1: Dat is Paul Egidius, dat is een graficus. Dat is zeker is dat mooi werk. Dus, maar er zijn ook bepaalde mensen die dus met schilderijen komen, waarvan ik zeg van ja, dat is zeker de moeite waard om te zien. Want het is een hele afwisselende presentatie van werken.
0: Ja, het is de zesde tentoonstelling in de reeks Tref, die tweejaarlijks precies. Waarom om de 2 jaar?
1: Het moet behapbaar blijven natuurlijk, zo'n organisatie. En het is eigenlijk van oudsher in de 60e jaren is het ooit ontstaan met de stedenband Soest.
0: Ja, waarom is eigenlijk die stedenband ontstaan? Hoe is dat ontstaan, weet je dat? Even terzijde natuurlijk.
1: Het is ontstaan uit de behoefte om op een gegeven moment, zeg maar in die naoorlogse jaren, toch weer op een bepaald niveau contact met elkaar te hebben. Over en weer ideeën uit te kunnen wisselen en op die manier dus weer verbinding te zoeken.
0: Ja, nou ja, daar, misschien is ook die verbondenheid tijdens de zesde tentoonstelling.
1: Ja. Ja, en dat is ooit gestart met een sportuitwisseling.
0: Ja.
1: Later is daar de scholenuitwisseling op het gebied van taal bijgekomen. En zo'n 12 jaar geleden zijn we gestart met daar ook de kunst aan toe te voegen.
0: Ja, hoeveel uur rijden is Soest vanuit Soest?
1: Als je geluk hebt, 2,5 uur.
0: Nou, dus dat is op zich te doen.
1: Dat is te doen, ja.
0: Ja, waar ligt die stad? Het is een stad, hè?
1: Ja, het is een stad. Het is trouwens ook een leuke stad. Waar nog de oude muren zeg maar om het centrum heen staan. En je moet het zien. Het ligt iets ten zuidoosten van Dortmund.
0: Mm-hmm.
1: Dus bij Oberhausen, bij Arnhem de grens over richting Oberhausen door naar Dortmund. En dan naar het zuidoosten. Een 80 kilometer ongeveer.
0: Juist. Zaterdag 3 oktober, dat zetten we natuurlijk allemaal in onze kunstzinnige agenda aanstaan. Dus om 4:30 wordt de grote zaal van Hazard wordt al geopend door wethouder kunst en cultuur Annemarieke Wijd-Plomp.
1: Ja,
0: en daar hoort natuurlijk ook, en daar hoort natuurlijk ook een glaasje bij, toch?
1: Daar hoort ook een glaasje bij. En
0: kunnen,
1: een
0: we
1: klein
0: de,
1: hapje.
0: Kunnen we de kunst... Oh, heerlijk, een amuse misschien. Kunnen we daar kunstwerken kopen of is het alleen maar voor de bezichtiging?
1: Ja, de meeste kunstwerken zijn te koop. Niet allemaal. Er zijn kunstwerken waarvan de kunstenaar zegt... ja, die hou ik zelf toch voor mijn eigen collectie.
0: Hmm.
1: Dus, maar de meeste kunstwerken zijn inderdaad te koop.
0: Dus mensen moeten hun portemonnee even meenemen?
1: Voor een aanbetaling, want de werken blijven wel hangen... tot het eind van de tentoonstelling.
0: En dat is tot?
1: Tot zaterdag 31 oktober is de laatste dag.
0: Oké, en dan mag je het doek meenemen...
1: Dan mag je het opkomen halen, ja.
0: Peter Schipper, mag ik jou danken?
1: Heel graag
0: en
1: gedaan.
0: Succes.
1: Fijn, dankjewel.

0: Dat was Bobby Rydell met Good Time Baby. Afgelopen maandag vond bij Café De Kassenboom in Baren de regionale biertapwedstrijd van Koninklijke Horeca Nederland plaats. Horeca-medewerkers uit Baren, Soest en Eemnes gingen met elkaar de strijd aan om te laten zien wie het beste biertje kan tappen of kon tappen en serveren. Degene die erbij was, was Koen Witteveen. En Koen Witteveen eindigde op de hoeveelste plaats? Tromgeroffel.
1: Een hele goede morgen allemaal. Mijn naam is Koen Witteveen en ik ben inderdaad in de finale van de biertapwedstrijd uiteindelijk 9e geworden.
0: Ah.
1: Helaas niet met de beker naar huis mogen gaan. In de voorrondes bij het tappen wel het eerste en daarna het tweede geworden.
0: Ja.
1: Maar de finale helaas niet met de beker naar huis kunnen gaan.
0: Wat ging er allemaal mis?
1: Nou, eigenlijk niet zo heel veel. Het zijn de details. Het zit hem echt in de details. Het is, je kan met je vinger net het glas aantikken of iets. En je bent je punten alweer kwijt. Of je met het serveren of het veeltje lag net iets te schuin. Het veeltje lag iets te schuin. Ja, daar kun je punten al op kwijt zijn.
0: Ja, en de neuzen van de jury die zaten echt pal op je.
1: Ja, zeker.
0: Anders
1: zeker.
0: Kunnen ze dat natuurlijk heel moeilijk beoordelen. Neem ons mee met het tappen van een biertje. Het juiste biertje. Ja, de kraan gaat biertje. Nu open.
1: Precies. Nou, eigenlijk waar de jury al naar kijkt is het begint met het schoonmaken van je dienblad. Daarna leg je alvast twee veeltjes neer met de logo's in de richting van de jury recht op je dienblad. Daarna pak je de glazen, die controleer je eerst op breuk. Daarna zorg je dat je de glazen goed schoonmaakt en zodra je ze uit het water haalt en je haalt ze omhoog, kijk je of de glazen niet meer vet zijn. Je kan herkennen of de glazen vet zijn als ze een beetje uitslaan, als er nog een droge plek op komt, dan zie je dat de glazen daarin nog vet zijn.
0: Ja, wat kan je daaraan doen?
1: Nog een keer goed schoonmaken.
0: Oké, goed, gaan we verder.
1: Daarna zet je ze naast de tap, één voor één, laat je het laatste beetje water er nog even uitlopen. Zorg je bij het tappen dat je let op zo min mogelijk tapverlies. Dus dat echt puur alleen het eerste propje eruit komt en je daarna je glas eronder houdt.
0: Mm-hmm.
1: Zorg dat je met het glas het tijdje absoluut niet aanraakt. Dat je het glas goed laat vollopen. Niet te vol dat hij overstroomt. En daarna verven je wegzet en hem op de juiste manier afschuimt in een hoek van 45 graden. In een vloeiende beweging.
0: Ja.
1: Daarna dat er geen belletjes zitten aan de bovenkant van je biertje in de schuimkraag. Dan zet je ze op je dienblad en zorg je dat je ze aan de onderkant vastpakt. Alvast met de logootjes in de richting van de jury. Dan ga je ze uitserveren. Zorgen dat de veeltjes recht naar de jury liggen. De etiketjes met de voorkant naar de jury zijn gericht.
0: Mm-hmm.
1: Je met een glimlach serveert. Je de glazen aan de onderkant vastpakt. Dan gaan ze kijken naar de gelijke hoogte van je schuim. Of er een mooie bolling op zit.
0: Ja, en dan komen ze daar nog even op terug, op de bolling en de schuimkraag. Maar goed, en dan daarmee is het afgerond.
1: Daarmee is het afgerond, ja.
0: Ja, en de jury neemt dan een nipje of drinkt dan het glas leeg?
1: Nee, dat mag je zelf doen.
0: Oh, dat mag je zelf doen. Oh, ik wou zeggen.
1: Je mag ze weggeven in het publiek of je mag ze helemaal zelf opdrinken.
0: Ik dacht al even, de jury drinkt dat dan op om even ook zeg maar even de sfeer te proeven van dat biertje. Ja, en aan het eind van de avond dan staan ze met z'n drieën of met z'n vieren, hoe groot de jury ook is, te wankelen op hun benen.
1: Ze drinken het zelf niet op.
0: Precies. Wij hebben het even over die schuimkraag.
1: Ja.
0: Daar is veel om te doen. Ik bedoel, je hebt allerlei bollingen. Je hebt, je moet twee vingertjes hoog hebben. Of eens. Waar moet dat aan voldoen? En wat is een bolling?
1: Ja, een bolling is zeg maar dat net bij de top van het glas de schuimkraag er nog een beetje overheen bolt. Je hebt ook als je een borrel inschenkt, die kan je tot het randje vol schenken. Maar je kan hem ook net één druppeltje erbij doen dat er een mooie bolling op komt.
0: Mm-hmm.
1: Wat je eigenlijk wil in de bolling van de schuimkraag is dat die mooi vol is, dat er geen belletjes in zitten, dat het echt één wit geheel is eigenlijk.
0: Ja. En die schuimkraag, hoe groot moet het zijn of hoe hoog? Is dat twee vingertjes hoog?
1: Ja, ze zeggen altijd, gebruikelijk is het natuurlijk twee vingers, maar op de zijkant van het glas stond een soort kleine maatstaafje.
0: Och, jee.
1: En daar moest hij precies in het midden vallen.
0: Ja.
1: En dat is ongeveer 2 vingers.
0: Oké. En dat ging om een fluitje of een Amsterdammertje die je vol moest schikken?
1: Allebei. Je trapt eerst in de eerste ronde 2 fluitjes.
0: Is dat moeilijk?
1: En daarna... Ik moet zeggen dat ik daar wel de beste ben geworden. Dus dat is fijn.
0: Ja, dus je bent... Dat was een fluitje van de cent.
1: Fluitje van de cent, inderdaad. En ja. Daarna de Amsterdammertjes, wat je zou zeggen, is makkelijker. Scoorde ik iets lager. Toen ben ik 2e geworden van iedereen.
0: Ja.
1: En daarna ga je de finale in.
0: Ja.
1: En de finale tap je 2 fluitjes, 2 vaasjes en een speciaal biertje die je uitserveert aan tafel.
0: Ja, en toen werd je 9e.
1: Toen werd ik 9e, ja, daar ging het mis.
0: Teleurgesteld?
1: Nou, ik moet zeggen dat ik dacht dat ik het iets beter deed. Maar ja, het kan natuurlijk gebeuren. Het zijn zoveel kleine dingetjes. Als je 1 ding in de volgorde fout hebt gedaan en je bent er heel even niet bij met je hoofd, dan...
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen, zoals jij dat allemaal hebt opgesomd, waar een biertje aan moet voldoen. Ik heb het eerlijk gezegd nog nooit meegemaakt.
1: Nee, hè?
0: Ik kreeg gewoon betalen, jongens.
1: In het alledaagse tappen zou je ook nooit iemand, denk ik, helemaal volgens deze regels zien tappen.
0: Nee, wie heeft die etiketten eigenlijk verzonnen? Is dat verzonnen door Koninklijke Horeca Nederland om het jullie extra moeilijk te maken? Of hoe zit dat?
1: Ik denk Koninklijke Horeca Nederland, ja. Dan moet ik zeggen dat er wel bepaalde etiketten zijn waar ik hoop dat de meeste mensen die tappen zich wel aan houden. Je ziet het ook wel eens fout gaan, maar... In ieder geval dat je glas aan de onderkant wordt vastgehouden. Het stukje hygiëne, dat het niet hetgene met zijn vingers aan het stukje zit waar jij lekker uit drinkt.
0: Nee.
1: Maar het stukje tapverlies, het serveren met het etiketje altijd precies recht naar voren. Dat probeer je natuurlijk altijd wel, maar het is echt millimeterwerk waar de jury dan naar kijkt.
0: Ja, maar dat is toch leuk? Dat zijn toch de details? Ja, daar gaat het juist
1: zeker
0: om. En meedoen
1: zeker
0: is belangrijker dan gewoon winnen, hè?
1: 100%.
0: Precies.
1: 100%.
0: Hey Koen, waar kunnen we jou achter de tap vinden? Welk etablissement?
1: Jullie kunnen mij vinden bij Café Prins Hendrik in Baren. Dan zal ik altijd mijn uiterste best doen voor jullie het heerlijkste bier.
0: Ja, dus als ik gewoon langskom als een soort Michelin-mannetje, gewoon hè, incognito, dan gaat dat helemaal volgens de voorschriften.
1: Ja, zeker. Dan zul je het hele pakket krijgen.
0: Koen Witteveen, waar hangt jouw 9e plaats medaille? Hangt die ergens bij de toog?
1: Kreeg ik maar een medaille mee, maar die krijg je niet. Kwijt voor de eerste 3.
0: Ach, ook alweer. Volgend jaar doe je weer mee?
1: Waarschijnlijk wel, ja, waarschijnlijk wel. Dus daar gaan we volgend jaar weer in.
0: Je hebt je lessen geleerd, hè?
1: Zeker, zeker.
0: Goed zo. Koen, mag ik jou danken? En tot het eerste biertje bij jou.
1: Yes, dank jullie wel, jongens. Fijne avond.

Bobby met ballen in mijn buik. Dank dat u geluisterd heeft naar Eemland 1 Actueel. Blijf luisteren naar Eemland 1 Radio. Wil je deze uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze website eemland1.nl of naar onze socials. Morgen zijn we er weer. Tot nu. Dag.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Doordat de distributeur van een afslankmedicijn erom had gevraagd, hebben enkele kranten boetes gekregen, meldt NRC. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd deze zomer door distributeur GoodLife gevraagd om op te treden tegen NRC en de Volkskrant, nadat die hadden gepubliceerd over een concurrerend product. De artikelen zouden verboden reclame zijn. De kranten kregen boetes van tienduizenden euro's, maar de journalisten zien het als een inbreuk op de persvrijheid. Ook AD, De Telegraaf, De Stentor en Flair kregen boetes, maar niet duidelijk is of GoodLife ook daar een rol speelde. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Die zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Het begon als een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Tegen de Gelderlander zei de Arnhemse burgemeester Marcouch dat het uitgeprocedeerde asielzoekers zijn die volgens hem gewoon het land uit moeten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Het weer vanuit het westen kans op regen, in de rest van het land geregeld zon en zomers warm, 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio.

kan ik ook wel zeggen. I can make you feel good. Maar in 1982 deed Shalamar dat al. Dekker Radio van start. En ken je dit gezelschap nog? Ze noemen zich Simon Stokes and the Nighthawks. En het gaat over een voodoo woman.

hij droomt van de nachtzuster. Van mij mag hij, hoor. Knal, boom, uit. Ja, hoor. Dan maar even terug in de tijd met de Ivy League. Ken je deze nog? Tossing.

Wat een stem heeft die tante toch, hè? Barbara Streisand heb ik het over. Never Give Up, nou, 1980 hit. En we hebben een Nederlandstalige van Marco Borsato. Samen met Sanne Hans. Ja, is nog niet zo heel oud, deze Neem Me Mee. 2016, nou, dat was gisteren. Dekker Radio.

0: De magische muziekselectie in de beste mix.
1: En deze mooie hoor je bij Dekker Radio van Huey Lewis en de News. Titel Heart and Soul.

0: Deze heet nog net niet Binnen Zonder Kloppen. Yeah. Huey Lewis en de News en een harde soul. Moet even opschieten zeg, kijk nou toch. Pino Donjo heb ik klaarstaan voor je. Vind je die? Maar quale idea. Echte discotheekmuziek bij Dekker Radio. Maar dan uit 1981 en die gaat zo.
1: Peccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io

0: Weet je wat dat betekent? Macora ideeën. Wat een idee betekent dat in het Nederlands? Ik heb het opgezocht. Dat doe ik gewoon tussendoor. Pino Danjo hoorde je. En we gaan schakelen met Wiebe, want die zit in Studio 2 met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker.

0: Wekker Radio.
1: Ik zou zeggen, blijf afgestemd, want ik ben zo weer bij je terug. Tot zo.
2: Het is 2:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een piloot van een passagiersvliegtuig dat onderweg was van Dubai naar Tel Aviv heeft geprobeerd de andere piloot neer te steken. Daarna wilde hij het vliegtuig laten neerstorten. De andere piloot wist dat te voorkomen en de aanvaller is overmeesterd. In het onderzoek naar het geweld in Overasselt zijn maandag in Amsterdam twee nieuwe verdachten opgepakt. Mannen van 24 en 25 jaar oud. Bij de doorzoekingen in Amsterdam, Diemen en Hoofddorp werden vuurwapens, telefoons en laptops in beslag genomen. Een van de vijf mannen die zondag werden gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis had zelf de politie gebeld. Dat meldde Britse media. De man belde een uur voordat een buurtbewoonster de politie waarschuwde. Het weer. In het westen kans op regen. In de rest van het land zon en zomers warm. 24 tot 28 graden.

Nou, wat een verhaal over papa die een Rolling Stone was. Ja, een nummer uit 1972 van The Temptations. Een lange uitvoering, zeg. Tjoe, komt geen end op. En ik heb er nog een paar klaarstaan. Nou, laten we die maar gaan starten dan, hè. Moet je horen, deze. Die is van Devin Campbell. Can We Talk? Nou, dat kan. Zeg het maar, hoor. En daarna Gabe Costa en Lina Nino of Nicole. Geen idee. Alive heet het in elk geval. We horen het zo.

nummer van 2 jaar terug. Gabe Costa en Lina Nicole. En dat heet Alive. Blijkbaar zijn ze nog in leven. Gelukkig maar. Nou, boom uit. Wat dacht je van dit gezelschap? Simon Stokes en de Nighthawks. We moeten er wel even voor afreizen naar 1969. Maar ja, dan kom je ook bij een voodoo woman terecht. Hoor maar.

0: op Schiedam.
1: Uur na uur is de beste mix.
0: En deze had ik nog klaar voor je. Ja, we gaan naar Brazilië. Hoe vind je dat? Horus, Sergio Mendes en Brazil 77. En

0: Ik beloof het, ik draai hem een keertje weer helemaal van Sergio Mendes. Ik moet even zwaaien, daar gaat hij dan.
1: Lekker radio.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Door plekken die populair zijn op sociale media kunnen de huizenprijzen flink dalen. Dat blijkt uit onderzoek van de TU Delft naar een populaire patatzaak in Amsterdam. De verkoopprijs van huizen binnen 500 meter van die zaak liggen gemiddeld zo'n 41.000 euro lager dan vergelijkbare huizen verderop. Bij huizen die nog dichter bij de frietzaak staan, zijn de verschillen nog groter. Volgens de onderzoekers komt dat mogelijk door de lange rijen voor de frietzaak, geluidoverlast of het afval dat wordt achtergelaten door de bezoekers. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Ze zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Het begon met een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Een haai zit al 2 weken vast in een kanaal in Zuid-Korea. Volgens experts is het 3,5 meter lange dier waarschijnlijk verdwaald nadat het achter een prooi was aangezwommen. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm. Het is een graad of 23 in de Randstad. In het binnenland is het tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Ja, welkom hier op Emeland 1. De kop is er weer vanaf met Fruitcake and My Feet Won't Move. Zijn we weer begonnen met een nieuwe aflevering van Music Memories. Music Memories, dat betekent dat we een uur lang teruggaan in de tijd met, met lekkere muziek. Dat is eigenlijk wat we gaan doen dit uur. Muziek uit vervlogen tijden. Een reis door de verschillende decennia. De jaren 60, 70, 80, 90. We gaan het wat dichterbij zoeken. We doen er wat Nederlandstalig bij. Kortom, het komt wel weer helemaal goed hoor, dit uurtje. De eerste lekkere plaat hebben we gehad en de tweede die staat al klaar. 1976, Henk Marcel en zijn Jungle Rock.

0: Ring My Bell is van Anita Ward. Maar dit is de versie van DJ Jesse Ja van The Fresh Prince. En hun Ring My Bell hier op Eemland 1. Er zijn van die platen die kun je niet zo vaak draaien. Sinterklaasplaten bijvoorbeeld, kerstplaten bijvoorbeeld. Maar er is er ook eentje, die kan je maar één keer in het jaar draaien. En dat gaan we nu even doen. Want aanstaande vrijdag is het weer zover.
1: 1, 2,

0: je notte, je.
1: Ja, je kan hem maar één keer per jaar draaien. Rubberen Robbie en ja, de 3 oktober. Ja, binnen.
0: Nog één keer die plaat en je vliegt eruit.
1: Oh, oké, sorry, ik zal het niet meer doen.

Surfing USA. 1963, de Beach Boys. Ik zei het al, we maken een reis door echt heel veel decennia's. En ja, dit was de jaren 60. En van de jaren 60 gaan we naar de jaren 80. Met Eartha Kitt. Een lekkere plaat blijft dit toch ook, hoor. Where's My Man? Hier op Eemland 1.

Ian Jury samen met zijn Blockhead. Lekkere muziek hoor, uit de jaren 70. Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Hier op Eemland 1. En we gaan van de ene weer naar de andere leuke plaat. UB40 samen met Pato Bando. En Baby Comeback uit 1995.

Dus hij heet Tony Tennell. En hij heet Daryl Dragon, maar hij noemde zich Captain. En dan werd het Captain and Tennell. Ja, en dan was dit wel de grootste hit, denk ik. Do That To Me One More Time hier op Eemland 1. We gaan nog een grote draaien. Vorige week draaide ik de Sugar Hill Gang. Nou, Master G samen met Wonder Mike hadden samen met Bob Sinclair en Het Rock. Ja, tegenwoordig moeten ze allemaal genoemd worden. Want anders dan, het gaat om royalties natuurlijk, hè. Hadden ze ook een hit en dat was deze.

1969, The Rolling Stones. En de Honky Tonk Women. Ik ga even wat van Urbanus draaien. Een kinderliedje om precies te zijn. Jawel, dat had je niet gedacht dat we dat gaan doen. Zoals Urbanus zegt, jullie zullen dit vast wel begrijpen. Nou, dat vond hij dan altijd een beetje flauw. En dan zei hij van ja, ik zeg dat overal hoor. Dat jullie het best wel zullen begrijpen. Hier is 1, 2, 3, rikketikketik.

Ja, leuke muziek in de jaren 90. Betty Boo en Doing the do-do-do-do-do-do-do-da-da-da. Oh nee, die gaan we niet draaien. Misschien al een keertje weer. Wel leuk om een keer te doen. De Police er een keer voorbij laten komen. Nu gaan we in ieder geval naar de jaren 80 met Hot Chocolate. En Girl Crazy. Earl Brown. En zijn bandje.

Hot Chocolate and Girl Crazy. En we zijn lekker opgeschoten met plaatjes draaien. Dus we kunnen er nog twee doen. Daar gaan we ook gauw mee beginnen. De eerste is uit de jaren 70. Ja, ik draai hem wel vaker, maar hij blijft ook leuk hoor. Paloma Blanca van de George Baker Selection.

Una Paloma Blanca van de George Baker Selection hier op Emeland 1. En dan kijken we op de klok. En ja, ik zei het al, ik kon er nog twee draaien. Dus ik ga zo nog één voor je draaien. Maar niet voordat ik afscheid van je genomen heb. En zeg heel graag tot de volgende Music Memories hier op Emeland 1. En ik laat je alleen met Madness.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie moet zaken van geweld tegen onder meer hulpverleners, politie, leraren of politici voortaan altijd voor de rechter brengen en een dubbel zware celstraf eisen. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het OM die morgen ingaat. De minister van Justitie noemt een voorbeeld. Poging tot zware mishandeling, geen wapen gebruikt en niet eerder de fout ingegaan. De strafeis zou dan 3 maanden gevangenis moeten worden in plaats van 80 uur taakstraf bij een slachtoffer die geen hulpverlener is. De nieuwe richtlijn is een tegemoetkoming aan de Kamer die zwaardere straffen wilde bij geweld tegen hulpverleners, bijvoorbeeld tijdens de jaarwisseling. Over het motief van een co-piloot van Fly Dubai om zijn collega-piloot neer te steken is nog veel onduidelijk. Uit een eerste ooggetuigenverslag komt het beeld naar voren dat het mogelijk om een poging tot een aanslag gaat. Een met bloed besmeurde passagier zegt in een video dat een terrorist is overmeesterd. Mogelijk wilde de co-piloot het toestel laten neerstorten. Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden ook dat het om een terreurdaad gaat, maar laten ook de psychische toestand van de co-piloot onderzoeken. De man die vorige week op een terras aan de NDSN-kade in Amsterdam werd doodgeschoten was geen willekeurig slachtoffer, dat meldt het Openbaar Ministerie. Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar uit de gevangenis in Zaanstad. Het slachtoffer werkte er en de verdachte had er vastgezeten. Volgens het OM had de verdachte het slachtoffer op een agressieve wijze aangesproken op iets dat in het verleden was gebeurd. De verdachte liep daarna in eerste instantie weg van het terras. Daarna kwam hij terug en schoot de man van 61 dood. Het weer is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, een graad of 23 in de Randstad. En in het binnenland is het 5 tot 28 graden. Later vandaag vanuit het zuidwesten kans op een bui. Daar kan wat onweer bij zitten. En morgen vooral in het oosten nog buien. In de rest van het land is het dan meest droog. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

face. Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. Eerder op de middag werd bij de hoofdpoort van de luchtmachtbasis een verdacht pakketje gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzoekt het pakketje. Vliegbasis Leeuwarden is een Nederlandse F-16-basis. Excuus, is een Nederlandse F-35-basis. Vanaf Leeuwarden oefenen F-35 gevechtsvliegtuigen voor missies wereldwijd. Ook staan er op de basis 8 onbemande verkenningsvliegtuigen. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat zijn rijbewijs, dat hij die 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond. Het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Uit onderzoek is gebleken dat de man 112 kilometer per uur reed in een woonwijk. De gemeente Schiedam zoekt uit of 5 honden onlangs om het leven kwamen door het eten van giftige paddenstoelen. De honden gingen dood nadat ze in een parkje waren uitgelaten. Daar zijn nu mogelijk giftige paddenstoelen gevonden. Er is nog niet een direct verband, maar de gemeente Schiedam gaat het dus verder uitzoeken. Verdachten van geweld tegen onder meer hulpverleners moeten voortaan altijd voor de rechter worden gebracht. Dat staat in de nieuwe richtlijn van het OM. Ook moet justitie dan een dubbel zware straf eisen, bijvoorbeeld een celstraf in plaats van een werkstraf. De nieuwe richtlijn gaat morgen in. Het weer wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, 24 tot 28 graden. In de loop van de avond steeds meer bewolking die vanuit het westen uitval er dan buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen. Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Bond Jan Berg.

Dit was Going Down, Love in an Elevator. Ja, echt zo typisch zo'n filmding. Hè? Want je zegt, liefde bedrijven in de lift. Het noodknopje aan, zodat die blokkeert. Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Wordt in ieder geval hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Programma Bond. Ik ben Jan Berg en ik draai ze voor u. En de hedendaagse muziek heb ik ook voor u klaar liggen. Carol G en Bruno Mars. Dit is Still.

0: Karol G en Bruno Mars, stil de titel van deze plaat. Hedendaagse muziek hier in het programma Bond. Nu weer de hoogste tijd voor.
1: Ouwe meuk!
0: We gaan naar 1965. Dit zijn de Honey.

0: echte oude meuk uit 1965. Het is van The Honeycombs. That's the way, de titel van de plaat.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Ja, zeker in de Bonte Muziekverzameling gaan we naar het jaar 2000.

0: Bianco. Komt alweer uit 2004 deze opname. An Ordinary Day. En ik mag het graag horen. En u misschien ook wel.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2014, Hozier. My lover's got humor.

0: muziek van het jaar 2014. Deze van Hozier. Take me to church. Ja, van mij mag die.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Inderdaad, nieuw werk van de band Goldies. En ze pakken een oud nummer geschreven door John Fogerty van Creedence Clearwater Revival, die het ook uitvoerde in het verleden. Long as I can see the light.

0: Zo lang het licht maar kan blijven zien, hè. Leuke nieuwe plaat van deze band, Goldies. Long as I can see the light.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: We gaan in 1998 met Shania Twain. You're still the one.

Mooie muziek van Shania Twain, alweer uit 1998. You're Still the One, de titel van de plaat. Ik kijk op de klok, wij moeten richting het half uur. Gaan we doen met muziek uit 1979. Bind je rolschaatsen maar om, daar gaan we met de Dolly Dots.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. Eerder op de middag werd bij de luchtmachtbasis een verdacht pakketje gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzoekt het pakketje. Er is nog veel onduidelijk over het motief van een piloot van Fly Dubai om zijn collega neer te steken. Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden een terreurdaad, maar ze laten hem ook psychisch onderzoeken. Mogelijk wilde hij het toestel laten neerstorten. Verdachten van geweld tegen onder meer hulpverleners moeten vanaf morgen altijd voor de rechter worden gebracht. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het OM. Ook moet justitie nu een dubbel zware straf eisen, bijvoorbeeld een celstraf in plaats van een werkstraf. Het weer wisselend bewolkt en warm, 24 tot 28 graden. Vanavond steeds meer bewolking en buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer.
2: Lekker gevarieerd. Bon.

De muziek van Talk Talk uit 1984, Such a Shame, de titel van de plaat hier in de Wonder Muziekverzameling. U bent er nog steeds bij, hedendaagse muziek hier zo van Adela. Dit is Ain't in L.A.

0: zomer. Een bijzonder einde aan deze plaat, Adela, en daar is het paradewerk. Ain't in L.A. Nou, inderdaad, we zijn niet in L.A. We zitten gewoon hier in de studio om een gezellig programma voor u te maken. Programma Bond, u luistert ernaar en wij gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: We gaan 1968 met de Volendamse Cats. Een liedje waarvan ze zeggen: draai je eigen om en begin opnieuw. En soms heb je dat in het leven als ze tegenzitten. Dan moet je je maar omdraaien en gewoon weer gaan. In het Engels kun je dan turn around and start again.

0: De Volendamse Cats, terug naar het jaar 1968. Turn Around and Start Again. Dat was de titel van het nummer wat we hier voorbij lieten komen.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2008 muziek van Kane. Dit is een nummer met de titel The Lovers Are Losing.

0: het jaar 2000 bracht met deze muziek van Kane. The Lovers Are Losing.
1: Meer dan hit.
2: Alleen.
0: Maar ook voor u natuurlijk. Met wat nieuws. De band Deep Spawn. Don't Fall From The Sky. Inderdaad, je kunt beter maar niet naar beneden vallen.

0: knowing.
1: Ook even een nummer waarom het duidelijk is waarom het programma Bond heet. Hè? Deze uit Diepspawn is dit. Don't Fall From The Sky. En dan spreekt Vint een nieuw nummer. Dus dat laten we ook af en toe eens voorbij komen in het programma. Ik kijk op de klok en ik zie dat het inmiddels tijd is om afscheid van u te gaan nemen. Dit was dan alweer een uurtje lang Bond op uw radiotoestel. Mijn naam is en blijft Jan Berg. En ook vandaag weer met heel veel plezier het programma gedaan. Reageer op het programma, dat kan zoals altijd naar janberg.radio@gmail.com. En ik ga u nog een hele fijne dag toewensen. Ja, we hadden wat langere plaatjes in het programma. En ik heb er nu nog 3 klaarstaan en daar vullen we het helemaal mee op. Allereerst 2021 muziek van de Imagine Dragons, wat is gedeeld Follow You. Daarna gaan we naar 1974 met Band Octopus, I'm So In Love With You. En voor zover we nog tijd hebben, pakken we nog Randy Palmer en zijn nieuwe werk It's A Crazy Thing. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes en heel graag weer tot de volgende Bond.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde uiteindelijk veilig. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan, nadat Duitsland ook al strengere controles direct aan de grens had ingevoerd. Daarna werden de controles telkens verlengd, ook nadat Faber geen minister meer was. Het stoppen van de controles direct aan de grens betekent niet dat de marechaussee helemaal stopt met controles. De regels worden verruimd zodat er vaker auto's, treinen en vliegtuigen kunnen worden doorzocht. Het OM heeft opnieuw een boete van €250 geëist tegen oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen. Die boete kreeg hij eerder ook al omdat hij zou hebben gemasturbeerd achter het stuur. Een vrachtwagenchauffeur had dat gezien en het OM vindt zijn verklaring betrouwbaar. Schuiling ging in beroep omdat volgens hem sprake is van een groot misverstand. Zijn advocaten willen nog steeds dat Schuiling geen straf krijgt. Volgens hen had Schuiling nooit veroordeeld mogen worden op basis van 1 getuige. Ook voetballer Jan-Paul van Hekken is geblesseerd uitgevallen bij het Nederlands elftal. Hij heeft een voetblessure en is dus niet mee naar Griekenland voor de Nations League-wedstrijd van morgen. Eerder vielen Brobby, Gakpo en Geertruida ook al uit vanwege blessures. Het weer in de loop van de avond steeds meer bewolking en vanuit het zuidwesten vallen er buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Morgen eerst in het oosten nog buien, later droger, meer zon en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Welkom bij het radioprogramma Mijn Verzoekplaat die staat met uw presentator Gerard Hillost. Zit het in een sfeervolle omgeving, ga dit in een gesprek met een Eemland 1 inwoner. Hij woont in Soest en heeft daar ook zijn atelier. Dit keer met kunstenaar en vormgever Jopie Abrahams. Hij is 51 jaar oud. In het 1 uur durende programma gaat u hem leren kennen rondom zijn Molukse kunst en cultuur waar hij bij betrokken is. Inmiddels is deze studio in Baren volledig gevuld met zijn kunst en cultuur. De vraag is die we hebben, wat is zijn persoonlijke bezitting rondom zijn Molukse cultuur in de woonplaats Soest. Maar ook staan we stil bij het boek De Stad die we delen en waarvan hij de vormgever van is geweest. Zijn gekozen muziek komt uit zijn eigen huiscollectie. Je moet dan denken van Masada tot Orleans.

0: Dag Jopie. Wij zitten gezellig in deze studio. Ik ben helemaal verwonderd van alle LP's en kunstwerken die je neergezet hebt. En de vraag die er tot opkomt: God, wie is Jopie Abrahams? Vertel eens, en waarom heb je Sadero gekozen? Misschien kun je daarmee combineren.
1: Wie ben ik? Ja, ik geboren in 1974. Ik ben van Molukse afkomst, van mijn beide ouders. Ik ben derde generatie Molukker, derde generatie gerekend vanaf de knielmilitair die is aangekomen. Want mijn ouders zijn ook geboren op de Molukken. Ik ben ook eerste generatie die hier is geboren. En het lied Sagiru, ja, daar maak ik even een grote sprong. De reden waarom ik dat heb meegenomen is, dat is een traditioneel drankje wat gewoon niet in de winkels hier ligt. En ik had hem heel graag willen laten proeven. Maar dan laat ik je maar even het nummer proeven, want ik ben het drankje vergeten.
0: Dus, wat, als je het zou proeven, wat voor smaak zit daarin?
1: Het heeft iets kruidig. Je kan het bijna vergelijken met, wat is het, een whisky wat heel lang in een eikenhouten vat heeft gelegen. Alleen de smaak van de hout, ja, dat is dan, denk aan meerdere houtsoorten die de smaak geven aan de drank. Dus dan krijg je, in plaats van dat je één kask noemen ze dat, hè, heb je verschillende gedroogde houtsoorten, gedroogde kruidnagel tot en met weet ik veel. Ja, ik weet de Nederlandse benamingen niet van die houtsoorten, maar dat geeft die flavor, die extra smaak en geur aan de dranken. Dat je met een basis van, je kan het bijna vergelijken met de jonge jenever, gevuld met kruiden.
0: Daar zitten dus allerlei smaken in. Maar er zit ook allerlei smaken in jou als persoon. Want wat maakt het zo mooi bij jou? Wat maak je en wat doe je?
1: Ja, ik ben een duizendpoot. Multidisciplinair kunstenaar. Maar naast kunst doe ik ook heel veel voor de gemeenschap. Ik ben heel veel bezig met de cultuur. Van huis uit ben ik een opgeleid elektricien. Zorgmedewerker. En grafisch vormgever. Ik heb het langst in de zorg gewerkt als pedagogisch werker. Wat kan ik nog meer vertellen, joh?
0: Ik heb ook gezien zelfs dat je antroposofisch bent. En wat betekent dat? Wat betekent antroposofisch?
1: Waar zal ik beginnen? Kort samengevat, heel de mens.
0: Oké.
1: Ja, dus heling. Ja. Maar ook de totaliteit van de mens. Niets wordt buiten beschouwing gelaten. Dus zorg en aandacht wordt dus gegeven aan heling en de totaliteit van de mens. Tegen het spirituele aan, maar ook in hele praktische zin.
0: Oké. En liet je dat ook tot uiting komen in jouw werk? Of laat je dat uiting komen in jouw eigen kunst?
1: De grap is dat ik in het werk ben, omgekeerd eigenlijk. Vanwege mijn cultuur en mijn werk ben ik aangenomen bij een antroposofische instelling.
0: Oké.
1: Ja, want wij, mijn culturele achtergronden, die sluiten best wel goed aan bij de antroposofie.
0: Oké.
1: En wat daarvoor nodig is voor de cliënten voor wie ik heb gewerkt, of met wie ik heb gewerkt. Ja.
0: Is het nog steeds een heilzame therapie, antroposofisch bezig zijn?
1: Ja. Maar voor mij momenteel niet meer. Ik ben nu gestopt met werken, omdat ik mag niet meer werken. Omdat ik gediagnosticeerd ben met een ongeneeslijke vorm van kanker. En dat maakt het dan weer wel zo dat ik fulltime kunstenaar ben.
0: Oké. En hoeveel uur doe je dat in een week of in een maand?
1: Ik denk een dag telt 24 uur. Ik ben 25 uur bezig in een dag. Nee, ik stop niet. In mijn hoofd ben ik altijd bezig met vormen, kleuren, verhalen. En in de praktische zin maak ik kunst op het moment dat ik me fit genoeg voel. Ja, ik ben natuurlijk, zit ik aan medicatie en ben ik ziek. Dus ja.
0: Oké. Hey, we gaan over. Don't be sad, dus dat ben je nooit als je kunst en cultuur maakt.
1: Nee.
0: En waarom heb je dat nummer gekozen?
1: Omdat ik elke radioprogramma, dan bel ik, app ik om verzoekplaat in te dienen en hij wordt nooit aangenomen. En dit is de eerste radioprogramma. En nota bene, mijn verzoekplaat die staat. Mag die eindelijk in de ether?
0: Nou, dan gaan we er eens even naar luisteren. Ja.

0: Don't be sad van Liva. Wat mooi om dat te horen. En dat doet het nog wat bij jou, hè?
1: Ja, geweldig. Geweldig. Ja. 80.000 Molukkers in Nederland en geen één die het niet kent.
0: Zo. Zo groot is dit nummer, ja, onder die gemeenschap.
1: Ik overdrijf misschien, maar het is inderdaad wel... Dit is een bekende nummer. Een inkoppertje is dit voor de Molukse luisteraars.
0: Oké.
1: Ja.
0: Is dat ook een link ook naar bijvoorbeeld jouw kunst en cultuur? En wat doet het om dat met aanleiding sluiten met dit nummer?
1: Ja, ja.
0: Om kunst, cultuur te maken en te doen?
1: Zeker, zeker. Voor mensen die worstelen met een beperking of met een ziekte. Je begint gewoon op te leven als je dingen doet waar je over gepassioneerd bent. En creëren is een van de goddelijke eigenschappen die de mens heeft gekregen. En als je daar gebruik van kan maken, dan gebeurt er gewoon iets van binnen. Vooral als je iets creëert wat helemaal bij jou past.
0: Hoe kwam dat bij jou binnen dan, dat je daar zo mee betrokken bent? Heb je het autodidact geleerd of heb je dat...
1: Ja, autodidact zeker. Kijk, we zijn allemaal begonnen met krassen op de kleuterschool. Maar op een bepaalde leeftijd dan stopt dat. Ik ben gewoon nooit gestopt.
0: En daarmee gaan verder groeien.
1: Ja, dan word je vanzelf wel ontdekt. En je kunst groeit en ontwikkelt. En mensen zeggen, ja, maar wat jij kan niet open, dat kan ik niet. Ik zeg, ja, dat kan je wel, maar je hebt alleen 40 jaar tijd nodig.
0: Oké. En hoe ben je gegroeid van niets tot iets?
1: Ik heb dankzij een tv-programma natuurlijk ook. Ik ben gevraagd door Sterren op het Doek om mee te doen aan het programma. Ik voelde me vereerd omdat ik later pas had begrepen dat mensen zich gingen aanmelden voor zo'n programma. En ik werd gewoon gebeld op een blauwe maandag met of ik mijn kunst daar kon. Nou, ik ben in de uitzending geweest met Annegien Steenhuizen. En dat was toen wel al, toen werd ik al, was ik al gediagnosticeerd met de ziekte kanker. En dat was dan wel ook wel pittig, maar gelukkig hielden ze daar ook wel rekening mee met mijn energie en een lange draaidagen en zo. Maar mijn kunst is daardoor ook gefloreerd tot wat de stijl wat het nu is. En dat heb ik wel gemerkt. Die uitzending die heeft een van de hoogste aantal kijkcijfers ten opzichte van andere kijkcijfers. Dat kan je nog online terughalen. Ik ben ook geselecteerd door de kijkers als het mooiste doek. Hoewel ik niet door de bekende Nederlander ben uitgekozen. Want die kiest natuurlijk haar eigen smaak. En dat heeft geleid tot heel veel opdrachten en verzoekjes van... uit privésferen, maar ook instituten en instellingen. En na die uitzending zat ik in één keer met een wachtlijst van 1,5 jaar aan opdrachten.
0: En dat is nu nog zo? Of is dat wat ingekort nu?
1: Ja, dat is wel wat ingekort. Hè. Mijn wachtlijst zit nu tot december, januari. Dat is een paar maandjes is het geworden. Okay. Ja.
0: Wat een mooi hoogtepunt in je leven dat je dit hebt mee mogen maken.
1: Dat is een omslag, ja. Want kunstenaars die worstelen in Nederland. Je kan hier in dit land bijna niet leven van kunst alleen.
0: Oké.
1: En dat is pittig.
0: Wat ik ook zag, dat jij ook betrokken bent bij de... Je bent multidisciplinair, Molukse kunstenaar en cultuurmaker.
1: Ja.
0: Maar je bent ook bekend als oprichter van de Awareness Molukken Identity.
1: Ja.
0: Kun je daar iets kort over vertellen?
1: Ja, dat heeft ook met kunst te maken. Maar dat heeft te maken met wij derde generatie Molukkers en later, vierde en vijfde... Wij zijn de generatie die nu voor het eerst ons cultuur naar buiten brengen middels de kunst. De tweede generatie en de eerste generatie die hadden de mogelijkheden niet. Vooral de eerste niet, terwijl dat voor mij echt topkunstenaars zijn geweest. En zeker in poëzie en muziek. Maar Molukkers kwamen hier en werden... In kampen gezet tot de jaren 70 en hadden weinig tot geen contact met de maatschappij als het gaat om kunst en instituten en instellingen en zo. Wij zaten hier voor een hele lange periode in survival modus, in voormalige Joodse kampen natuurlijk, met het idee dat Molukkers ooit terug zouden gaan naar de Molukken. Ja, en dat heeft een hele andere geschiedenis dan de andere nieuwkomers zoals Surinamers en Marokkanen en zo. Wat heeft geleid tot dat pas de derde generatie.

0: Daar, we zijn geen bestaande organisatie die even kan aankloppen voor subsidie en fondsen. En dat is later gekomen.
1: Misschien is dat een mooi opstapje naar je volgende plaat.
0: Ja.
1: Dat heet Sindel uit Ambon. Je eigen roots. En dat is gaan Borero zingen.
0: Ja, geweldig.
1: En wat betekent Borero?
0: Dat is een van de 400 inheemse talen. Ik weet niet wat het precies betekent.
1: Laten we daarom gaan luisteren. Ja.

0: Wat mooi om dit te horen. Ik ben er stil van, Jopie.
1: Ah, dankjewel.
0: Zo mooi om die klanken van oorlog, verdriet en weer nieuw leven te horen. Want dat is denk ik de reden geweest dat jij dit singeltje ons laat horen. Ja. Want hoe oud is dit singeltje al?
1: Even kijken hoor, 1976.
0: Oké.
1: Denk ik.
0: Dus ja. 2 jaar na jouw geboorte?
1: 2 jaar na mijn geboorte, ja. Ja.
0: Oké. Ja. En die Molukse roots, die draag je altijd mee. Kun je daar iets zoiets over vertellen?
1: Ja, ja. Dus ook de reden waarom ik dus bijvoorbeeld niet eens weet wat Borero betekent. Het is een inheemse taal uit de Noord-Molukken. En de Molukken is een archipel van 999 eilanden. Het zou 98 kunnen zijn of iets minder. Met van origine 400 tot 600 verschillende talen. Dat is niet dialecten, hè? Echt talen. En door kolonialisme is dat helemaal gereduceerd tot vandaag de dag 120 talen. Er is heel veel uitgestorven. Dus ik vond het zo belangrijk om hier nog even aandacht aan te geven. Van wat mensen in Nederland weten over Molukkers is heel vaak treinkaping, koloniaal verleden en dat soort dingen. Maar er is nog een hele schoonheid aan cultuur. Wat binnen onze eigen gelederen is gebleven, omdat daar geen ruimte en podium voor is geweest. Dus vandaar dat ik deze meeneem, ja.
0: Dat is heel goed van je. Heeft Masada daar ook een rol in gespeeld? Hè?
1: Ja, zeker. Masada ook. Masada, die omdat zij zij waren de eerste die zeg maar een beetje buiten de gemeenschap doorbraken. Ja, nou niet een beetje erg veel. En zij nemen ook culturele attributen mee in hun vormgeving van platen, hoe ze tot kleding en videoclips. En zij laten ook zien hoe trots ze zijn op de Molukse cultuur. Dus dan zie je inderdaad een hele andere kant van de cultuur. Ja. Ja.
0: Als ik nou straks kijk naar jouw thuissituatie. Je bent met je vader en moeder opgegroeid hier in Nederland. En met hoeveel broers en zussen heb jij?
1: Ik heb 2 oudere zussen en 1 jongere zusje.
0: Okay.
1: En maar beide ouders leven nog. Eén zus die boven mij zit, dus niet de oudste, die is geëmigreerd naar Suriname. De oudste was getrouwd met een Surinamer. En al haar kinderen die zijn half Surinaams en half Molukks, alle 8. En dan mijn jongste zusje, die is getrouwd met een Molukse man en was met een Nederlander getrouwd. En zij hebben een kind en die is half Nederlands, half Molukks. Dus we hebben een multiculturele familie.
0: En dat multicultureel, dat uit zich ook dat je van stad en land doorheen getrokken bent door ons land toen je ouders hier kwamen. Hè?
1: Ja.
0: Want waar is het

0: begonnen hier in Nederland?
1: Nou, alle Molukkers komen natuurlijk aan in Amersfoort. Nee, dat zeg ik verkeerd. Zij komen aan op de Lloydkade in Rotterdam. En een deel van alle 12 schepen zijn aangekomen op de Javakade in Amsterdam. En van daaruit werden ze met bussen verscheept naar Amersfoort. En in Amersfoort kregen ze allemaal hun papierwerk, een pakketje mee. En werden ze gedistribueerd over Nederland, over verschillende voormalige Tweede Wereldoorlogkampen.
0: En in welk kamp heb jouw ouders gezeten?
1: Oh ja, mijn ouders, mijn moeder die heeft in kamp Vught gezeten in Kruiningen. Mijn vader die heeft in IJsden gezeten, van IJsden naar Weert, Tungelrooy in Weert. En van Tungelrooy naar IJsseloord. En mijn moeder is vanuit Vught ook in IJsseloord terechtgekomen. En daar hebben zij pas elkaar voor het eerst ontmoet. En een paar jaar later, toen werden wij geboren.
0: De vlam ging over.
1: De vlam ging over, ja.
0: En
1: ja,
0: de vlam zit nog steeds in jouw roots, in jouw genen, laat het zo zeggen.
1: Ja, en het is nog sterk aanwezig bij ons in de familie, ja.
0: Oké. Okay. Ja. Hey, als ik daarna eens aan denk, hè, ook bijvoorbeeld aan de vlam, hè. Vind je het nu mooi is geweest en goed is geweest dat de regering en onze koning en ook zelfs anderen 3 maal excuses hebben gemaakt over het verleden wat jij hebt meegemaakt?
1: Ja. Nou ja, er zijn nogal gemeende gevoelens over in de gemeenschap. Tuurlijk is er een vorm van opluchting. En dat kan je ook aan de beelden zien, emotionele tweede generatie Molukkers. Gemengde gevoelens omdat de eerste niet meer leeft. En excuses moest aan hen geboden worden. Maar aan de andere kant ben ik ook blij omdat ons verhaal krijgt geen podium. Wordt niet in onderwijs verteld of in andere. Heel veel mensen weten nog steeds niet wat een Molukker is. Ja. En zo'n excuus geeft daar wel weer aandacht aan.
0: Want onze koning heeft dat gedaan in Indonesië.
1: Ja. Ja.
0: De regering heeft recentelijk excuus gemaakt aan de Molukse gereedschap.
1: Ja. Ja.
0: En er is excuus gemaakt rondom het slavernijverleden.
1: Ja.
0: En daar gaan we het straks wat meer over laten horen en laten vertellen aan de luisteraars. Zullen we dat zo eens even doen?
1: Ja, is goed. Prima.

0: Wat komt slagwerk toch binnen? Hè? Je hart hoor je kloppen in de trommels die je hoort.
1: Ja.
0: Ja. Jopie, dat laat de vreugde zien, maar ook de pijniging laat dat horen.
1: Ja.
0: En dat heb jij ook laten horen en zien in het boek Slavernijverleden van de gemeente Amersfoort, de stad die wij delen, waar je vormgever van was.
1: Ja.
0: Hoe kwam je daar zo bij betrokken?
1: Ik denk dat het via is gegaan. En ik weet niet precies hoe, maar ik heb samen met een zangeres uit Amersfoort, Jody Gailola heet zij, hebben wij samen mogen optreden bij de knielgraven in Amersfoort. Dus de erkenning van de knielmilitairen in Amersfoort. Wat werd ook, de burgemeester was daarbij en wij hebben daar een lied ten gehoor gebracht. En zo ben ik in contact gekomen met mensen van de gemeente ook. En toen werd ik gevraagd of ik een interview wilde geven voor dit boek. Er was toen nog geen vormgever. En toen kreeg ik dus vrijwel direct daarna te horen, omdat tijdens het interview naar voren kwam dat ik vormgever ben, of ik ook mee wilde doen en geïnteresseerd was om mee te dingen aan de selectieprocedure voor het vormgeven van het boek. En dat heb ik toen gedaan. Ik heb een bladspiegel gepresenteerd in de stijl zoals zij instructies hadden gegeven. En dit is hoe ik het zie en dat heb ik gepresenteerd. En mensen waren enthousiast. En voor je het weet ligt er een boek.
0: Jouw verhaal staat er ook in dit boek, op pagina 82.
1: Ja.
0: En misschien is dat mooi om goed om dat aan de luisteraars te horen wat jij daarin verteld hebt. Ik geef jou een podium voor. Vertel het eens.
1: Okay,
0: en lees voor.
1: Ik lees pagina 84 is trouwens.
0: Nee, ja, oké. Okay.
1: Ja, oké. Slavernij, geen deel van het verhaal. Slavernij, geen deel van het verhaal. In mijn jeugd spraken we thuis niet over slavernijverleden. Sterker nog, jarenlang dacht ik dat slavernij vooral iets is dat Surinamers of mensen uit het Caribisch gebied aangaat. Pas op latere leeftijd vernam ik dat de VOC haar slavernijmethodes al toepaste op de eerste plekken waar zij aan land kwamen. De Molukken en vooral de Banda-eilanden. Dat was nieuwe kennis voor mij. Thuis heeft niemand mij daar ooit over verteld. Het maakte simpelweg geen deel uit van het verhaal dat ik thuis meekreeg. Kind van de Tweede Wereldoorlog. Net als veel Nederlanders zijn Molukkers vooral kinderen van de Tweede Wereldoorlog. Dat is in ons gezin de meest recente gebeurtenis die diepe sporen heeft achtergelaten. Wil je verder terug in de tijd, dan heb je kennis van onze geschiedenis nodig. Kennis van mijn ouders. Kennis die mijn ouders niet hadden en dus niet konden doorgeven. Anders dan bij Surinamers speelt het slavernijverleden in onze gemeenschappen geen centrale rol. Bij ons gaat het om het koloniale invloed, zoals de handelscompagnie, missionarissen en later de knielmilitairen. Van ongeveer 1800 tot 1950 bepaalde zij de geschiedenis van de Molukken en die van mijn familie. De VOC was natuurlijk veel eerder op de Molukken, maar goed. Na de Tweede Wereldoorlog werden 12.500 Molukkers onvrijwillig naar Nederland gebracht. Onze opa's waren knielmilitairen in dienst van Nederland. Op het moment dat Indonesië zichzelf onafhankelijk verklaarde, maakten de Molukken deel uit van de Verenigde Staten van Indonesië. Een federatie waarin staten recht hadden op zelfbeschikking. De Molukkers proclameerden dan ook hun eigen onafhankelijkheid. Maar de militairen waren nog in Nederlandse dienst en bevonden zich niet op de Molukken. Vanwege wereldpolitieke belangen wilde Nederland, de Verenigde Staten en Indonesië niet dat deze militairen terugkeerden naar een onafhankelijke Molukse staat. Een strijd zou daar te veel problemen opleveren, ook voor de toegang tot grondstoffen. Daarom werd besloten de militairen tijdelijk elders onder te brengen. Nederland nam deze taak op zich.
0: Ik ben er stil van. Ja. Misschien is dat heel mooi om daarmee aan te sluiten met een nummer wat jij het verzocht hebt. Van Rama Dengdang, Pulau Emau.
1: Emma's, ja.
0: Zullen we daar eens naar luisteren in aansluiten op dit mooie verhaal?
1: Het eiland van mijn voorouder.

0: Wat mooi om dit nummer weer ook te horen.
1: Ja.
0: Drie stille momenten hebben we gehad waar je in je hart stil van wordt en in je geest. En dit is misschien ook een mooie twinslag naar de Pitwit Thee, hoe Gerrit het lint. Maar waarom eigenlijk de Pitwit Thee?
1: Ja, dat is echt geboren en getogen in de Molukse gemeenschap. En ik sprak pas Nederlands vanaf mijn zesde. Ik heb me jarenlang niet verbonden gevoeld met dit land. Ook door het verdriet waarin je bent opgegroeid van je ouders en grootouders. Maar er zijn wel wat dingetjes in de Nederlandse cultuur en in de Nederlandse samenleving, waarbij ik zoiets heb van, oh maar ja, dat doet mij wel aan vroeger denken. En dat gevoel ken ik alleen in Nederland. En dat het is een tv-reclame is iets simpels als de Pickwick Thee-reclame waarin Martine Bijl, zeg maar, de tune heeft ingezongen. Dat is een bepaald geluid. Wat, als ik dat hoor, dan moet ik inderdaad denken aan het dauw boven de weilanden. Als wij vanuit Capelle richting Moordrecht kijken. En je hoort die oude geluiden, die oude tune. Het dorp van Wim
0: Sonneveld.
1: Er is nog een tv-reclame over een koffiemerk. Maar waar je de krantenjongen door Amsterdam ziet fietsen. En dan thuis komt bij zijn vader. En dan drinken ze samen een kopje koffie. En denkt van ja, maar dit is de kant van Nederland die ik leuk vind. En niet het hele politieke verhaal. En dat gaat alleen maar gepaard met verdriet. Dus dat vond ik dan toch wel weer een ander ding. Ja, dus zijstapje, uitstapje.
0: Leef jij soms in twee culturen? In de Molukse cultuur en de Nederlandse cultuur? Of valt dat dan mee?
1: Nee hoor. Ik
0: of is het verweven?
1: Nee, ik niet alleen hoor. Wij Molukkers, zeker van mijn generatie en voor mij. Wij wonen in een land in een land. Twee culturen. Wij kunnen prima, als wij van ons werk naar huis gaan, de deur achter ons sluiten en wij stappen in onze eigen wereld. Ik denk ook dat dat de reden is waarom Molukkers zo goed zijn in de zorg en geen sores meenemen in hun hoofd, stress of burn-out. Omdat dat is een andere wereld. Wij gaan terug naar onze eigen wereld. Dat is het nadeel van Nederland als je Molukkers opsluit. Maar het voordeel voor Molukkers, als je de term integratie bestond nog niet. Maar dat heeft ons weer voordelen opgebracht. En dat is integratie met behoud van een eigen cultuur.
0: Als je naar nu kijkt. En we hebben het over het slavernijverleden. Willen we een hart aangeven en een plek aangeven aan discriminatie. Daar willen we mee stoppen.
1: Ja.
0: We willen met meer aandacht strengen aan diversiteit. Ja. Inclusiviteit en toegankelijkheid.
1: Ja.
0: Wat betekent dat voor jou?
1: Dat zijn belangrijke thema's. Dat verdient zeker de aandacht. Ik denk dat wij te makkelijk, of als we niet uitkijken, dan zitten we te makkelijk in de verschillen die wij hebben met elkaar en tot elkaar. Terwijl onze common ground, onze gemeenschappelijke dingen, als we daar meer tijd en energie in steken, dan gaat dat floreren. En wordt het ook een maatschappij van inclusiviteit. Waar diversiteit is, ja, is het een pluspunt in plaats van een nadeel.
0: Is dat ook daarom belangrijk dat we nu diverse LP's hebben en singles hebben laten horen? Die groeven, ja. dat tikken, dat tot ons zwarter maakt, dat ja. We daar aandacht aan moeten schenken?
1: Ja, ik denk het. Ja, het is niet bewust, maar het valt wel samen inderdaad.
0: En dat doet jou ook veel, nu we dat zo benaderd hebben in die bepaalde groeves?
1: Ja. Inderdaad, ja. Nu je het zo zegt, wat ik zeg, het valt nu wel weer samen, ja, inderdaad. Ja, mooi.
0: Vier het leven, zeggen ze wel eens, want dat doen jullie ook wel eens.
1: Ja.
0: Met Bobby's Schiedams Draai. Wat is dat eigenlijk, en gin?
1: Ja, Bobby's gin wordt in meer dan 40 landen. Dat is een Molukse drankje. De allereerste Molukse drankje wat hier in Nederland op de markt terecht is gekomen. Dat is een gin wat naar het recept van een knielmilitair. De kleinzonen die hebben dat met de familie Nolet in Schiedam uitgebracht tot een gin. En dat wordt in meer dan 40 landen geserveerd in hele chique plaatsen. Hè? Hilton hotels en dat soort dingen. Je krijgt het hier niet makkelijk in een barretje. Behalve als het een beetje een kwaliteitbar is. Dus, en daarmee herken je ook een kwaliteitbar als daar de Bobby's Gin geserveerd wordt.
0: Lust jij het graag?
1: Ja.
0: En drink je het regelmatig of af en toe maar eens een keertje?
1: Af en toe. Dat is iets om te vieren.
0: En wat brengt dat met jou mee als je dat proeft, die smaak?
1: Heel veel herinneringen. Omdat dit recept heel veel Molukse militairen... Heel veel opa's die hebben een stopfles kneelmilitairen in hun kast staan met jonge jenever en gedroogde houtsoorten. En dat is het recept wat ook in Bobby's Gin is gebruikt. En als ik Bobby's Gin drink, dan moet ik denken aan de oude kast van mijn opa. Die regelmatig op slot staat, maar als zijn vriendjes komen, dus de andere opa's, dan wordt die speciale karaf naar buiten gehaald, glaasjes op tafel gezet en dan wordt de Pinarachi, dat is de officiële naam van de drank, wordt dan geserveerd onder elkaar en daar zit verder niemand bij. Dat is hun eigen moment.
0: Ja. Is dat ook het moment misschien om bij elkaar te komen en daardoor culturen te laten vermengen met de Nederlandse en de Molukse cultuur, om daar herkenning en erkenning in te vinden?
1: Ja, ik denk
0: hoe
1: het
0: dat klinkt?
1: Ja, ik denk het wel. Ja.
0: Oké. En dat doe je wel eens, hé, met vrienden en familie?
1: Ja, zeker. Als we met vrienden zijn, dat is niet iets zoals we trekken even een biertje open. Dat is zeker een moment van, oké, jongens, het is tijd voor in dit geval Bobby's Gin.
0: Dat is eigenlijk ook dat moment, hè, om soms snaren te raken die je soms niet bespeelt.
1: Ja.
0: En dat gaan we horen in het nummer van The Shadows. Dat heet Cavatina.
1: Ja.
0: Zullen we dat eens, en waarom heb je dat gekozen van Cavatina van The Shadows?
1: Ja, dat brengt me zeker naar een tijd van heel veel Molukkers luisteren ook naar muziek waar niet gezongen wordt. En dat geeft een bepaalde emotie, een bepaald gevoel. En Cavatina past hier wel goed bij, denk ik.
0: Laten we even gaan luisteren.

0: The Shadows. Zo'n bekende band, hè? Met Apache. Apache, dat is mijn verbeelding. Bijvoorbeeld ook het landschap wat we in zien.
1: Ja.
0: Dat misschien een Molukse auto is, hè?
1: Ja.
0: En
1: ja,
0: daar zijn ze op wereldberoemd mee geworden.
1: Ja.
0: En kun je daar iets over vertellen als je naar de Molukken kijkt en ziet? Wat doet het jou?
1: Het komt heel diep binnen, hè, tot je core, tot je kern. En juist vanwege ons geschiedenisverhaal samen met Nederland en hoe ik ben grootgebracht hier in Nederland. Als ik denk aan de Molukken, dan ik weet niet beter dan hoe ik me daarbij voel. En ik maak deel uit van een groter geheel. En daarom kan ik ook niet zeggen dat ik 100% Nederlander ben, want zo voelt dat niet. Ik voel echt dat ik deel uitmaak van een groter geheel, geschiedeniswijs, weet je, maar ook fysiek. En obviously mijn huidskleur natuurlijk, maar gewoon hoe we zijn grootgebracht, de ingrediënten die ik heb gekregen, de diversiteit aan ingrediënten. Ja, die hebben mij wel gevormd tot wie ik vandaag de dag ben. Wat moet ik daar nog meer over zeggen? Joh? Dat is...
0: Je hebt het nummer Cavatina gekozen. Wat was de reden ervoor dat je dit koos?
1: Ja.
0: Een prachtige LP hebben we gezien.
1: Dat is
0: en straks gaan we nog wat moois zien.
1: Ik luister naar heel veel instrumentale muziek. En dat is meer jazz, rock, fusion. Heel veel funk en blues. En dat is dit niet. Maar dit is wel een van de eerste geluiden. Dit is namelijk de album van mijn oom geweest. Die al overleden is. Maar hij was de eerste in onze familie die naar de Molukken is gegaan. En hij draaide juist heel veel gitaarmuziek. Van Shadows. Helemaal tot Jonathan Butler. Eric Clue. Dat soort dingen. Dus dat zijn geluiden waar ik mee ben opgegroeid. Alleen die andere jongens die worden heel vaak gedraaid. En de Shadows wordt bijna niet meer gedraaid. En ik dacht van... dit is wel een nummer wat past bij een tijd, een periode van mijn jeugd, waarbij een gevoel zit. En dan moet ik aan de tweede generatie ook denken, de worstelingen die zij hebben. Want we hebben het vaak over de eerste, maar de tweede heeft flink moeten worstelen in de jaren 70, de woestijnjaren, hè, met drugsverslaving en dat soort dingen, ja.
0: We hebben dat ook gezien toen bij 75 jaar erkenning, excuus. Wat dat allemaal losmaakte.
1: Ja.
0: Was jij er zelf daarbij toevallig? Of heb je het op televisie gevolgd?
1: Ja, zeker. Ja. Ik ben natuurlijk... Ik ben gevraagd op dat event... Om de stoet te begeleiden... met de inheemse trommels... met de Tifa, Molukse Tifa... naar het monument toe. Dus ik heb Rob Jetten en zijn gevolg, de RMS-kabinet en iedereen die erbij hoort. En belangrijke andere genodigden. Burgemeester van Capelle natuurlijk, die van Molukse afkomst is. En de tweede generatie en een handjevol eerste generatie Molukkers nog. Dat is een stoet geweest, een emotionele stoet, naar de plek van de aankomst. Waar het monument is onthuld. En dat heb ik met de Molukse cultuur, traditionele cultuur, mogen begeleiden, zeg maar. Ja.
0: Wat deed het dat bij de eerste generatie toen het excuses gemaakt werd door de regering?
1: Nou, ik heb ze niet gesproken.
0: Je hebt ze niet gesproken.
1: En ik heb, hoe heet dat? Hoewel ik erbij was, kon ik ook niet inschatten wat het met hen deed. Maar het feit dat ze er waren, geeft ook weer voor mij een signaal van... Oké, jongens, time for the next chapter. Hè? Dus hoe de excuses zijn gevallen bij hen, de laatste, eerste generatie. Ja, ik weet dat één opa die heeft gezegd van... ja, een beetje mosterd na de maaltijd. Maar goed, zo hebben we ons allemaal gevoeld. En een beetje logisch nadenken is dat ook zo natuurlijk. Alleen ik weet... ik heb ze niet gesproken om echt te weten wat het van binnen met hen heeft gedaan, ja.
0: Vind je nu dat er nu voldoende excuses is gegeven? We hebben er inmiddels al drie gehad, wat ik al eerder murmureerde. Of moet er nog een excuus gemaakt worden?
1: Nee, want ik zou liever niet. Excuses heeft alleen waarde als daar inhoud aan wordt gegeven. En het wordt niet tijd voor een vierde excuus. Nee, er wordt tijd voor inhoud, hè? Geen woorden, maar daden. Dat is wel belangrijk. Als ik kijk naar andere inheemse culturen. Als ik kijk naar onze broedergemeenschap, de Maori's in Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld. Hoe de Crown, de English Crown, hun excuses hebben aangeboden. Vind dat wel een mooi voorbeeld. Ze hebben een stuk land teruggegeven. Ze hebben erkenning gegeven aan landrechten, maar ook mensenrechten. Ze hebben een stuk natuur hebben ze omgezet. Er is een belangrijke rivier, daar hebben ze mensenrechten aangegeven. Dat als daar afval in wordt gegooid, dan kan je terecht staan voor mishandeling. En dat soort dingen. Dus, en daarmee is hun natuur ook beschermd. Dat soort gebaren. Kom maar op, Nederland.
0: Dat kleurt eigenlijk onze wereld, hè, waarin we zitten en waar we naartoe gaan.
1: Ja.
0: En dat doet wel wat, hè.
1: Ja.
0: Kleur aan de wereld geven, dat is belangrijk, maar dan in de positieve zin des woord, hè.
1: Ja, zeker.
0: Zullen we daarom eens gaan luisteren naar Color of the World van Daniel Celarica?
1: Ja.
0: En wat was de reden dat je dat nummer gekozen had?
1: Ook jeugd, ja.
0: Ja?
1: Ja, maar Daniel Celarica was ook een van de weinige solo-artiesten die doorbrak. En dat geluid is... Ik vond zijn stem als kind zijnde vond ik een beetje raar klinken. Maar op een gegeven moment ging dat zo aan je beklijven. Dat je dan zoiets hebt van... Oh ja, elke keer als hij je speelt, zingt of zo. Dan komt dat gevoel wel weer een happiness gevoel. Ik weet niet wat het is, ja.
0: Luistert u naar Color of the World.

0: Als een zomerbriesje zo zacht. Als een roos trek je me naar me toe. En ik kus je lippen zo zoet. Zacht als de regen en teder als de ochtendblauw in mei. Misschien vind je dit ook leuk. Ik ga daarmee afsluiten deze mooie uitzending met Joopje Abrahams. Ontzettend fijn dat je je verhaal hebt willen delen aan de luisteraars van Streekomroep 1 Bland 1.
1: Ja.
0: Die heb ik samengemaakt met Menno Mooi. Ik zet mijn bril voor je af, want mijn beeld is toch nog weer anders geworden. En ik ben heel stil ervan. Mensen, ik hoop dat u ook dat samen met mij gaat delen. Dus dit was een uitzending met Joopje Abrahams voor 1 Bland 1. We zijn begonnen om 5 uur en we zijn genodigd om 6 uur. En we gaan nu nagenieten van het mooie gesprek.
1: Dank je wel, Gerard. Ja. Ja, ja, Menno ook bedankt. Ja, super.
0: Helemaal goed. Erg fijn om dit met je te doen.
1: Ja, dit was fijn.
0: Ja.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Paulien Cornelissen is overleden. De schrijfster en cabaretier had al een aantal jaar kanker. Cornelissen was een groot taalliefhebber en schreef de bestsellers Taal is zeg maar echt mijn ding en De verwarde cavia. Ook schreef ze columns en stond ze in het theater. Op tv is ze dit seizoen te zien als jurylid in het snelprogramma De Slimste Mens. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In de Tweede Kamer is weinig enthousiasme voor het kabinetsplan om ook kleine beleggers en spaarders te gaan belasten. Zowel JA21 als de ChristenUnie, SGP en PRO zijn tegen en daarmee lijkt de meerderheid uit zicht. De SGP noemt de maatregel een boete op spaarzaamheid. JA21 vindt het desastreus voor de ambitie om meer Nederlanders te laten beleggen. Ook de coalitiepartijen lijken er niet tevreden over en willen naar andere oplossingen gaan kijken. Veel partijen zijn wel positief over de vermogenswinstbelasting die er vanaf 2028 moet komen. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde veilig in Saoedi-Arabië. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. De marechaussee zal blijven controleren door vaker auto's, treinen en vliegtuigen te doorzoeken. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten buien met kans op onweer. Vannacht koelt het af tot een graad of 16. Morgen vooral in het oosten nog buien, later meer zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: De Mystery Tour. Het programma met de muziek.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Schrijfster en cabaretier Paulien Cornelis is overleden. Ze had kanker en is vandaag in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam overleden. Cornelis was een groot taalliefhebber en schreef de bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding. Ook in haar theatervoorstellingen ging het vaak over taal.
1: Ooit moet die taal ontstaan zijn. Dus logisch gezien, het moet terug te voeren zijn. Het moet terug te voeren zijn op toch... Weet je, er moet op een gegeven moment één oermens zijn geweest... die toch om zich heen heeft gekeken en heeft gedacht van... Nou, ik zeg eens wat.
0: Paulien Cornelis is op dit moment op tv te zien als jurylid... in het programma De Slimste Mens... In overleg met de familie is besloten dat de uitzending van vanavond niet doorgaat. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt... voor het steunen van Palestine Action. Ze waren bij een demonstratie in Liverpool. Palestine Action is in het VK aangemerkt als terroristische organisatie. Mensen die de groep steunen kunnen worden opgepakt. De politie heeft een medewerker van de Rotterdamse haven opgepakt... omdat hij samen zou hebben gewerkt met drugscriminelen. Hij wordt ervan verdacht grote partijen drugs uit containers te hebben gehaald. In zijn huis vonden agenten ook harddrugs. De medewerker van de Rotterdamse haven is inmiddels weer vrijgelaten... maar blijft wel verdachte in de zaak. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed... is 5 jaar cel geëist... Ook wil het Openbaar Ministerie dat hij zijn rijbewijs 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond. Het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan... voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Hartelijk welkom.
4: Kees Veerling met de Baarnse Naald.
5: In deze aflevering van de Baarnse Naald hebben we een interview met Hanneke Struik-Kramer. Zij is de fractievoorzitter van D66. Ook fractievoorzitter van de PvdA. Valentijn Brinkman-Koppal komt aan de microfoon. En we spreken met wethouder Simon Brummer. En we kijken ook nog even hoe het weer er de komende dagen uitziet. Maar voordat we zover zijn, gaan we eerst naar muziek.

0: Terug in de tijd met een fantastisch mooi nummer. Nummer 1 notering in de Nederlandse top 40 was deze van Roger Grover. Het nummer Love is All. Afgelopen week was de raadsvergadering van de maand september van de gemeente Baren. Twee belangrijke onderwerpen stonden eigenlijk op de rol, terwijl de agenda helemaal niet zo lang was. Maar we hadden aan het eind toch nog zeker 4 moties vreemd aan de agenda. En wat stond er eigenlijk op de rol? Nou, het ging eigenlijk over het meander en de vervolgstappen die daar gezet moesten gaan worden. En het ging ook over Fonosmash. En dan hebben we het over de tennisvereniging. De eigenaar van de grond daar zo wil de huur opzeggen en woningen daar gaan plannen. Zijn we het daarmee eens of niet? Moet de gemeenteraad daar iets mee? Nou, we horen het onder andere in deze uitzending. Maar als eerste gaan we naar het interview wat ik had met de fractievoorzitter van D66, Hanneke Struik-Kramer. Bij de microfoon in de gang van het gemeentehuis aangeschoven, Hanneke Struik-Kramer van D66. Een bewogen vergadering. De burgemeester die refereerde er al aan bij zijn slotwoord. Het meander. Doorgaan, niet doorgaan. Motie wel, motie niet. Wat vond je ervan?
1: Ja, het was uiteindelijk een lijkt het wel een hele technische vergadering, hè, waarin we allerlei technische manieren van zijn we er nou wel van, zijn we er niet van als raad, gaan we niet op de stoel van het college zitten, kan er nou wel of geen toezegging naar afhaan. Het was heel complex en ik denk dat het voor de kijkers thuis, als die er zijn, dat die gedacht hebben, wat gebeurt hier?
0: Ja.
1: Daar zijn we niet trots op, denk ik, als gemeenteraad en als college. Dus dat moet beter.
0: Als we kijken naar het meander.
1: Ja.
0: Waren er eigenlijk 2 meningen.
1: Ja.
0: Of alles opnieuw op een rijtje gaan zetten. Wat mogelijk behoorlijk wat vertraging op zou leveren. Of de uitgangspunten die eerder zijn vastgesteld om daarmee door te gaan.
1: Ja.
0: Wat is er nou uitgekomen vanavond?
1: Nou, wat dat betreft is er een goede uitkomst volgens mij. Dat we inderdaad nu doorgaan met het snel ontwikkelen van het meandergebouw, zeg maar even. Wat er nu staat. Tot woonzorg. En daar is enorm veel behoefte aan in Baren. Daar is eerder onderzoek naar gedaan. Dus dat gaat nu met gezwinde spoed wordt dat ingezet, die tender. En er is ook wat gerepareerd. Want wat bleek nu de afgelopen week toen we ons in de materie verder aan het verdiepen waren. Dat de uitvraag, zeg maar, die er zoals die nu was. Was dat er voor het ziekenhuis een plek gevonden moest worden. Waar ze nog konden zitten als meandergebouw verbouwd zou worden. Nou, en dat is nu opgelost. Hè? De zusterlocatie noemen we dat voor het gemak maar even. Dat is nu goed benoemd. Dat wij daar dan wel eventueel een bredere woningbouw in willen in dat stuk.
0: Ja, dus die zusterhuislocatie waar het steeds over gesproken wordt. Dat stukje grond wat ooit bestemd was dus voor dat zusterhuis. Dat mag ook, dat wordt ook opnieuw ontwikkeld om te bebouwen.
1: Ja, wat ons betreft wel. Kijk, en dat heeft nu niet de bestemming wonen. Hè, dus dat heeft een andere bestemming. Dus daar moet je sowieso een omgevingsplanwijziging voor doorvoeren. Voor meander niet. Daarom kunnen we bij meander zo snel door.
0: Ja.
1: En dat was ook elke keer de inzet. We willen door, we willen voortgang boeken. En we willen niet vertragen. Nou, en op deze manier hebben we dat bereikt. Maar kunnen we wellicht met enige vertraging, maar dat is een deel van het project, ook nog meer bouwen.
0: Oké. Dat over het meander. Maar er was de afgelopen week dus behoorlijk wat misverstand over wat er nou wel en niet precies in eventuele moties.
1: Vreselijk complex. Echt.
0: Ja.
1: Ik weet niet hoeveel telefoontjes ik hieraan gewijd heb, maar poeh.
0: Maar dan nu uiteindelijk dus wel tevreden met de uitkomst.
1: Zeker. Ja,
0: ja.
1: Zeer.
0: En dan kreeg eigenlijk die vergadering nog een staartje met ook een motie vreemd aan de agenda. En die ging over meerdere zelfs, ja. Maar vooral over Fonosmash. Dat eigenlijk de vraag aan de gemeenteraad van kunnen jullie ervoor zorgen dat wij hier kunnen blijven zitten?
1: Ja, dus de inspraak 2 weken geleden was heel helder. Hè? En ik denk dat was ook duidelijk. Hè? In de raad was er een unaniem gevoel van ja, nee, we willen graag dat ze daar kunnen blijven. Alleen dan weer, ja, hoe organiseer je dat?
0: Hè?
1: Ja. Kijk, we vinden wel meer met z'n allen. We vinden ook dat iedereen gelukkig moet zijn. Maar ja, ook dat kunnen we niet regelen allemaal. Dus wat kunnen wij nu als raad of als gemeente, wat kunnen we regelen? Waar zijn we van en hoe doen we dat? Welke processen moeten we dan bewandelen? En daarom zei ik, het werd wat technisch. Er is een college die een bepaalde bevoegdheid heeft. Ja, en die zijn hiervan.
0: Ja.
1: Dus wat we eigenlijk moeten doen en wat er nu ook uiteindelijk gebeurt, is dat we als raad unaniem zeggen, wij willen dit heel graag. En dan moeten we verder het college aan zet laten zijn om dat ook op die manier, op de goede manier uit te voeren. En ja, dat is denk ik nu uiteindelijk gelukt.
0: Ja.
1: al eerder was er een soort van toezegging gedaan. Maar nu is er dan ook een echte toezegging gedaan. En dat is fijn, want dan heeft iedereen wat meer comfort.
0: Ja, je gaf het al aan. De vergadering was al een hele aparte vergadering eigenlijk. Is dit nu iets wat je zegt dat zou in het presidium, de fractievoorzitters, zeker, met elkaar eens even besproken moeten worden? Ja. Hoe we hier in het gevolg mee om moeten gaan?
1: Nou, dat doen we eigenlijk altijd. Hè. Dus in het presidium wordt altijd teruggekeken op de voorgaande vergaderingen. Want vaak zijn het er een aantal. Dus dat doen we sowieso. Maar dit zal zeker besproken worden. Ik denk dat we, nou ja, dat is ook onze taak, hè, dat we als politiek zo helder en transparant mogelijk zijn in onze besluitvorming en waarom we dingen doen zoals we ze doen. Dat proberen we ook. Maar soms is dat gewoon best moeilijk. En vanavond was zo'n avond dat het best moeilijk was en dat er dus heel veel geschorst werd en weer overlegd enzovoort. Ja, dat verdient niet de schoonheidsprijs.
0: Schorsen, als je nou aangeeft, die schorsingen, want soms zitten mensen er tegenaan te kijken en denken van, ja, waarom wordt er nu eigenlijk geschorst? Wat is het doel daar nou eigenlijk van?
1: Ja, eigenlijk wil je dan even ruggespraak houden met elkaar. Hè? Dus kijk, in de raad ga je het hebben over waarom je iets vindt. Hè? Dan ga je met elkaar in debat over inhoud. Maar soms heb je vooraflopend aan de raad, zeg je, nou, we gaan samen een motie indienen. Hè? Ja. Want we zijn het daarover eens, we staan op hetzelfde punt. Maar gedurende zo'n bespreking in de raad kan het wel gebeuren dat je dan denk, ja, wacht even, ik heb nu nieuwe informatie. En dan weet ik het eigenlijk even niet meer zo goed. Nee. En dan wil je even ruggespraak houden met de partijen waar je eerder mee afgestemd had.
0: Ja.
1: En dat kan niet in de raad. Of tenminste, dat kan niet altijd in de raad.
0: Nee, dus vandaar dus ook dat
1: vandaar
0: dat dan...
1: Dus,
0: eigenlijk die ruggespraak vindt al een groot gedeelte van tevoren plaats eigenlijk.
1: Ja.
0: Voorafgaand aan de vergadering. Maar soms moet je gewoon tijdens die vergadering ook nog even aan de slag.
1: Soms wel.
0: Helemaal duidelijk. Dankjewel voor dit moment.
1: Graag gedaan. Jij bedankt.

0: Fickle Sharky, een prachtig nummer van jaren geleden. A Good Heart. We waren bezig met de gemeenteraad van Baren. De vergadering van afgelopen woensdag. En dat was de besluitvergadering, oftewel de echte raadsvergadering. En we spraken ook Valentijn Brinkman-Koppel. Hij is fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid.
1: Bij de microfoon in de gang van het gemeentehuis. De Partij van de Arbeid, Valentijn Brinkman-Koppel. Welkom bij de microfoon.
2: Ja, dank u wel.
1: Een bewogen vergadering vanavond. We hadden het er al eerder over. De burgemeester refereerde er zelfs naar. Als we kijken naar het meander, wat daar nu over afgesproken is. Tevreden mee, want er waren twee moties waarvan er dus één uiteindelijk teruggetrokken is.
2: Ja.
1: En beide moties hadden jullie ondertekend, hè?
2: Ja, dat klopt. Dat hebben we heel bewust gedaan, omdat de eerste motie die wij hebben mede ingediend met Voor Baren en met GroenLinks, dat was een motie op basis van informatie die wij hebben gekregen van het college. En vervolgens is er een tweede motie gekomen met een andere strekking. En die is gekozen op basis van de informatie die het college heeft gegeven aan de VVD.
1: Hmm.
2: Dus we zijn met elkaar in gesprek geweest over van joh, luister, we willen volgens mij allebei hetzelfde. De insteek van tevoren was al waarschijnlijk van nou, als de motie van de VVD haalbaarder is, dan zullen wij die gaan steunen.
1: Ja.
2: Als die van ons niet haalbaar is. Dus wij allebei voor deze moties. Alleen... ja, als er twee verschillende verhalen worden verteld, dan ga je dus ook twee verschillende moties krijgen. Dus het is meer als een statement. Uiteindelijk wisten we wel dat we ons doel gingen halen. Hmm. Dus dat was de reden daarachter.
1: Maar de afgelopen week was er dus heel veel misverstand en onduidelijk over hoe het nou precies in elkaar zat.
2: Ja, nou, misverstand wil ik het niet noemen. Want wij hebben gewerkt op basis van de informatie die wij hebben gekregen.
1: Ja.
2: Maar er was wel heel erg veel onduidelijkheid. Hè? Dus als er achteraf verteld wordt van nou ja, het zit eigenlijk zo in elkaar, dan hadden we die informatie graag willen hebben. Want dan hadden we niet dan had je niet twee moties moeten maken. Maar dan had je gewoon met de hele gemeenteraad bij elkaar kunnen zitten en een hartstikke gezamenlijke motie kunnen bouwen.
1: Ja.
2: Nou, dat is helaas niet gelukt. En uiteindelijk is het wel goed gekomen, omdat we niet aan dank van het college, maar aan dank van de initiatiefnemers, zowel oppositie als coalitie, dat die koppen bij elkaar hebben gestoken.
1: Ja. Als je nou kijkt wat eruit is gekomen, waar ben je het meest blij mee?
2: Nou, ik ben het meest blij dat de woningbouw gerealiseerd gaat worden. Destijds heeft onze vorige wethouder Mark Eibaard gerealiseerd dat er zorgwoning gerealiseerd kon worden op het Meanderterrein. Nou, en nu hebben we een zusterterrein erbij. En we zien dus nu dat we daar kunnen bouwen, ook voor de sociale tak. En ouderen en jongeren en alles wat ertussenin zit. Dus daar zijn we heel tevreden over.
1: En de verplaatsing van Zandvoorde als geheel zeg maar naar het terrein van het Meander, dat is denk ik een hele goede optie. Hè?
2: Dat is een hele goede optie. Het gevaar daar is wel in dat Zandvoorde Silverijn eigenaar is van die grond. Dus die kan daarmee doen wat ze willen. Daar moeten we ook mee goed overleggen met elkaar. Maar wat ons betreft komt Silverijn ook op het Meanderterrein.
1: Ja, een prachtige locatie speel je vrij voor... een behoorlijke contingent woningbouw wat daar zou kunnen komen.
2: Ja, het gevaar is wel dat je op die woningbouwlocatie niet in handen hebt wat je wil. De Silverijnen mag zelf bepalen wat er gaat komen.
1: Ja. Is dat niet Woonzorg Nederland?
2: Dat durf ik niet zeggen. Ja. Daar zou ik even in moeten kijken. Maar wij weten wel dat die grond niet van ons is.
1: Nee,
2: in ieder geval.
1: Dan het staartje van de vergadering.
2: Ja.
1: Phonosmash.

0: Ja, dan moet je dus... dan ga je hem indienen. Dan ga je met elkaar in gesprek. En dan ga je op basis daarvan ga je zo'n motie in elkaar zetten. En als dan achteraf blijkt dat de wethouder daarop terug moet komen... ja, dat is dan fijn, maar niet om 10:45 s'avonds.
1: Nee, snap ik. Dus dat was best lastig.
0: Ja, dat is gewoon vervelend. Ook voor de mensen van Vonusmesh. En ook voor de uren en het gesprekken die je met elkaar voert... om zoiets voor elkaar te krijgen.
1: Ja. Maar uiteindelijk wel tevreden met
0: zoals nu... Tuurlijk, lang verhaal kort. We hebben alles binnen wat we binnen willen hebben. Dus dat is fijn.
1: Ja. Maar dat is een mooi moment om mee af te
0: starten. Ja, dat lijkt mij ook.
1: Dankjewel voor
0: hartstikke bedankt.
1: Jouw bijdrage hier op dit moment.
0: Top, dank je.

0: Heerlijke muziek van Emmylou Harris, oftewel het nummer C'est la vie, oftewel You Never Can Tell. Het was in Nederland volgens mij ook een aardig succes in de tijd. We gaan eens even kijken, want we hebben nog een interview voor je. En dat is het interview wat we aan het eind van de vergadering van afgelopen woensdag, de raadsvergadering van de gemeente Baren, hebben gehouden met wethouder Bremmer.
1: Wethouder Bremmer, een hoofdrol vanavond in de vergadering zou ik bijna zeggen, als ik het heb over het meanderterrein. Er was in de eerste instantie wat misverstand over wat nu wel en wat nu niet. Bent u tevreden met wat er vanavond over besproken is?
2: Nou, ik ben in ieder geval wel tevreden dat er een uitkomst ligt waarbij er een duidelijke opdracht ligt vanuit de raad waar we mee verder kunnen gaan om de locatie te tenderen.
1: Ja.
2: Voor zowel de zusterlocatie, wat dan een woningbouwlocatie wordt, als het huidige ziekenhuis, wat binnen de huidige zorgbestemming wordt ontwikkeld. Dus ik kan in ieder geval goed mee aan de slag. Misschien de manier waarop is een beetje. Nou, er was natuurlijk ook veel mogelijk wat discussie onderling, ook wel vrevel tussen partijen. Dus dat verdient denk ik niet helemaal de schoonheidsprijs. Maar het resultaat kan ik heel goed mee aan de slag.
1: Ja. Ja. Er waren eventueel twee mogelijkheden. Hè? Of alles weer eens een keer opnieuw nog gaan bekijken. Of doorgaan met de plannen of de uitgangspunten zoals het er eigenlijk al lagen. Hè? Waardoor eigenlijk geen achterstand zou ontstaan. Hè?
2: Ja, en daar nog allerlei. Je kan een heleboel varianten bedenken. Maar je zag wel een beetje. Nou, toch twee kampen in de raad. Een kamp die zegt van nou laten we even de tijd nemen om alle scenario's op een rij te zetten. Of we in de doorgezette weg willen doorgaan. En fracties in de raad die zegt ja, we willen gewoon door. We moeten even aangeven wat we met de zusterlocatie doen als de meander vertrekt. Maar dat weten we. Hier is de motie en gas. En dan kunnen we dingen uitvoeren. Dus ja, voor beide kampen valt natuurlijk wat te zeggen. En het is goed dat er nu een uitspraak ligt.
1: Kijk, er wordt ook gesproken over Zandvoorde in zijn geheel. Dus verplaatsen naar het meanderziekenhuis, het oude meanderziekenhuis moet ik zeggen. Is dat iets wat helemaal in deze plannen meegenomen wordt? Of is dat iets wat nader onderzocht moet worden?
2: Nou, met betrekking tot Zandvoorde gaat het vooral over de verpleeguitpunctie van Zilverijn. Ja. Die huurt van Woonzorg Nederland op Zandvoorde. En Zilverijn heeft aangegeven, nou wij willen eigenlijk. We hadden herontwikkelingsplannen samen met Woonzorg Nederland. We komen daar niet goed uit. Niet goed uit met elkaar. En we zouden wel graag naar een andere locatie hier willen. Dat zou heel goed de ziekenhuislocatie locatie kunnen zijn. Maar aanbestedingstechnisch kunnen we dat niet garanderen dat ook kan. Dus dat maakt het een beetje ingewikkeld. Je ziet een hele logische combinatie. Hmm. Maar juridisch werkt het zo niet. Ik denk dat de kans vrij groot is dat Zilverijn zou kunnen landen met verpleeghuiszorg op de ziekenhuislocatie. Ja. Helemaal nu de raad heeft gezegd, ja, we vinden die bestemming zorg gewoon hartstikke goed. Maar of het daadwerkelijk zo uitpakt, ja, dat blijft dan toch altijd een klein beetje onzekerheid die ik ook vanuit de gemeente niet kan wegnemen.
1: Dat lijkt me, is ook lastig om. Je moet de partijen maar bij elkaar zien te krijgen om met alle mogelijkheden die er zijn. Of dat dan ook echt gaat passen daar zo.
2: Ja, nee,
1: dat zou natuurlijk heel mooi zijn.
2: Zilverijn zal zich moeten aansluiten bij de ontwikkelaar. En dan kan je natuurlijk ook als gemeente niet zeggen, jullie moeten met z'n tweeën eruit komen. Nee, dat is natuurlijk ook een gesprek tussen twee partijen. Ik denk dat Zilverijn een hele interessante partij is voor een ontwikkelaar. Ja. Dus ik heb een goede hoop op dat goed komt. Maar ja, ik kan geen garanties geven.
1: Nee, duidelijk. Het zou natuurlijk fantastisch zijn. Want dan heb je ook meteen een flink terrein wat je vrij speelt voor woningbouw in Baren.
2: Dan zou in ieder geval op termijn op Zandvoorde herontwikkeld te worden. Op zich het bezit is van Woonzorg Nederland.
1: Ja.
2: Dus de verwachting is wel dat zij dan voor hun eigen doelgroep wonen en zorg daar zullen ontwikkelen. Maar dat zal dan waarschijnlijk geen verpleeghuiszorg zijn, maar wonen met wel met haar zorgondersteuning.
1: Ja, kortom, voor senioren. Dus dan zou dat ook een stukje mooie doorstroming betekenen.
2: En vanuitgaande dat woonzorg die locatie gewoon wil behouden, is dat logisch dat en dat past ook in het bestemming, dat een zorglocatie blijft.
1: En dan word je als college in feite gevraagd om voor Phonospecie de beslissing te nemen om dat gebied niet een andere bestemming te geven. Dat is een hele lastige, denk ik, hè, voor het college.
2: Ja, dat was inderdaad een wat lastige. Want de insteek, en zo hebben we dat uiteindelijk ook toegezegd, de insteek van de motie volgen wij helemaal. Alleen procedureel vinden we hem wel ingewikkeld. Omdat het ook door de raad is gezegd van over deze is een hele lijst geweest met zaken waar we zelf over gaan.
1: Ja.
2: En de bevoegdheid ook bij het college ligt. En is het dan logisch dat je nu daar een uitzondering op maakt? En zitten we dan over volgende maand weer met een bepaalde locatie? Oh, een uitzondering. Ja, waarom hebben we dan die afspraken met de raad gemaakt dat wij erover gaan? Dus het was een beetje, voor de kijkers zal dat een hele technische en een beetje vreemde discussie zijn. De uitkomst is in ieder geval dat wij ons inzetten om Phonospecie te behouden op de huidige locatie.
1: Ja.
2: En of dat lukt, wij gaan over de bestemming. Maar wij gaan niet over het contract tussen de vereniging en de ontwikkelaar. Dus dat blijft wel lastig.
1: Er is dus nog geen, wat dat betreft, de uitslag hiervan is niet duidelijk op dit moment.
2: Nee, want het kan natuurlijk best zijn dat zij toch het contract opzeggen. Terwijl ze de kans op planontwikkeling, de plannen die ze hebben. De aanvraag moet nog bij ons binnenkomen. Ja. Is natuurlijk niet zo groot naar wat hier vanavond gebeurd is.
1: Ja. We gaan het blijven volgen.
2: Ja, dank je wel.
1: Dank je wel voor dit moment aan het eind van de raadsvergadering.
2: Yes, dank je wel.
1: En dat was hem, wethouder Simon Brenner, die uitleg gaf over wat zijn rol was in de raadsvergadering van afgelopen week, oftewel de raadsvergadering van de maand september.

0: U luistert naar Eemland 1 met Kees Veerling.
1: We built this city on rock and roll. En dan hebben we het over de groep Starship. En je luistert inderdaad nog steeds naar het programma De Baardse Naald bij Eemland 1. Hebben we nog meer muziek? Jazeker, we luisteren heel graag naar de radio. En dat doen we met The Corrs.

0: Een live uitvoering van het nummer van The Chorus, het nummer Listen to the Radio, oftewel kortweg gewoon radio. Eens even kijken, wat hebben we dan meer voor je?
1: Ja. Het weerbericht van...

rond de 20 graden. Dus een hele aardige start van de week. En als we naar het weekend kijken, dan blijft dat ongeveer, lijkt het op dit moment er ongeveer hetzelfde uit te zien. Nou, mooier kan het toch gewoon niet? Tijd voor muziek.

heerlijke muziek. Er zat aardig wat hits achter elkaar eigenlijk in die tijd. En dit was er eentje van. Ook zo'n nummer wat echt hoog in de top 40 stond. Het nummer Denise. Blondie. Ja, prachtig. En dit dan. Nou, Lou Rawls. Dat is ook een artiest. Die heeft een fantastisch mooie stem. En prachtige nummers ook. Lady Love.

Als je dit beluistert, dan hoor je gewoon iemand die zingt. En het lijkt allemaal zo makkelijk te gaan. Of het ook echt zo is, dat is natuurlijk maar de vraag. Maar het klinkt werkelijk fantastisch. Tenminste, dat vind ik. Dit is Lou Rawls en nummer Lady Love.

0: Kees Veerling.
1: Het zit er weer op. Het programma De Baarse Naald.

Partij van de Arbeid en met wethouder Simon Bremmer. Je kunt ze terugvinden op de website van Eemland 1. Dan kun je nog eens rustig terugluisteren wat zij gezegd hebben aan het eind van de raadsvergadering van de maand september van de gemeente Baarn. En volgende week dan zijn we er uiteraard weer met een nieuwe aflevering van het programma De Baarnse Naald. Mijn naam is Kees Veerling. Graag tot volgende week.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Britse premier Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran een rol heeft gespeeld bij de voorbereiding van een mogelijke aanslag op een luchtmachtbasis in het land. Afgelopen weekend werden daarvoor 5 mannen opgepakt. Een inwoner had ze 's avonds laat bij de legerbasis gezien met bivakmutsen en bestelbusjes. De VS zei deze week al aanwijzingen te hebben dat Iran een rol had. Verdrietige reacties op het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen vandaag. Premier Jetten noemt het ontzettend verdrietig nieuws. Presentator Herman van der Zand zegt ook verdrietig te zijn. En mede-cabaretier Dolf Jansen reageerde op Radio 1.
1: Op zo'n leeftijd en zo midden in het leven, natuurlijk als vrouw en van en als moeder van, maar ook al die dingen die we van haar kennen, dat is onwaarschijnlijk verdrietig.
0: Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar. De jongen van 17 werd uit het niets aangevallen door een groep jongeren op fatbikes. De andere jongen werd diezelfde avond door een groep jongeren van zijn fiets geduwd en mishandeld. De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Die groep is aangemerkt als terroristische organisatie, maar daar is veel discussie over. Nina Jansen van Nieuwsuur reisde met de Nederlanders mee naar een demonstratie.
2: Ik ging met ze mee met de trein en eigenlijk werd er eentje op het station al opgepakt. Dat kwam omdat hij al eerder hiervoor had gedemonstreerd. Een tweede werd opgepakt voor de demonstratie, want hij had een tubetje lijm bij zich. Zelf zei ze dat dat was voor haar kapotte schoen. Ze had namelijk een kapotte schoen.
0: 2 andere Nederlanders haalden de demonstratie wel en werden daar samen met 200 anderen opgepakt. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. En morgen is het droog en rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten €10 te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen leidt tot verdrietige reacties. Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De auteur van onder meer Taal is zeg maar echt mijn ding was geliefd bij velen, zegt deze boekhandelaar.
1: Een enorm belangrijk persoon voor boeken, voor mensen die van taal houden, maar ook mensen die bijvoorbeeld minder lezen, lazen haar boeken, want zij was zo toegankelijk, zo open.
0: Cornelissen was ook jurylid in De Slimste Mens. De vooraf opgenomen aflevering van vanavond is niet uitgezonden. Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen. Het gezinshuis wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al signalen zijn van onveiligheid. Daarna begon de inspectie zelf een onderzoek. Tegen oud-burgemeester Schuiling van Groningen is ook in hoger beroep een boete geëist. Hij kreeg die boete al omdat hij zou hebben gemasturbeerd in de auto. Volgens Schuiling had hij buikkrampen. Daarom ging hij in beroep, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
2: Hij heeft destijds een boete opgelegd gekregen van €250. Als hij die had betaald, dan was het niet tot deze rechtszaak, de publieke vernedering en alle publiciteit gekomen. Maar hij stapte toch naar de rechter voor eerherstel.
0: Schuiling zegt dat hij nooit had mogen worden veroordeeld op basis van 1 getuige. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Morgen vooral in het oosten buien. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
4: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De passagiers van het vliegtuig waar een piloot werd neergestoken zijn op hun bestemming Tel Aviv aangekomen. Het toestel moest hals over kop landen in Saoedi-Arabië. Vanaf daar werden de passagiers naar Israël gebracht. Correspondent Lennart Zwolfs wachtte hen op.
1: Die opluchting hier was enorm. Bij de passagiers zelf, die hebben natuurlijk met doodsangsten daar in dat vliegtuig gezeten. Maar denk ook aan de families. De families hebben hier bij dat vliegveld de hele dag gestaan. Gewacht op antwoorden. Hè? De vraag, wat is er nou precies gebeurd?
0: Volgens de Israëlische minister van Defensie ging het om een jihadistische terreurpoging. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten €10 te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land, maar de luchtvaartautoriteit stond een tussenlanding op Curaçao niet toe. Dat gebeurde op verzoek van hogerhand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. Ook de eilanden Aruba en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar, zegt de politie.
2: De 13-jarige jongen was onderweg, is daarna in de bosjes geduwd door een verdachte en daar mishandeld. Bij de 17-jarige jongen gaat het om een zwaardere mishandeling. In de verklaring geeft hij aan dat er mogelijk met een kettingslot is geslagen. Dus die heeft wel echt letsel en is daarom ook naar het ziekenhuis vervoerd.
0: De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt en zegt wel extra te surveilleren. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv vandaag werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet na het incident in de cockpit. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig ook niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident nog loopt. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land en daardoor kan Curaçao als tussenstation worden gebruikt. Maar de luchtvaartautoriteit van het eiland stond de landing van het vliegtuig niet toe. Het gebeurde op verzoek van hoger hand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. De premier van Curaçao wil geen commentaar geven. Ook de eilanden Aruba, Bonaire en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatste overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Onder de arrestanten zaten medewerkers van de Egyptische overheid. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben uiteindelijk geld naar ze overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimen vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als die mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Maar niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. Het weer verspreidt over het land flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger en wordt het in de middag rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Mat Sadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Het onderzoeksplatform meldde dat onder de arrestanten huidige en voormalige veiligheidsfunctionarissen zaten. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident loopt. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien met hier en daar ook onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. 100% non-stop. Dit is van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte speelde de gletsjers parten. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien en hier en daar onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger. En het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht. 100% non-stop.

Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd.